0: Want skiffle sprak ons zo aan, want daar had je eigenlijk geen moeilijke instrumenten voor nodig. Hmm. He, je kon een theekistenbas maken en je kon een drumstel maken van een oud wasbord. En toen zei Harry, nou, weet je wat, ik ga gitaar spelen. Dan kan ik daar mooi bij de skiffelgroep gitaar spelen. Ja. En dan hadden we nog een banjo nodig. En dat was ook een vriend van ons, Harry Kramer. En die heeft toen een gitaar banjo gekocht. Met 6 snaren was het. Maar de klonk in ieder geval als een banjo. Nou, ja, toen begonnen we al een beetje te spelen.
1: En dat werd uiteindelijk de Old Fashioned Jazz Group.
0: Dat duurde wel 2 jaar.
1: Ja, oké.
0: Okay. Uiteindelijk wel, ja.
1: Ja, dat is wel aardig, want daar begint de tentoonstelling hier in het Drents Museum eigenlijk ook mee.
0: Ja.
1: Met een heel groot gezelschap en daar is de Old Fashioned Jazz Group een onderdeel van.
0: Klopt.
1: Ik wil even naar jouw muzieklijstje, want ik heb jou gevraagd om een aantal nummers uit te zoeken. Het eerste nummer wat jij erop hebt gezet is van Buddy Holly.
0: Ja, That I'll Be The Day.
1: Ja.
0: En ja, dat was een nummer die, dat hoorde ik op een gegeven moment. Ik weet nog precies waar ik stond in huis, voor de radio. En dat was zo'n heel andere sound dan dat we gewend waren. Heel anders dan bijvoorbeeld Guy Mitchell en ook Elvis Presley. En ja, dat sprak ons zo aan. We zeggen, hey, dit is mooi. Dat moeten we ook gaan doen. Nou, en vandaar dat nummer.
1: That'll Be The Day, Buddy Holly.

0: Ja, Buddy Holly. En dat is ook alweer 1957. Ja. Later ook bekend in de uitvoering van de Everly Brothers. That'll be the day.
1: Oh.
0: En wat grappig, Jaap Hilbrand, dat jij dat vertelde over die speelgoedsaxofoon van Harry.
1: Ja.
0: En dat hij dat nummer van Little Richard, dat hij dat wilde naspelen. Want ik herinner me nog toen wij in 1993 voor de eerste keer in Amerika waren, Harry en ik. En dat wij in Houston waren, wilde hij naar een club toe waar de saxofonist van Little Richard zou spelen die avond. En dat, dat had dus daarmee te maken.
1: Dat denk ik.
0: Ja, ja. Nooit geweest. Grappig, ja. Goed, de Old Fashioned Jazz Club, daar gaan we het even over hebben. Hoe is die club ontstaan, zeg maar?
1: Nou, dan moet ik even een stukje terug. Dan begin ik bij de skiffle groep, de Mixtures. En dat was eigenlijk een hoofdzakelijk skiffle nummers, maar deed niet alleen maar niet zomaar de mixjes. Het was een mix van verschillende stijlen. We kregen toen de beschikking over een pianist, Bram Verstaveren. Die speelde onder andere Boogie Woogie. Dus we konden toen een avond vullen. Hè. Met skiffle konden we misschien een half uurtje spelen, maar niet langer. Nou, en toen... hoe moet ik het zeggen? Toen kwam er in... Wij luisterden toen al wel naar Dixieland, want Dixieland kwam toen ook op. Mm-hmm. Onder andere Chris Barber en Mr. Eckerbilk. En ja, dat was voor ons eigenlijk ook een nieuwe soort muziek. Van verdorie, dat klinkt zo hartstikke leuk, dat moeten we ook gaan doen. Nou, toen heeft hij doorgezet. Ik ben toen een jaar wezen varen in 1960. Oh. Ja. En toen heeft die ontwikkeling zich doorgezet. Toen gingen die jongens zoeken naar blazers. Andries van Leeuwen kwam toen klarinet spelen. Eduard Nink Blok speelde trompet. En ik drumde eerst, maar Alfred Luik heeft mijn drum toen overgenomen. Toen ik terugkwam, toen had ik eigenlijk geen drumstel meer. Dus ik had een beetje leren gitaar spelen aan boord van het schip. En toen, een gitaar is ook niet alles voor Dixieland. Dus ik moest een banjo leren spelen. En ik heb toen van mijn zuurverdiende geld aan boord heb ik een trombone voor mijn broer gekocht. En toen zijn we de Dixieland kant op gegaan. Ja. Voornamelijk doordat we een keer in 1959 speelde Chris Barber in Groningen.
0: Mm-hmm.
1: En dan zijn we met z'n allen, Harry Kramer en nog een aantal jongens, zijn we dus daar naartoe geweest naar het concert. En toen waren we helemaal verkocht.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus dat moest een Dixieland band worden.
0: Het was een mix van skiffle, Dixieland, Boogie Boogie. Eigenlijk van alles een beetje bij elkaar.
1: Bananenbootsong bijvoorbeeld. Was ook. Dat, van alles eigenlijk. Nummers van de Everly Brothers. Bye Bye Love.
0: Want jouw volgende keuze is van Lonnie Donegan.
1: Ja. Nou ja, dat was dus de skiffelperiode. En dat was dus muziek die ons erg aansprak. Wat ik al zei, omdat je het makkelijk kunt maken.
0: Ja, ja.
1: Je hoeft niet te beschikken over een uitgebreid drumstel. Je nam al een basbord.
0: Ja.
1: En je ging van een oude theekist een bas maken.
0: En met één snaar?
1: Met één snaar, ja.
0: Ja, ja.
1: En dan ging
0: je
1: van boven naar beneden. En dan,
0: ja, ja.
1: Dan maakte niks uit of je wel speelde. Ja. Klonk alleen boem, boem, boem. Nou, dat was leuk.
0: Ja. Maar het is echt een volksmuziek bijna. Ja,
1: daar komt er ook vandaan.
0: Een hele toegankelijke muziek.
1: Klopt, daar komt er ook vandaan uit Amerika. Dus. En ja, Lonnie Donegan, dat was de Engelsman trouwens. Dat was een vertolker van de skiffle van de eerste uur hier in Europa.
0: Ja.
1: En dat nummer, dat I'm Just a Rolling Stone, dat is eigenlijk niet zozeer een skiffle, maar meer naar de bluesy kant toe. Dat zul je ook horen als je het zo draait.

0: Just a Rolling Stone. Lonnie Donegan, 1957 is dit nummer. En je merkt heel duidelijk uit welke bron deze muziek komt. Hè? Ik bedoel, dit is echte blues natuurlijk.
1: Ja, helemaal, ja.
0: Gewoon Amerikaanse blues. Ja. Wat later Eric Clapton en dat soort mensen overnamen uit Amerika. Ja. Even nog terug naar die old-fashioned jazzgroep. Hè? Naar het repertoire wat jullie speelden.
1: Nou, misschien nog eens duidelijk, maar hoe Harry dan uiteindelijk daar zich in terechtgekomen is. We hadden dus een bezetting met drie blazers, banjo, drum. En we moesten natuurlijk nog een bassist hebben.
0: Ja.
1: Nou ja, je zag niet naar een goede bassist. Je keek gewoon kijken, wat is je vriend? En wat kan die daarin doen?
0: Ja, ja.
1: Dus Harry die ging daarin bas spelen. We kochten een bas kunnen kopen voor 150 euro.
0: Zo'n hoogstaande bas, hè?
1: Een contrabas.
0: Ja, ja.
1: En daar moest Harry op spelen. Ja. En dat vond hij wel leuk ook.
0: Want dat is die bekende foto van dat revuegezelschap Showboat.
1: Ja.
0: Want wat was dat nou precies?
1: Nou, er was een jongen in Assen die heette Bob Douwers. En die heette eigenlijk Gatse Douwers. Maar die had in zijn hoofd gekregen om een showbootshow op te gaan richten. En met de grote trekpleister was van Herman van Kekeren. Ja, dat was
0: de zanger die...
1: Ja, die een beetje in Nederland bekend was.
0: Ja, ja.
1: En die had hij er ook bij. En verder allemaal mensen uit de regio. Had die groep uit de regio. Een skiffelgroep uit Westerbork. En een paar zangduo's. Twee meisjes die zongen daar.
0: Ja.
1: En ook natuurlijk de Rocking Strings. En wij. En daar ging hij dus mee. Ons eerste optreden was in Bellevue. Ik geloof dat er 100 mensen in de zaal zaten. Ja. En het tweede optreden zou in Delfzijl zijn. In die concertzaal daar. Ik geloof dat er toen 10 mensen in de zaal zaten.
0: Dus dat ging niet bergopwaarts.
1: En we zouden heel veel geld nog krijgen. We hebben er geen cent van gekregen. Jacques Nieuwenhuis, dat was man die het allemaal aankondigde. Ja. Nee, ze zijn uiteindelijk op niets uitgelopen. Het was een heel leuk avontuur. En daar heeft Harry Miep dus ook. Miep
0: Huisman.
1: Miep ontmoet. Maar die horen het bij de Drekkens. Ja. Dat was ook een duootje waar daar zong.
0: Oh, wat grappig. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja.
1: Met z'n allen met de bus erheen. Ja. We voelden ons echt sterren daar. Maar ja, het was wel een...
0: Het was geen lang leven beschoren.
1: Het was geen lang leven, nee.
0: Nou, maar jullie gingen nog als Old Fashioned Jazz Group uiteraard wel door.
1: Ja.
0: En dat repertoire, hè, van, waar we het net over hadden, van Dixieland, bluesachtig. Nou.
1: Ja, dat was Ice Cream natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En verder
2: Chris Barber
1: en allemaal. Ja, dus de standards van Down by the Riverside en When the Saints Come Marching In en dat soort nummers allemaal.
0: En was dat nou wel muziek die Harry lacht dan?
1: Nou, dat was helemaal niet aan de orde.
0: Nee.
1: We vonden het leuk om op te treden. En het ging niet van de een op de andere dag. Hè. Het is gegroeid. Hè.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment kwam de Dixieland om de hoek kijken. En dat vond Harry ook mooi.
0: Ja.
1: En hij zong bijvoorbeeld dat nummer Delia Gone.
0: Dat zong hij?
1: Dat zong hij, ja.
0: Ja, ja.
1: En,
0: dus hij was niet alleen bassist, maar hij was toen ook...
1: Ja, hij begon toen ook te zingen. Ja, absoluut. Okay. Ja.
0: Ja, ja. In de Old Fashioned Jazz Group.
1: En ook in de mixjes zong hij ook skillfulnummers natuurlijk.
0: Ja, ja. Ja, dus
1: in de Old Fashioned Jazz Group zong hij nummers, ja.
0: Nou, laten we luisteren naar Delia Gone van Mr. Ackerbilk.

0: Delia Gone. Ecke Billick en his Paramount Jazz Band. En dan te bedenken dat Harry Musquet dit vroeger zong als bassist bij de Old Fashioned Jazz Group. Grappig idee. Ja, Jaap Hilbrand, de gast, een van de mannen van het eerste uur wat betreft de muziek van Harry Musquet. Die speelde al samen met hem in de Mixtures en de Old Fashioned Jazz Group. Hij zat bij hem in de klas op de lagere school en op de Mulo. Je luistert naar Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jaap, Harry die speelde in de Old Fashioned Jazz Group, de Rock and Strings waren er toen ook al.
1: Ja.
0: Wanneer is die overstap gekomen en heb je enig idee van hoe dat verlopen is eigenlijk?
1: Ja,
0: hoe heb jij dat ervaren?
1: Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Dat was in Assen, een jongerenzoos, dat was door onszelf opgericht. Greving, dat was een brillenzaak.
0: Ja.
1: De vader van George en Tony Greving, die stelde een pandje beschikbaar. En dat noemden wij de Blue Corner. En dat was eigenlijk de eerste ongesubsidieerde jeugdzoos in Assen.
0: Hmm.
1: En daar traden wij traden twee bands op. Dat was de Old Fashioned Jazz Group en de Rocking Strings. En om de beurt, op zaterdag en op het weekend, traden we daarop. En toen was het zo dat die Rocking Strings speelde eigenlijk alleen maar muziek van de Shadows. En Harry die was daar geïnteresseerd in het spel van Eelco en helemaal dat bandje. Die ging wel eens met de jongens meespelen. En die kwam met andere nummers, kwam een beetje met bluesnummers. En toen langzamerhand is hij eigenlijk geïnteresseerd geraakt in de bluesmuziek. En hij stak de jongens daarbij aan. Eelco die voelde zich daar ook helemaal in thuis. En toen op een gegeven moment ging hij vaker optreden met de Rocking Strings dan bij ons eigenlijk.
0: Moest hij kiezen dus eigenlijk.
1: En toen hebben we hem ook voor de keus gesteld.
0: Oh.
1: En we wisten dat hij stiekem oefende in Brandpunt. Dat was een jeugdcentrum hier in Assen. En dan zijn we op een middag erheen gegaan. Wisten we dat hij aan het oefenen was. En toen zijn we er met drie jongens van de Old Fashioned heen gestapt. Zeiden, nou Harry, ja, dan moet je toch een keus maken jongen. Je moet of bij ons blijven of met de Rocking Strings. En heeft hij gezegd van nou, dan vind ik toch dit eigenlijk leuker.
0: Ja.
1: En achteraf een goede keuze van hem, want hij is natuurlijk met het jubileum beroep geworden. En
0: ja.
1: De Old Fashioned, ja, die is maar wat in de buurt blijven hangen natuurlijk.
0: Ja, we hebben ook wel jaren gespeeld en jij speelt nog steeds.
1: Jawel, dus, dat klopt. Maar niet zoals...
0: niet zo beroemd, maar plezier in de muziek is wel.
1: Plezier in de muziek is hetzelfde geweest.
0: Ja,
1: en zo is Harry dus toen, vanaf toen, en dat is al ongeveer... 62, 63 geweest zijn.
0: Ja. Want de Rocking String, daar speelde Eelco in. Eelco, ja. Gelling. Hans Kins speelde erin. Willy Middel.
1: Ja.
0: Die ook op deze tentoonstelling elke keer lezingen geeft en zo.
1: Nico Schreuder
0: nog, ja.
1: En Wim Kins.
0: Ja, de broer van...
1: Ja.
0: En van Hans. Ja.
1: Ja.
0: Goh. Nou ja, toen scheiden de wegen dus wat dat betreft een beetje eigenlijk. Ja. En dan ben ik wel benieuwd.
1: Niet met ruzie of zo.
0: Nee, maar gewoon een keuze voor muziek, denk ik.
1: Precies.
0: He, de Dixieland-sfeer lag Harry waarschijnlijk toch net iets minder dan de bluesmuziek.
1: Ja, klopt, ja.
0: Nou, misschien dat jouw volgende keuze in dat opzicht verklaarbaar is, die van Van Morrison. Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, nou...
0: Wat spreekt jou daarin aan?
1: Ja, de eenvoud.
0: Ja.
1: De eenvoud, en net als in de blues, meestal drie akkoordjes. En daar wordt enorm op geïmproviseerd.
0: Ja.
1: He, zowel met de stem als de instrumenten. En dat vind ik heel, heel belangrijk. Dat het niet zo ingewikkeld gemaakt wordt, de muziek. He, dat je in alle bochten moet wringen. Maar je hebt drie basis of drie of vier basisakkoorden. En iedereen kan daar zijn weg gaan.
0: Mm.
1: En uiteindelijk klinkt het als een heel mooi geheel.
0: Mm.
1: En dat vind ik bij Van Morrison vind ik zo mooi. Dat liedje, dat is... Ballerina is er dan. En dat zijn eigenlijk drie akkoorden. En daar gebeurt van alles in. Emoties. Je kunt er eigenlijk alles in kwijt. En ja, ik kan er heel lang naar luisteren.

0: Geweldige nummer van de LP Astral Weeks, de tweede LP van Van Morrison, de tweede solo LP van Van Morrison, nu 1967. Bill Brandy, gast hier in Harry's Blues. Elke week trouwens live opnemen op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Je kunt erbij wezen. Zie jij overeenkomsten tussen de stem van Harry Muskee en van Van Morrison?
1: Ja, absoluut. Dat is ook dat die expressie, dat improviseren. En ik zie ook een ontwikkeling in die stemmen. Dit is van 1967. Maar Van Morrison heeft hetzelfde nummer ook live gespeeld in 2008. En je ziet dus dat hij daar een veel doorleefdere stem heeft. Veel meer body, veel dieper. En dat zie ik dus ook bij de laatste nummers van Harry. Door de jaren heen. Dat hij een veel doorleefdere stem krijgt. En veel meer body krijgt. Veel meer diepgang. Mm. En dat is leuk om te horen. Ook weer die overeenkomsten.
0: Ja. Nou ja, uiteraard. Ze hebben een keer een tijdje samen opgetreden. Ja. Een weekend, geloof ik. Met heel veel optredens. Met de Blizzard en Van Morrison. Van Morrison was een tamelijk eigenzinnig type. Zit er qua karakter, zie je ook qua overeenkomsten in dat opzicht ook nog een beetje of niet?
1: Nou,
0: of is dat te ver gezocht voor mij?
1: Nee, wel een beetje, ja.
0: Ja.
1: Harry is ook een beetje introvert en gesloten. En gaat ook zijn eigen gang wel. Ja. En heeft ook een duidelijke mening en een duidelijke identiteit. Hij wil. Ja, en dat heeft Van Morrison geloof ik ook wel.
0: Ja, ja.
1: Ben
0: je hem altijd
1: teruggetrokken?
0: Ben je hem altijd blijven volgen, Harry Muskee?
1: Hele tijd geweest natuurlijk dat je met andere dingen bezig bent, een gezin stichten en je eigen ontwikkeling, beroep, ander beroep en dat soort dingen. Maar het leuke is dat de laatste jaren, spreken over een jaar of 5-6 geleden, is onze vriendschap weer verheven. Dan zijn we weer regelmatig bij elkaar gekomen, juist met die vriendengroep.
0: Het oude clubje?
1: Ja, het oude clubje en dat twee. In ieder geval één keer per jaar kwamen we bij elkaar. En dan gingen we gewoon weer praten, leuke dingen doen. We zijn een keer naar Ballenveld geweest met z'n allen.
0: Goh,
1: ja.
0: Wat leuk man.
1: Ja, dat is heel leuk.
0: Dus een hele goede herinneringen daaraan.
1: Ja, absoluut ja. Ja. Ja.
0: Want hoe is het jou verder in de muziek vergaan?
1: Nou, met die Old Fashion zijn we toen nog doorgegaan tot een jaar of 69 geloof ik. Nee, eerder nog 66. Zijn we gestopt, ook weer vanwege die andere dingen die je bezig hielden. En toen ben ik in 78 ging ik weer kriebelen. En toen heb ik die jongen weer gebeld. En toen zijn we uiteindelijk weer bij elkaar gekomen. En dan hebben we tot eind jaren 90 hebben we nog heel fanatiek gespeeld met de Old Fashion.
0: Ja. En je speelt nog steeds trouwens, hè?
1: Ja. Een half jaar geleden zijn we een beetje begonnen te spelen.
0: Ja. Ik vind dat jullie band zo'n ontzettende leuke naam heeft.
1: Dank je. Oh, die laatste band. Ja,
0: After Midlife.
1: Ja, After Midlife. Ja, nou, precies.
0: Op 74-jarige leeftijd en dan nog lekker muziek maken.
1: Nou, lekker muziek maken. Zeg, dat is ons uitgangspunt.
0: Ja, precies. Ja.
1: We hebben niet veel ambities meer, maar gewoon lekker muziek maken.
0: Ja.
1: Een gezellig ploegje en kijken hoe ver we komen.
0: Ja. Je hebt nog één nummer op jouw lijstje staan. En dat wil ik toch ook zeker nog draaien. Een nummer van Randy Newman.
1: Ja.
0: In de uitvoering, je had een andere uitvoering eigenlijk in gedachten. Maar we moeten het met deze doen.
1: Ja, dat is deze uitvoering is wat gladder eigenlijk.
0: Ja.
1: Eigenlijk
0: is dat misschien wel een bewijs dat je muziek eigenlijk live moet horen.
1: Ja, precies. Het is ook Randy Newman, die vind ik ook heel bluesy zingen eigenlijk. Dit nummer is ook weer een heel eenvoudig nummer. 3 of 4 akkoordjes. Hij vertelt daar een heel mooi verhaal in. Over een trouwerij. Het is een beetje een liefdesliedje geloof ik eigenlijk. Het spreekt me erg aan.
0: Grappig is dat daar
1: door zijn eenvoud.
0: Dat daar ook nog de Indianen weer in terugkeren.
1: Ja.
0: A Wedding in Cherokee County.
1: Ja.

0: Wedding in Cherokee County van Randy Newman van de LP, of van de CD Good Old Boys uit 1974. Toen was er nog een LP trouwens. Jaap-Piel Brandy, we zitten hier op de tentoonstelling van Harry Musquet. Boven is de fototentoonstelling van Rudy Leukveld. Je hebt nou een paar keer de gelegenheid gehad om rond te kijken hier. Wat valt jou nou het meeste op in deze tentoonstelling? Wat raakt jou het meest?
1: Ja, dat ik toch eigenlijk van onder de indruk ben van wat hier allemaal gebeurd is in die tijd met Harry. En wat hij allemaal gedaan heeft. Daar sta je niet zo bij stil als je hem kent als je vriend. En dat maakt toch wel heel veel indruk op mij. Dat ik denk van god, die betekenis van hem hier in Drenthe en van wat hij allemaal gedaan is toch wel groter dan je eigenlijk zo'n beetje denkt eigenlijk. Hè? Hmm. Dus dat, als ik kijk, al die mensen die hier rondlopen.
0: Dat mag ik maar zeggen, wanneer je ook kijkt hoeveel publiek er op zo'n zondagmiddag hier is.
1: Absoluut. En dan, dat vind ik toch wel geweldig eigenlijk. Ja.
0: Bevestigt eigenlijk ook van dat deze tentoonstelling ter ere van zijn 75ste geboortejaar, ook jouw 75ste geboortejaar trouwens, maar dat het ook wel terecht is.
1: Absoluut, ja.
0: Heb jij gevolgd bijvoorbeeld dat hij naar Amerika een paar keer is geweest of niet?
1: Ja, ik van horen. Ja. En jouw uitzendingen toen erover, maar verder daar heb ik niet zo bij stilgestaan. Nee.
0: Nou, gelukkig dat het de gelegenheid is om die uitzendingen nog een keer terug te luisteren. Want Radio Drenthe zendt die nu vanaf nu elke dag tussen 7 en 8. Zenden die uitzendingen uit Amerika worden weer opnieuw uitgezonden. Dus de herhalingsmogelijkheid die zit er nog in. Trouwens, er is nog veel meer blues in Assen. Niet alleen in het Drents Museum. Elke dag, behalve maandag, opent van 11 tot 5 uur. Blues Museum in Grollo is er natuurlijk ook. Alleen op zondag open op dit moment. Het komende weekend dan staat Assen helemaal in het teken van de blues. De Assen Blues Dagen zijn dan. Ik weet niet of jij er aan meedoet, Jaap, aan de blues daar.
1: Nee.
0: Nee. ik ga niet zeggen dat je de leeftijd er niet voor hebt, want dat speelt geen rol. Maar het is een drukte van je welste. Ik denk dat in een stuk of 20 kroegen is hier alle mogelijke blues te zien. Ralf de Jong is een belangrijke gast. En dat vind ik dan wel weer leuk, omdat Ralf eigenlijk een beetje door Harry Musquet ontdekt is. Die speelde in het voorprogramma toen Harry later weer vanaf 1995 met de oude Blizzard weer bij elkaar kwam. Heb jij trouwens, Ilko Gelling, heb je die nog wel eens ontmoet of niet?
1: Nee, niet.
0: Die contacten die zijn niet bewaard gebleven.
1: Nou, wij hadden natuurlijk niet zoveel contacten met Eelco niet. Dus nee. Wij hadden natuurlijk niet zoveel contacten met Eelco niet. Dus nee.
0: Deze, jij...

0: trouwens, maar niet in de zin van docent als misschien.
1: Nee. Nou, hartstikke leuk dat jij hier in de uitzending was. Volgende week hebben we weer een hele andere gast. Want dan hebben we namelijk Aad Doek. En Aad Doek is degene die nou, in zijn allerjongste jeugd al voetbalde met Harry Musquet. Bij Achilles uiteraard. En die ook later Harry Musquet altijd gevolgd heeft. En die de vormgeving van deze tentoonstelling en van het boek bij de tentoonstelling heeft gedaan. Een prachtig boek wat verschenen is. En daar gaan we volgende keer met hem over praten. En over zijn voetbalherinneringen. Want Harry Musquet was behalve muzikant ook een zeer enthousiaste voetballer. Ik zie jou wel knikken, Jaap.
0: En korfbal. En volleybal.
1: Ja. En ik weet ook dat hij graag tafeltenniste. En ik weet ook dat hij graag biljartte. Dus de sport zat er wel in.
0: Absoluut, ja zeker.
1: Wat is jouw laatste herinnering aan Harry Musquet? Aan de levende Harry Musquet?
0: Dat zijn toch die tochten die we maakten met de honden, pijlenboog op de rug.
1: Ja, ja.
0: En naar Ballorijden, Kamsheide, boswachter af ons aan, kattenkwaad uit vuurtjes stoken en dat soort dingen. Ja, avontuur.
1: Ja, ja.
0: Avontuur.
1: Ja, ja. Ja. Avontuur nog boven de muziek, zeg maar.
0: Ja. Ja.
1: Dat zijn de herinneringen,
0: ja, absoluut. Ja.
1: Dat zijn de herinneringen die bij Jaap Hildebrandi overgebleven zijn. Het wordt zo langzamerhand tijd om deze uitzending af te sluiten. Uiteraard met dank aan Jaap Hildebrandi. Vroeger van de Old Fashioned Jazz Group en daarvoor nog van de Mixers. Dank ook aan Björn Brouwer die de techniek hier heeft gedaan. En dank aan de mensen van het Drents Museum. Het vele publiek wat hierbij aanwezig is. Volgende week zondag om 2:15, dan hebben we de volgende opname. En wilt u er gewoon bij zijn, dan kan het. We staan gewoon midden op de tentoonstelling. En dan kunt u de uitzending gewoon volgen. Nou, en dan nog even wat betreft die Asser Bluesdagen. Gebeurt ontzettend veel. Want het is 30 jaar geleden dat die bluesdagen in Asser dat die ontstaan zijn. Daar was Harry Musquet trouwens ook weer bij betrokken. Net zo goed als hij betrokken was bij de oprichting van het Cuban Blizzard Museum in Grollo, was hij hier ook bij betrokken. Heel uitgebreid programma. Wat op vrijdag start in het Drents Museum. Hoe kan dat ook anders? In de statushaal van het Drents Museum. Maar dat is alleen voor genodigden. En op zaterdagmiddag en zaterdagavond en op zondag, dan is er heel veel te doen. Maar daarvoor zou ik u adviseren, kijk even op de website www.bluesassen en dan vindt u dat allemaal. Nou, één artiest die daar uitgebreid optreedt, zowel bij de opening, bij de kick-off, als in de nieuwe kolk en dan met de uitgebreide band, dat is Ralph de Jong. Nieuwe cd is van hem uit, die wordt op 2 april in Verslag in Borger wordt die, gepresenteerd. In elk geval in Drenthe gepresenteerd. De cd Lonesome Man en Ocean of Love, een dubbel cd. En daarvan tot slot draaien wij Both Feet on the Ground, Ralph de Jong.

0: Helene Stokgrollo, Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De Searchers uit Liverpool zetten na 60 jaar een punt achter hun carrière. En vandaag loopt de band als een rode draad door het programma. Mike Pender was een belangrijke schakel binnen de Searchers en hij noemde zijn nieuwe band Mike Pender's Searchers. En hij bracht een eigen interpretatie van de grootste Searchers-hit op de markt. Mike Pender's Searchers. Needles and Pins.

Mike Binder's Searchers, Needles and Pins. Joe Louis Walker uit San Francisco woonde in één huis met bluesgitarist Michael Bloomfield, maar zelf was hij gitarist van de gospelband The Corinthians. Maar hij kreeg een aanbieding om met de Mississippi Delta Blues Band op tour te gaan door Europa. En dat beviel zo goed dat hij na zijn terugkeer in San Francisco een eigen bluesband oprichtte, de Boss Talkers. En nu is hij soloartiest, Joe Louis Walker. Cold is the night.

Joe Louis Walker, Cold is the Night. Voor het publiek was de situatie heel onduidelijk. Je had op een gegeven moment de Searchers en Mike Penders Searchers. En beide bands hadden nog één origineel lid aan boord. En vervolgens nam Mike Pender ook nog eens de oude hits van de Searchers opnieuw op. En toen was de verwarring daar. Mike Penders Searchers. Sweets for my sweet.

Mike Penders Searchers, Sweets for My Sweet. Buddy Guy uit Louisiana nam het volgende nummer op met twee gitaristen die hem als een held zagen, namelijk Eric Clapton en Jeff Beck. En de drummer was ook een beroemde jongen, dat was Ritchie Hayward van Lil Feet. Buddy Guy, Damn Right I've Got the Blues.

Buddy Guy, Damn Right I've Got the Blues. Mike Pinder bleef keurig overeind met zijn alternatieve Searchers, gebruikmakend van de hits die hij in het verleden voor de Searchers zelf had gezongen. Mike Pinder's Searchers, Sugar and Spice.

Mike Penders' Searchers, Sugar and Spice. Junior Kimbrough uit Mississippi verdiende de kost in kleine kroegen, maar eindelijk, na jarenlang hard werken, mocht hij een album maken. All Night Long. En dat deed hij samen met basgitarist Gary Burnside, de zoon van blueslegende R.L. Burnside, en met zijn eigen zoon Kenny Malone op drums. In 1998 overleed Junior Kimbrough. All Night Long.

All Night Long, een wat rommelige blues van Junior Kimbrough. Spencer James was echt een aanwinst voor de Searchers. Hij zorgde voor een nieuw geluid en zong nummers waar de band voor zijn komst nooit aan zou beginnen. De Searchers, Somebody Told Me.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Headlight van de formatie Della May is het album van deze week. En de band uit Boston bestaat al sinds 2009... maar komt in april voor het eerst naar Nederland voor concerten in Tivoli Vredenburg in Utrecht, in de Oosterpoort in Groningen en Theater Junushof in Wageningen. Della May, Waiting for You.

Della May, Waiting for You. In 2017 werd John McAnally van de Searchers getroffen door een beroerte, waardoor de band maanden niet kon optreden. En in 2018 maakte de band bekend dat de Searchers met pensioen zouden gaan. 2019 werd gebruikt voor de Farewell Tour. Maar in 2020 was het plotseling na 60 jaar afgelopen met de Searchers. Push, push.

Push. De Searchers. Push. Push. Arthur Adams, dat was een studiogitarist uit Los Angeles. Hij speelde als gitarist in de bands van Jimmy Beck en Gene Allison. En hij speelde op albums mee van Bobby Womack, James Brown en The Crusaders. Dit is van zijn eigen album Back on Track. Arthur Adams, Backup Man.

Arthur Adams, Backup Man. Op het album Hungry Hearts van The Searchers nam de band de grootste hit nog eens een keer op in een modern jasje. En u moet zelf maar bepalen of dat een goed idee was. The Searchers, Needles and Pins.

The Searchers, Needles and Pins. Nick Moss uit Chicago was gitarist bij Buddy Scott, Jimmy Dawkins, The Legendary Blues Band en Jimmy Rogers. En toen vond hij tijd voor een eigen band, de Flip Tops. En die naam heeft hij waarschijnlijk zelf bedacht. Dit komt van zijn album First Offense. Nick Moss, Check My Pulse.

Nick Bos, Check My Pulse. Vandaag liepen de Searchers uit Liverpool als een rode draad door het programma, omdat de band het na 60 jaar trouwendienst voorgezien hield en met pensioen ging. Dit is de laatste bijdrage van de Searchers. Switchboard Susan.

The Searchers, Switchboard Susan. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Lawrence Brahms deed de techniek en Mighty Sam McLean had het moeilijk in het leven. Het was een gepassioneerde blueszanger, maar hij moest er altijd baantjes bij nemen, want hij kon niet leven van zijn muziek. En toen hij eindelijk succes kreeg, overleed hij. Mighty Sam McLean, Southern Land.

0: Zondag 6 juni, zo rondom het middaguur, storen wij aan de weg tussen Austin en San Antonio op een hele aparte stee.
1: Ja, we staan hier aan de Interstate 35. Dat is de grote snelweg tussen de verschillende staten in. In dit geval tussen Arkansas en Texas. We staan hier bij een Duits aandoend smokehouse, een New Braunfels smokehouse. Ja, dat is net of een klein stukje Duitsland zomaar neergezet is hier midden in Texas. Tussen de Taco Bells en de Fountain Motels en La Quinta's in. En er staat Good Place to Eat. We hebben er net iets gegeten, maar het was niet echt typisch Duits.
0: Ja, dus er stond nog sauerkraut op het menu, maar daar had ik zo ongeveer mee
1: door. Ja, wij hadden gedacht zoiets van rostbraten en gevleugel en dat soort dingen, maar dat hebben we niet kunnen zien.
0: Het blijft Texas hier.
1: Ja, kartoffelsalaat met bokworst en zo, dat moet er altijd bij. Maar het schijnt hier dus een Duitse van een aantal jaren terug, een aantal zeg maar 100 jaar terug of zo, een Duitse nederzetting te zijn geweest, waardoor je hier heel veel Duitse namen tegenkomt.
0: Het begon in Austin al, ja?
1: En het begon in Austin, daar had je al een afslag Roenberg bij het motel waar wij zaten. En hier heb je dus nog veel meer Duitse namen.
0: Ja, plaatsen als Frederiksburg en Lukenbach en nou, noem maar op. En teruggekeken op Austin, hoofdstad van Texas, 400.000 inwoners. Wat is uw doel van Bliemhang na de 4 dagen die wij er west zijn?
1: Nou, en ten eerste is Austin een mooie stad. Het lijkt me een leuke stad om te wonen. Mooi tussen de heuvels in. Mooi breed gebouwd. En mooi aan de rivier de Colorado. En een college town, een university town. Hè? Dat is de hoofdstad van Austin. En ja, daar hoort natuurlijk een universiteit bij. Die natuurlijk een belangrijke rol speelt in het in het uitgaansleven daar en vooral in het muziekleven. Want Austin wordt zo'n beetje aangekondigd als zijnde de muziekstad van het zuiden. Ik weet niet of dat voor heel Amerika geldt, maar
0: ja, gewoon wat live muziek betreft.
1: Wat live muziek.
0: Dat laat ze zich nog half first houden.
1: Nou, dat is dan ook duidelijk het geval. Je hebt er ongelooflijk veel clubs. Je hebt ook 4th Street, waar op een gegeven moment heel veel disco's zijn en hip-hop tenten waar ontzettend veel jeugd rondloopt en een beetje een idee van alsof het TT is in Assen. Je kunt die straat bijna niet doorkomen met je auto en een beetje Bourbon Street-achtig ook. En verder heb je dan natuurlijk ontzettend veel clubs waar muziek gedraaid wordt. Er is één goede radiozender die muziek ook promoot, KSGR. Where the music comes first, zeggen ze. Yeah, nou, die komt ook inderdaad op de eerste plaats bij die zender. En die support ook echt de muziek in Austin. Nou, in kort, je kunt er van alles treffen. Little Feet, Taj Mahal, Johnny Copeland, Buckwheat Zydeco, The Meters. Nou, te veel om
0: Toto, Jeff
1: Healy. Toto, ook nog, Jeff Healy. Yeah. Te veel om op te noemen. Dus ik zou de luisteraars van Radio Drenthe, als die in het gebied komen in Texas, aanraden om Austin te bezoeken. Je moet wel van muziek houden natuurlijk, want dan zit je daar, dan ben je daar eigenlijk aan het goede adres.
0: Ja, dat is wel veel meer te doen voor alle duidelijkheid, maar het belangrijkste kenmerk van Austin is toch wel de vele live muziek die hier gespeeld wordt. Liberty Lunch waren we gisteravond. Nou, een concertzaal kun je het niet helemaal nemen.
1: Nee, het is gewoon een ja, het is gewoon een oud pand. En, maar het swingde er wel een weg met de Meters. Met mijn vriend George Porter op bas. En Art Neville, Leo Nocantelli. En Russell Baptiste, een fantastische drummer van 25 jaar oud. Een beest van de slagwerker, zou ik zeggen. En het is mij zeer goed bevallen in Austin, die muziek zien.
0: Nou, dat brengt ons nou op weg, want dit is een tussenstop voor een hapje naar San Antonio. Wat vraag je daarvan?
1: Nou, ten eerste schijnt het, wat ik gehoord heb, een hele mooie stad te zijn. Met Paseo del Rio, wat een soort van riverwalk is. Een beetje oude grachtidee, Utrecht. En ja, je hebt er ook vrij veel clubs en dus Tex-Mex muziek komt daar vandaan. Hè? Dus soort Douglas Quintet, meen ik, en zo. Dat soort mensen. Duke Sham.
0: Onze laatste halte op de reis door Amerika, op weg naar San Antonio. Is

0: Ja, bandloop daar, hoor. Bandloop.
1: We praten hier in New Braunfels. Praten we met de familie
2: Torsi. Jack Torsi en Dirk Torsi.
1: Jack Torsi en Dirk Torsi. Die hielden ons plotseling aan. Wij stonden hier een praatje te maken en plotseling werden wij op de schouder geklopt en er kwam een meneer aan en die zei van: "Komen jullie uit Drenthe?" En wij zeiden ja. En hij zei van: "Nou, ik kom ook uit Holland." En hij bleek uit Rotterdam te komen. Hoe lang bent u hier al in de States?
2: 33 jaar. Ja.
3: 36.
2: Ja. Sinds 59, zo.
3: 36. 67.
1: En wat was de reden van het vertrek uit Rotterdam?
2: Iets different dan Nederland.
1: Ja.
2: Dat was de main reason, the difference.
3: Naar de familie hier wonen en ze hadden een zaak en we gingen voor hem werken dan.
1: Ja.
3: En we zouden daar kijken wat we gingen doen dan. En nou zijn we 60 jaar later. Dat zijn we hier nog.
1: Ja,
2: en de main reason we bleven hier is, like in Pecos, is het. A lot of sunshine.
1: Het klimaat is hier natuurlijk aanzienlijk vriendelijker als in Rotterdam. In Nederland regent het natuurlijk veel meer. Wat voor werk doet u hier?
2: Ik ben een machinebank werker.
3: Mm-hmm. Ik werk voor een gasbedrijf.
2: Gasbedrijf, ja.
3: Er zijn nog maar privaat zijn ze hier. En niet zoals in Nederland. Als Nederland hebben ze. Voor gemeentes of zoiets.
2: Ik ben een machinebank werker voor een silver company, Pennzoil. You know Pennzoil?
1: Ja. Die is ook aan raceauto's doen.
2: Ja, en Pennzoil, you know, the oil company, but they got over there by Pecos, they got a silver mine.
1: Ja.
2: En they
1: nooit eens keer heimwee naar Nederland?
2: Once in a while you like to visit all the old friends.
1: Familie. U hebt daar nog familie. Komt u nou wel eens in Rotterdam?
2: Wel, we zijn er drie jaar geleden.
1: Is zeker wel veranderd, hè?
2: Nou.
1: Groot geworden, fantastisch. Hoge gebouwen. Trouwens, weet u dat Feyenoord net kampioen geworden is?
2: Nou,
3: ik heb wel een Nederlandse krant, want dat staat nog niet in.
2: Feyenoord is kampioen.
3: Ik heb een Nederlandse krant.
2: Die andere dag zagen we op de televisie PSV against Milano.
1: Ja, maar Feyenoord is kampioen van Nederland geworden. Het zag er helemaal niet meer uit. Want ze waren veel slechter dan Ajax. Ze hebben 3 wedstrijden verloren. En PSV stond iedere keer bovenaan. Maar die hebben het helemaal verknald op laatst. En Feyenoord is kampioen geworden. Onder Van Hanegem.
2: Dat hebben ze geluk gehad. Hè.
3: Ja, door blijven duimen.
1: Ja. Dat wil ik toch nog even kwijt.
2: Ja,
1: ik ben natuurlijk, mijn oma woont in Rotterdam, in de buurt van het Verhoezenpark, weet je wel, vlakbij bij Blijdorp.
2: Oh, Blijdorp, en ook Blijdorp.
1: Ja, en mijn oma Toon, die was daar de trambestuurder op lijn 5 van de Schierweg naar het Wilmsplein, weet je wel.
2: Ja,
1: bij de Speedo daar.
2: School daar bij Baljus daar.
3: Ja, wij groeien op een Delfshaven.
2: Ja,
3: dat is waar je groeien.
2: Ja,

0: kennen.
1: Ja, Hollanders leven daar en ook met die din hebben jullie contact met ze.
2: Je ontmoet ze naar
1: bij Exeter. Je ontmoet ze, je zegt hallo, gaat met je lijken.
0: Zitten hier nou veel Duitsers dan? Want het is echt een streek waar je heel veel Duitse namen aantreft.
1: Wel, I don't know, een hoop Duitsers van Duitse afkomst.
0: Van Duitse afkomst. Yeah.
1: Maar of de Rini, van leven, I don't know.
2: Yeah. Maar hun zijn net als wij zijn, je taal, hun taal is ook. Het verandert eigenlijk niet.
0: Verandert
2: niet. Maar doordat ze eerst lang zijn, de taal die kind of mixed.
0: Ja,
2: en dan, dat is net zoals wij praten.
0: En de kinderen
2: dan? Nou, ze praten we niet.
0: Praten die ook Nederlands?
1: Nou, ze praten...
3: It's Engels en Spaans.
0: So they are talking English,
1: yeah. Ja, yeah, because, with over daar, wij, is a lot of Spaans. En we dachten wel Spaans, Duits en dan naar school Engels. Dat wordt een grotere mix op. Dus zo, we dachten we. Laten ze Engels praten. En als ze naar Holland willen, dan kennen ze het zelf leren.
3: Zij kennen het wel volgen. Ze staan te luisteren en ze kennen het
4: wel. Ja. Als jullie hier nou op vakantie gaan, waar gaan jullie dan naartoe?
1: Wel, wij stay most of the time hier in Texas. Because. Oh, we lijken naar New Mexico, but like go to Albuquerque. But if you go to New Mexico, the roads are not as here in Texas.
0: Ja, Texas is zo groot.
1: Ja. Yeah.
2: De wegen zijn hartstikke goed.
0: De wegen zijn in Nederland.
1: En daarvoor, but... like they went to Cancun, but... We lijken in Texas, zo we gaan over hier.
2: Je meisjes hebben goed weer, heb je al.
1: Ja, Houston, or Corpus Christi, and where else do we go? Houston,
3: we went to Houston.
2: Houston, and I like it here in the
4: Houston. Like
1: Je hebt ook groen hier. West Texas is het reis.
2: Wij zijn hier.
1: That's really the deadest part of Texas. West Texas.
2: Maar je hebt ook zonneschijn. Ook zonneschijn.
4: Ja. Wat is nou het verschil tussen Texas en de rest van Amerika?
1: Wel, ik geloof dat ze hier, de mensen zijn mooi vriendelijker. Als je in een restaurant komt, je zegt hallo en maak je het en altijd kind of stuff, Maar als je naar de andere steeds gaat, van, somebody put us to work,
2: Meer mensen
1: dat is wat ik denk. In Texas zijn ze meer vriendelijker. En we hebben hier een family wonen in New York. En when they come over here, they say, als je hier ergens in gaat, voor koop something of een restaurant of zo, they always try to help you. Ergens anders als je denkt, maar dat ze niet kunnen volgen, overgeet het
2: Ze proberen hier werkelijk om niet te bestaan.
4: Ja. Wat wij zo vreemd vinden, dat is dat hier de wapens overal zo makkelijk te koop zijn.
1: Wel, dat is waar. Maar de whole deal is, over hier is het al zo lang bezig. Ze kunnen het haast niet meer iets tegen doen, because daar hebben al zoveel mensen wapens. En lijkt ze hier ook zeggen, als de gewone mensen geen wapens kunnen hebben, dan hebben wel de criminals wapens.
0: Maar hoe willen ze dat terugdraaien?
1: That's why I say, over hier, maybe in the United States, but over hier in Texas, het is Texas. Ik zou niet zeggen van wel, laat ze in Holland zelf doen, because...
4: Nee, dat niet.
1: Als het er niet is, dan moet je het niet doen, maar als het er is, je kunt doen anything.
2: Probeer onder controle te houden, maar dat is alles wat je kunt doen.
1: Like I say, een hoop mensen lijken wapens, en like I say, schieten elkaar van kant,
2: Een hoop domme dingen erbij.
0: Oké, vriendelijk bedankt voor dit gesprek, en wij zullen daar eens even zien wat we... Op Radio Drenthe ook nog een paar Nederlanders uit ex-Rotterdammers op de Drentse radio kunnen
2: doen. Oké, er zat wel leuk mee als
0: Oké.
4: Oké. Bedankt.
5: I woke up this morning at the break of day.

0: dik 3 weken nadat wij in Houston aankomen ben, Harry, staan we eigenlijk op dezelfde plek als wij op de eerste avond, de zondagavond, ochtend op Scott's bij Etta's Lounge. We kunnen het toen niet vinden. We vinden het nou wel weer.
1: Ja. Nou, Etta's Lounge, dat is dan een bluesclub in Houston. Een van de oudste, en het is in een zeer slechte buurt, Scott's, waar je men zegt dat je s'avonds daar niet naartoe moet gaan. Maar ja, wij hebben toen een gesprek gehad met Etta en met Kobe, die hierachter dan wonen. En ja, het zijn best aardige mensen en zo.
0: Wat was jouw eerste indruk toen de tijd, die zondagavond, de eerste avond dat we hier in Houston waren op Scott's?
1: Nou ja, vreselijk arm, hè. Dus, ja. Zo, die club dat stelde eigenlijk helemaal niks voor. En ja, dat viel me eigenlijk een beetje tegen.
0: Jammer trouwens dat wij toen niet vonden, want Grady Gaines die speelde daar toen, hè?
1: Die speelde daar toen, ja, inderdaad. Tenorsaxofonist van Little Richard onder andere.
0: We zijn er nou naartoe gereden, ongeveer een beetje via de achterkant van Houston eigenlijk. Dan zie je de sombere kant van deze samenleving.
1: Ja, dit is. Amerika is een. Het is een land van uitersten. Hè? Het is heel, je ziet grote rijkdom, fantastische towers en met gepolijst glas en dergelijke. Maar je ziet het, op hetzelfde moment zie je grote armoede. Dus, en dat is toch vooral de negerbevolking, de minderheidsgroepen die daaronder onder lijden.
0: Heb je nou op teruggekikt? Houston, vertrekpunt. En vandoor naar Baton Rouge, New Orleans, Mississippi deur. En dan Dallas, Austin. San Antonio. Wat is de overheersende indruk?
1: Nou, dat er weinig blues gespeeld wordt. Kijk, ik heb het nou over muziek. Ik laat verder die samenleving de man een beetje buiten. Maar op muzikaal gebied gebeurt er hier in Houston op het bluesgebied heel weinig. Ik vond Austin voor gewoon, daar gebeurde het meeste. Daar heb je ook veel blues. Het is toch voor meer blanke staat en zo. En
0: maar is zo'n reis toereikend om door inzicht in te kunnen krijgen? Kun je voldoende de diepte in? Kun je achter de deuren kijken?
1: Ja, geloof ik wel. Ik denk dat je er wel wat van opsteekt van zoiets. Ik bedoel, ik vond het heel leerzaam, hoor. En ik denk John ook. En ik vond het. Het is een apart land.
0: Maar je staat er toch, je hebt zeker de ambivalentie er tegenover.
1: Ja, ik denk dat. Dat ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet, eigenlijk. Het is zo verschrikkelijk groot, je kunt het ook niet helemaal even zomaar in een paar woorden samenvatten. Ik bedoel alleen, je hebt al, ik weet niet hoeveel klimaatzones en zo, tijdzones. Wij hebben maar een tiende gezien, dus om daar nou. Ik bedoel, wij zijn heel hartelijk bejegend door iedereen, zowel door de zwarte bevolking als door de Caucasian, de witte bevolking. En ja, wij waren dan van de radio en we waren ook gedeeltelijk toerist. En dan is men bereid om je aan alle kanten te helpen. Dat is wel waar. Ik heb hier eigenlijk weinig lullige dingen meegemaakt. Geen enkel lullig ding meegemaakt. Ja. Toch zie je een heleboel lullige dingen, zoals een grote armoede. Of je bent hier rijk, of je bent volgens mij arm. En het is een heel commercieel land. Het gaat alleen maar over poen. En dat vind ik wel eens storend. En ook op de televisie, schreeuwen, reclame toestaan. Op televisie vind ik hier helemaal niks. Dus.
0: Zit er voor jouw gevoel een groot verschil tussen stad en platteland hier?
1: Nou, ook. Ja. Nog veel extremer dan in Nederland, vind ik. Het platteland is ook gewoon veel armer, vind ik. Zoals Mississippi vond ik heel arm. Ik bedoel, er wordt wel een boel verbouwd en daar worden een paar mensen rijk van. Maar voor de rest is daar natuurlijk in muizen geblazen. Je kunt het niet vergelijken. Je kunt het ook helemaal niet vergelijken met Nederland, vind ik. Absoluut niet.
0: Het is een werelddeel. Nederland is maar een klein vlekje op de kaart natuurlijk. Heeft het jou emotioneel raakt, het verblijf hier?
1: Nou, ik bedoel, de blues in de Mississippi Delta en zo, ja, dat vond ik, dat heeft mij toch wel wel geraakt en zo. In die zin van dat ik er niet echt goed over uit kan dat, dat de Amerikanen hun cultuur vergeten zijn. En daar, dat vind ik, je kunt dan wel zeggen, ja goed, het is tegenwoordig een andere samenleving, maar ik bedoel, ik vind dat je wortels toch niet moet vergeten. Mm. En dat vond ik eigenlijk wel een beetje triest.
0: Het centrum van jou ligt toch in die delta, hè? In Mississippi.
1: Ja, voor mijn gevoel wel, ja. Ja. Minder dan hier in Houston. Mm.
0: Vanuit Houston vertrekken wij nou weer. Met wat voor gevoel gaan we nou weer op Nederland, hè?
1: Nou ja, ik heb hier een fantastische tijd gehad en dat is echt niet te geloven. En ik denk dat John daar ook net zo over denkt. En ik zal dit, deze reis niet, die vergeet ik niet weer. Ik bedoel, ik moet het verder in mijn hoofd een beetje sorteren straks, daar ik thuis ben. En dan kom ik ook wel tot andere conclusie waarschijnlijk. Maar nee, het zal niet licht vergeten.

0: En daarmee was de cirkel sleuren eigenlijk van de radioreisreportage door Amerika. Het einde en het begin bij Etta's Loons in Houston op Scotts. Grady Gaines die speelde door op de eerste album dat wij aankwamen. En op de cd Mr. Blues in the Sky, Grady Gaines. En daarvoor Johnny Winter, de Texas Tornado met Leavin' Blues. Echte Texaanse muziek van de Texas Tornado's. Bestaande uit Augie Meijers, Doug Sam, Freddie Fender en uiteraard de man die zo prachtig mooi op de accordeon kan spelen, Flaco Jiménez. Santiago Jiménez, doveur La Otra Modesta. San Antone, speelt door Johnny Copeland, de Texas Twister. En de eerste muziek in deze aflevering van Harry's Blues was van Zizi Hill. En dat was in het gesprek met de man van Delta Blues Radio, Charlie Kendall Holtbeck. Harry's Blues, vandaag gemaakt door technicus Paul Meeldijk en samenstelt en presenteert as uit door Albert Haar en Harry Muske.
1: Oké.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: In 21 afleveringen deden Harry Muske en Albert Haar verslag van hun reis. Een terugblik, 9 maanden later in de studio. Met muzikale markeringspunten. De weerslag van indrukken verwerkt. De blues epiloog.
4: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
5: De nalatenschap van Harry Muske. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
6: Harry Muske ontdekte via de Amerikaanse radiozender The Voice of America de blues en hij bleef John Lee Hooker, de componist van dit nummer, altijd trouw. QB and the Blizzards, Never Get Out of These Blues Alive.

QB and the Blizzards, Never Get Out of These Blues Alive. Gitarist Pat Bojack maakte deel uit van de Guy Fawcett Band, maar daarnaast begon hij ook een eigen band en dit komt van zijn tweede album On the Prowl, Pat Bojack and the Prowlers, Shuck and Jive.

Pat Bojack en The Prowlers, Shuck and Jive. De Lamont Cranston Blues Band komt uit Minneapolis en daar is de band de king of the blues in het lokale clubcircuit. Nationaal speelt de band nog geen enkele rol in Amerika. Ted Sheeratz is de gitarist en Pat Hayes is de zanger en de mondharmonica speler van de Lamont Cranston Blues Band. I Don't Want to Know. Want to know.

Zanggitarist Jim Suller zorgt al jaren voor bomvolle clubs in Austin en werkelijk alle eigenaren willen hem graag als huisorkest hebben. Dit komt van het album Shake, Jim Suller en Monkey Beat, Bones in the Closet.

Jim Suller en Monkey Beat, Bones in the Closet. Mike Markowitz uit New York noemt zich Little Mike en voor zijn album Flint's Place bewerkte hij een oud nummer van Bob Dylan tot blues. Little Mike and the Tornadoes, Rainy Day Woman.

Little Mike and the Tornadoes, Rainy Day Woman. Gitarist Mike Morgan uit Dallas en zanger en mondharmonica-speler Lee McBee uit Kansas City vormden jarenlang een ijzersterke combinatie, totdat Lee McBee tijdens het zwemmen werd getroffen door een hartstilstand. Mike Morgan en The Crawl, Worried No More.

Mike Morgan and the Crawl, Buried No More. George Thorogood, dat is een bluesrock-veteraan uit Delaware. En hij doet zijn hele carrière al hetzelfde kunstje, maar dat doet hij wel heel erg goed. Harde, recht toe, recht aan, bluesrock. Dit komt van zijn album Move It On Over, George Thorogood and the Destroyers. Baby, please set a date.

0: might be too late.
1: George Thorogood and the Destroyers, Baby Please Set a Date. Rusty Sin, dat is een bluesgitarist uit Californië, werd ontdekt door Kim Wilson, de zanger van de Fabulous Thunderbirds, die ook het album produceerde, Sitten and Waden. En de compositie is van Eddie Taylor. Rusty Sin, Bad Boy.

Rusty Sin, Bad Boy. Gary Primates uit Austin was zanger en mondharmonica-speler, maar combineerde zijn carrière altijd met een baan als docent aan de University of Texas. En nadat zijn vrouw hem verliet, greep hij naar de alcohol en de drugs, en dat werd hem uiteindelijk fataal. Het komt van het album Mr. Freeze, Gary Primates, Bad Poker Hand.

Gary Primates, Bad Poker Hand. Duke Robbie Lyre, dat is een bluesgitarist uit Rhode Island. Hij was de gitarist van Room Full of Blues en Fabulous Thunderbirds. Hij is intussen alweer jaren soloartiest. Hij is studiogitarist en begeleidt regelmatig bluesfenomenen. Dit komt van zijn album Turn It Around. Duke Robbie Lyre. Shoulda, coulda, woulda.

Duke Robulai, Should I, Could I, Would I. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Blueszangeres Michelle Wilson nam haar album So Emotional op met gitarist Ronnie Earl en de blazerssectie van Roomful of Blues. Michelle Wilson, You're So Mean to Me.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Dit is Harry's Blues. A good man feeling bad. Met Harry Musquet en Albert Haar.
1: Altijd in de buurt. Radio Drenthe.
2: Hele goede avond, luisteraars. En welkom bij Harry's Blues. Aan de weg van Grollo naar Schollo. Er staat zo'n beetje, nou, driekwart denk ik, in de buurt van Schollo. Er staat een gebouw, een paar schuren liep wel. En daar was het de afgelopen week een, nou, ik wil niet zeggen een drokte van je welste, maar er was wel het een en ander te doen. Net als, net als 3 jaar terug. Hè? Want toen wilden we het opnemen.
3: Ja, wij hebben toen als Cube in the Blizzard besloten om bij Harry Struijer, want die zit hier, in het wijnlokaal de basistracks op te nemen met een mobiel van Cats Lost. En dat was heel plezierig om te doen. En daarom hebben wij vanavond als gast uitgenodigd Harry Struijer. En Harry Struijer is de oudere broer van Egbert Struijer. En de familie Struijer, of althans Egbert en Harry, die ken ik al heel erg lang.
2: Komt u de buurt van Schonebeek, Harry, of niet?
4: Ja, wij komen uit Schonebeek.
2: Dus je kunt zeggen Struijer of Struijer?
4: Wat je maar wil.
2: Oh. Er zit ongetwijfeld een beetje Duitse invloed in.
4: Ja, vroeger was het Oomlaut.
2: Ja. Maar goed, je woont in Nederland, dus het is Harry Struijer. En die heeft toch een mooi wijnlokaal.
3: Ja, maar Harry die had niet alleen een wijnlokaal. Die had, kijk, Harry is een man van vele gezichten. Hij is niet alleen nog maar wijnkoper. Maar hij heeft ook gloedsveel verstand van antiek. Daarnaast hebben we ook een van de duurste en beste installaties voor in huis op Hive. Dus dat meer als Hi-Fi, dus zoiets van het einde van alles. En hij heeft ook tijdenlang klassieke cd's recenseerd. En ja, hij is bovendien zelf ook een hele goede meubelmaker. Dus ja, een man van vele gezichten.
2: Een handwerksman.
3: Ja, en ook iemand die volgens mij niet onder een baas wilde werken.
4: Nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik heb van al mijn hobby's mijn beroep gemaakt.
3: Ja, die Struijer en Egbert hebben hetzelfde gedaan. Ik ben toch ook original, zo zeg ik altijd maar.
2: Nou, daar horen we straks ook vast en zeker originele muziek van deze original van Harry Struijer hier aan tafel bij Harry's Blues. Maar we hebben nog meer.
3: Ik draai ook nog wat van Alison Krauss en Union Station. Die hebben een nieuwe cd hoor. En als ik me niet vergis, is Daniel Lewis door onlangs West. En die moet ze live zien hebben in Calgary. Wat moet je daarvan zeggen? Alison Krauss, die heb ik weet niet hoeveel Grammys won. En deze cd, de Paper Airplane, is ook weer geweldig goed. En er wordt Bob Dean ook heel goed op song door Dan Tyszynski. Dus het is niet alleen Alison Krauss die daar zingt.
2: Welke muziek beginnen we met de?
3: Waar ik met beginnen wil, ja. We de keuze eerst aan Harry laten.
2: Mag ook.
3: Dan wilden wij draaien. Harry, volgens mij.
4: Solitary Man van Johnny Cash.
2: Waarom die, Harry?
4: Ja, omdat...
2: Het is een stuk van Neil Diamond, hè?
4: Het is een nummer van Neil Diamond. En het komt van een cd met allemaal covers. En het is een van mijn favoriete cd's. Die ik vooral ook vaak in de auto draai.
2: Oké. Solitary Man.

0: Een solitary man, nou dat is Harry niet, want hij vermaakt zich daar donders daar zo halfwegs geloof. Harry, even over jouw vak. Jij had ook een meubelfabriek. Hoe ben je, heb je daar een opleiding voor gehad eigenlijk?
1: Nee. Maar als ik wat in de kop heb en ik wil iets maken, dan gaat dat gewoon door.
0: Ja.
1: En dat deed mijn broer ook altijd.
0: Ja. En dat liep op een gegeven moment goed, maar jij kon op een gegeven moment niet helemaal meer tegen die stoftoestand.
1: En personeel.
0: En personeel.
1: Ik kon niet alleen nog zware tafels maken.
0: Nee, maar dat waren tafels die volgens mij nooit weer afgingen.
1: Nee. Maar ik heb nog een groot probleem. Als ik iets kan maken en ik heb het onder de knie, dan heb ik de lol eraf en dan ben ik weer wat nice.
0: Ja, want zo ben jij natuurlijk ook een beetje in de antiek wereld terechtgekomen. Ik ben laatst met je op stap geweest, want ik vond het eigenlijk ook wel nodig om waar antiek in huis. Want van de een komt de ander natuurlijk. En daar ben jij ook heel erg bedreven. Want jij bent ook met klokken bezig en met allemaal precies klappen. En ze moeten ook allemaal gelijk lopen. En het is allemaal... En je hebt zelf een soort van was, hè? Jij zelf een beetje componeert. En dat vind ik ook al zo bijzonder. Dat is toch wel heel fantastisch. Want als je daar kijkt in het wijnlokaal, dan zie je allemaal hele mooie dingen.
1: Ja, maar ja, ik wil het perfect hebben. En anders kan ik niet naar bedden, want dan slaap ik niet. Het moet zo en niet anders.
0: Ja, want als de klok niet helemaal gelijk loopt... Dan
1: dat is niet best.
0: Nee. En als jij met een klok bezig bent, dan kun je op een gegeven moment... Gooi net zo lang duurt tot...
1: Ja, stoppen kan ik ook niet.
0: Een ander punt van jou, daar ben ik ook nooit helemaal achtergekomen waar je dat nog niet eens weg had. Dat is die fantastische muziekinstallaties die je allemaal hebt. Want wat heb je er wel niet staan? Die draaitafel alleen nog al, dat is al een hele bijzonderheid.
1: Ja, dat komt ook. Ik wil graag de muziek zo horen zoals die is. En dat is een heel groot probleem met de meeste installaties. Dus ik ben ermee begonnen en steeds een stukje verder. En ik heb ook het probleem, als er 1% beter kan, dan hoor ik alleen nog die 1% die er niet is en die andere 99%, ja. Dus ik wil het perfect hebben en dat gaat net zo lang door tot ik dat heb.
0: Maar die draaitafel van jou, dat is een fantastisch stukje. Wat is er voor het merk eigenlijk?
1: Ja, dat is ook een Duits merk. En en Boermeester, dat zijn de versterkers. Dat is eigenlijk het beste merk ter wereld. En die had wat vrienden. En die hebben a cappella ook. Met een Ionen tweeter. Ja, dat is een heel verhaal allemaal. Maar je weet, Harry, hoe het klinkt.
0: Ja, het klinkt enorm fantastisch. Goed, wij gaan even naar de muziek. Wij willen even wat draaien van hardcore... Bluegrass. Ik ben nogal een fan van Alison Krauss en neef Louis ook. En dat vinden wij, de nieuwe CD is uit Paper Airplane. En dit giet allemaal over de Dust Bowl. En Albert weet wel waar dat is de streek in het midden.
2: Oklahoma, hè?
0: Oklahoma, waar de wind blaast en de krap heel vaak verloren gaat.
2: Yeah, Woody Guthrie.
0: Nou, Alison Krauss en Union Station. We are all Dust Bowl children.

0: The Dust Bowl Children, Alison Krauzen Union Station van de CD Paper Airplane. En die is nog niet zo lang geleden uitgekomen. Ja, Harry, hoe ben je eigenlijk aan die wien gekomen? Ik bedoel maar, ja, hoe kon je er weer af? Ik wist dat eigenlijk tot 10 jaar geleden helemaal niet dat jij erin zat.
1: Nou ja, kijk, ik praat ook pas over iets eigenlijk alles ervan af weet. En ik ben in de wien gekomen door, vroeger toen ik 20 was, toen was ik al nieuwsgierig. Toen ging ik naar hele speciale restaurants en dan dronk ik altijd hele speciale wien. Maar daar praat ik nooit over, want toen hebben we nog antiekhandel en ja, wien en antiek. En als je dure wien drinkt, dat moet je niet verder vertellen, want dan denken ze dat je antiek zo duur wordt. Ja. Dus dat heb ik voor mezelf gehouden, maar ik heb daar jaren mijn aandacht aan besteed.
0: En waar wil jij je informatie eigenlijk voor?
1: Lezen.
0: Dus je hebt een hele wienbibliotheek, zou ik maar zeggen.
1: En wat interessant was, dat ging ik kopen. Dat bestelde ik ergens.
0: Ja, en deed dat alleen nog? Of,
1: nee, ik probeer het ook met kameraden voor te interesseren. Maar het is echt begonnen. De handel is begonnen eigenlijk. Wij gingen altijd naar Frankrijk en Duitsland en Engeland antiek te halen. En op een gegeven moment waren we in Frankrijk en er was niks te koop. Aan antiek. Toen zei ik tegen mijn kameraad, weet je wat we doen? We gaan naar de hoofdstad van Bourgogne. En dan kopen we voor al ons handelsgeld kopen we hele lekkere Bourgogne wijn. En die gaan we in Nederland verkopen. Nou, dat hebben we gedaan. Maar dat is mijn grootste financiële fiasco geworden wat ik ooit had heb. Want hier waren ze daar niet aan toe, aan die dure wijn. Dus we hebben de helft zelf opdronken en de andere helft verkocht. Maar daar is het wel mee begonnen.
0: Daar is het mee begonnen. En jij, op een gegeven moment heb je erin verdiept dat jij op een gegeven moment zelf die mensen ook kende. Die wienboeren en zo, daar ben je ook op afgegaan.
1: Ja, dat is de enige manier bij de bron halen.
2: Hmm. Want hoe herken je een goede wien dan?
1: Ja, ten eerste moet jij weten wat de boer doet. Geen kunstmest, geen rotzooi, geen insecticide. Hij moet heel eerlijk werken. En dan moet ook blijken dat een kunstenaar is. Maar over het algemeen is het wel bekend door recensenten waar de betere wijnen zijn. En daar ga je in, als ze hoge punten krijgen, dan ga je dat vergelijken allemaal. Maar daar ben je 20, 30 jaar mee bezig.
0: Hmm. Ja, daar gaat natuurlijk ongelooflijk veel werk in zitten.
1: Ja.
0: Ik bedoel, ik heb het allemaal eens bekeken. En je hebt er natuurlijk een assortiment staan van kom maar op natuurlijk. Wij verschuilen ons daar wel eens in en dan weet je als niet... Dan weet je als niet wat je allemaal ziet, wat voor wienen allemaal. Maar wel allemaal. Je bent wel gespecialiseerd in een bepaalde streek. En dat is wat jou betreft wel grotendeels de Bourgogne.
1: Bourgogne, Rhône. Ik ben niet geïnteresseerd in Bordeaux wijn. Ja, ik heb ze wel. Maar dat is wijn. Wijn is gemaakt om te drinken. En niet om te speculeren. En dat doen ze met Bordeaux wijn. Ik bedoel, je koopt een kistje wijn voor 400 en meneer Parker uit Amerika zegt, geef die wijn 94 punten en dan kost het kistje ineens 7.500. Dan is niks veranderd. Nee, ja. Ik daar ook niet van.
2: Meneer Parker is een recensent?
1: Een hele beroemde recensent.
2: Okay.
1: Die wijnboeren kan maken en breken.
2: Zo, ja.
0: Ja, ik koop altijd, als ik dat koop, koop ik altijd Italiaan. Harry die zegt altijd, ja, een Italiaan die...
1: Nee, daar kom je wel langzaam vanaf. Dat weet je wel.
0: Maar ja, die lui waren natuurlijk ook niet gek. Want die vochten toen al tijdens de Romeinen. Die hadden het al over. En die sloegen elkaar de hersens alleen voor. Dus, ja, dat is ontvochten. Eerst ontvochten op stukjes wijngaard.
1: Ja, in noordelijke Rhône, daar hadden de Italianen de wijngaard. Die maken ze daar vroeger. Hoor. Die waren allemaal van Italiaan.
0: Ja.
1: En Rhône, daar hadden de Italianen de wijngaard. Die maken ze daar vroeger. Hoor. Die waren allemaal van Italiaan.
0: Ja.
1: En Karel de Grote komt er ook al wat van.

0: Lekkere muziek.
1: John Scofield.
0: Ja, heerlijk. Op verzoek van onze gast Harry Streuer. Wijnboer, wijnhandelaar. Antiekman. Geluidsfreak. Even kijken welke kwalificatie. Hij biedt onderdak aan de groep Cube in the Blizzards om een cd op te nemen. Door zo. Maar dan geef hem terug naar die wijn, Harry. Waar komt nou de wijnbouw origineel oorspronkelijk vandaan eigenlijk?
2: Nou, Spanje, Frankrijk en Italië. En de rest van de wereld zijn eigenlijk allemaal klonen van de druivensoorten uit die land.
0: Ja, ja, dus als ik Chileense, Zuid-Afrikaanse, Californische, Australische wijn drink... Ja. Dan is dat eigenlijk...
2: Ja, de Chardonnay-druif die vind je overal ter wereld, maar die komt uit de Bourgogne.
0: Ja. Maar wat maakt nou de Chardonnay van Bourgogne, wat maakt die nou tot zoiets bijzonders
2: daar? Nou, daar komt hij oorspronkelijk weg. Het klimaat is nog wel redelijk koel. Dus de wijn die hebben een mooie zuurgraad, precies in balans. Neem je ze ergens anders mee heen. Ja, dan is dat heel moeilijk om dezelfde smaken te krijgen. En de grond in de nieuwe wereld is eigenlijk te rijk.
0: Ja.
2: Waardoor ze niet... diep de grond in gaan, de wortels. En ja, dat is eigenlijk wel nodig om de mineraliteit van al die grondlagen in de druif te krijgen.
0: Ja, ja. Dus als ik jou een aantal Chardonnays voorzet, dan kun jij precies aangeven van die komt uit Bourgogne.
2: Dat kan ik precies zeggen. En ik kan zelf zeggen het dorp uit Bourgogne. En als het goed is ook nog wel de jaargang. Dus en als een echte topper

0: een boer is en ik ken de boer, dan kan ik ook nog zeggen van welke wijngaard er komt.
1: Maar is de wijnbouw vandaag aan de dag, ja, is die nog zeg maar ambachtelijk van aard? Of is dat ook gewoon een industrie?
0: Dat kun je niet veranderen.
1: Nee?
0: Nee, nee, ik heb boeren die ploegen nog met een Belgisch peer. En dat zijn de allermooiste wijnen die er zijn, maar die kosten geld.
1: Ja, want ik wil zeggen, als ik door Bourgogne rie, dan zie ik van die trekkers met van die hele smalle bankjes en van die hoge wielen.
0: Ja, er zijn natuurlijk ook wel gebieden waar wat mindere wijn zit, maar dat wil niet zeggen dat het echt machinaal is. Het wijn maken en alles, dat moet echt met hand.
1: Maar dat is, want dat is één ding, de verbouw van de druif. Maar het maken van de wijn, is dat ook nog een...
0: Het zijn kunstenaars. De echte wijnboeren zijn kunstenaars. Gewoon. Dat, die hebben een eigen stijl. Dat kun je ook proeven direct.
1: En kunstenaar bedoel je in de zin van dat het eigenlijk niet te beredeneren is hoe ze het
0: maken? Nee, die vertelt nu ook niet hoe ze het doen. Maar kijk, als je een topjaar hebt, dan gaat alles vanzelf. Maar als je een jaar hebt wat even wat minder is, dan moet die boer manipuleren.
1: Ja, maar wat bepaalt nou of het een topjaar is of een minderjaar?
0: De hoeveelheid regen, de hoeveelheid zon. Het moet niet te droog zijn. Het moet niet te nat zijn. Dat heeft duizenden factoren waarom een topjaar is.
1: Ja, maar wanneer is het moment in het jaar, Anne Breuken, dat jij zegt van dit was een geweldig jaar?
0: Dat weet je pas als de wijn kant en klaar is.
1: Dus? Eind van het jaar of?
0: Nee. Sommige wijnen, dat weet je het eigenlijk... Als de oogst er is, dan weet je hoe het in elkaar zit. Hoeveel suiker, hoeveel... Dat weet je. Maar je weet pas echt, als het klaar is... als de kunstenaar zelf de wijn gemaakt heeft... en het uiteindelijke resultaat. En ja, dat kan wel een jaar later zijn. En bij sommige bewaarwijnen kom je er pas na 5 jaar achter.
1: Ho, je zegt bewaarwijnen. Je hebt wat dat betreft ook nog verschillende gradaties?
0: Ja, je hebt wijnen die enkele jaren nodig hebben... om met een ontwikkeling... tot een hele mooie smaak te komen. En er zijn wijnen die zijn ook gemaakt om direct te drinken.
1: Ja, ja. Dus het is niet per definitie zo van hoe ouder de wijn, hoe beter.
0: Nee. Even de meeste wijn, 99% van de wijn, moet je gewoon binnen een paar jaar op drinken.
1: Ja, ja. En wat wordt nou de prijs van de wijn door bepaald?
0: De zeldzaamheid. Dat is het grootste probleem.
1: Ja.
0: En natuurlijk de waarde van de grond. En wat de recensenten eraan geven. De ene boer die vraagt ook meer dan de andere. Het is gewoon ook heel veel factoren.
1: Ja, het is natuurlijk ook gewoon marktwerking.
0: Tuurlijk.
1: Hebben recensenten een grote invloed?
0: Ja, heel veel. Ja, maar het wordt beter, want er komen meer. En er zijn ook recensenten die helemaal bij bepaalde boeren niet helemaal niet meer binnen mogen komen.
1: Nee. Ja.
0: En er zijn natuurlijk ook mensen die zich laten omkopen.
1: Ja, dat zal Piola, net als in de muziekindustrie.
0: Ja.
1: Dat zal ook in die sector ook wel het geval geweest. Goed, van de wijn even weer naar de muziek, Harry.
2: Ja, wij gaan nog een stuk draaien van Paper Airplane van...
1: Want goede wijn behoeft geen krans, maar...
2: Alison Krauss behoeft eigenlijk ook geen krans. Ik geloof dat ze 13 Grammys gewonnen hebben, of misschien nog wel meer. Hier is ze in The Sinking Stone.

0: A Sinking Stone, Alison Krauss en Union Station. En met de fabuleuze Jerry Douglas of the Lap Steel. Er is niemand in de wereld die zo mooi op dat ding kan spelen. En dit gezelschap is een stelletje stringmasters, zeg ik maar. Dat is echt, er zit niet eens een slagwerk bij. En het is zo goed, dat weet je niet meer. Oké, dat was Alison Krauss dus. Dat is zover.
1: Harry Streuer. Broer van Egbert Streuwe, zeg nog maar even een keer, bedoel, ze met allebei de beroemd. Geluid, ik wil het helemaal over het geluid hebben, want dat intrigeert mij toch ook wel. Wat betekent geluid voor jou? Wat betekent, je zei net zo straks in van, ik zoek het perfecte geluid, maar wat is het perfecte geluid?
2: Dat zal nooit bestaan, dat is live.
1: Dat is live?
2: Dat is live.
1: Dat vind je ook het mooiste?
2: Dat vind ik het allermooiste, ik hou ook van live cd's.
1: Ja, ja.
2: Maar het perfecte geluid, ik vind, je moet eruit halen wat erin zit.
1: Dat klinkt een beetje net als je broer met zijn motoren ja, in de tijd. Ja.
2: Ja, dan, je moet eruit halen wat erin zit. Dat wil zeggen, dan heb je geen weerstand meer, dan hoor je het zoals het is. En dit soort versterkers hebben ook geen... hoge tonen en lage tonen en loudness. Dit is gewoon een volumeknop en het is zoals het is. En de opname die bepaalt hoe mooi het klinkt.
1: Maar het blijft natuurlijk, het blijft techniek.
2: Het blijft techniek.
1: Ja, dus.
2: Maar dat spul dat heeft een stijgsnelheid en dat is zo perfect. Een vervorming, dat bestaat niet in dat spul. Maar goed. Maar de enige manier om er eigenlijk, er valt niet over te praten, je moet horen. Het is net als wijn, dan moet je drinken om te bepalen wat je lekker vindt.
1: Dat is groot gelijk aan, ja. Ja. De omgeving waarin hij het afspeelt, speelt natuurlijk ook
2: speelt
1: een rol.
2: Ook een rol.
1: Toch? Ik bedoel, de akoestiek van de ruimte waarin het zit.
2: Zonder meer, maar je moet zorgen dat ook in orde is.
1: Wordt het dan niet een hele steriele omgeving?
2: Nee.
0: Ja, analyse.
2: Wat is steriel? Ik bedoel... Ik doe het liefst ook nog mijn ogen dicht als ik dat ik niet beïnvloed word verder. Als ik echt iets mooi vind.
1: Zo min mogelijk afleiding.
2: Ja.
1: Nee, ik vind het... Ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar... Ik zie een man zitten in een kamer zonder verder er wat in die met de ogen dicht naar muziek luistert.
2: Ja, dat kan ik. Vind ik fantastisch.
1: Ja.
2: Maar dat moet je niet net aan doen. Dat is gewoon een paar dingen. Ook, ik kan ook heel tevreden zijn als ik een zware dag heb... En het nummer waar we bijvoorbeeld zo meteen gaan draaien. En ik ben moe en ik ga zitten en ik draai die muziek. Dan ben ik helemaal weer vrolijk. En dan kan ik er weer overal tegenaan. Dat zoveel invloed heeft het op mij.
1: Ja, muziek als healer, hè?
0: Ja, als...
1: Daar knap je van op.
0: Ja, ook als psychiater als het ware.
1: Ja.
0: Ik had het moeilijk... Bijvoorbeeld in mijn hoofd en ik ging spelen, dan was dat weer weg voor 40 dagen. Dat is heel, heel apart. Ik bedoel, dat kun je niet verklaren. Dan viel alles weer van je af. Zo. Ja. Je kunt het kwiet op een gegeven moment. De rommel die kun je kwiet. En dan ben je weer schoon.
2: Ja.
0: Ja, het is heel bijzonder. Ja.
1: Nou, twee kunstenaars hier aan tafel die... door allebei er wat van weten, maar eigenlijk van hun eigen invalshoek. Wat is jouw volgende muziek, Harry?
2: Dat is Kari Bremnes. En de titel is...
1: Zeg maar niks, Kari Bremnes. Wat is dat?
2: Dat is een juffrouw uit Noorwegen.
1: Ja.
2: En nou, jullie zullen horen dat dit echt fantastisch is met een band om zich heen. En dit soort muziek vind je eigenlijk ook niet. Hoor je ook niet veel van, want waar heb ik het weg? Omdat ik een draaitafel heb. En ja, daar, tegenwoordig maken ze van die audiofiele LP's. En daar kwam ik dit tegen.
1: Ja.
2: En ja, dat, het klinkt niet alleen mooi, het is ook verschrikkelijk goed. Die combinatie.

0: Ja, ook een live opname dus, hè?
1: Ja.
0: Ja. Wel met een hoop elektronica erin, hè?
1: Ja.
0: Maar dat vind je niet erg?
1: Nee, dat vind ik niet erg. Ik hou van alle soorten muziek. Ik kijk, heb nou geen klassieken hier meegenomen, maar ik heb zelf 1500 klassieke cd's en heel veel lp's. Klassiek is eigenlijk wat ik het meeste draai.
0: Ja, ja. Maar je hebt het ook gerecenseerd, begreep ik net van Harry.
1: Ja, ik heb er heel veel mee bemoeid. Ik heb ook 5 jaar niks anders gedaan. Dus elke zondag, de hele zondag, luisteren. En nou, er ook over schrijven en natuurlijk kennis vergaren.
0: Ja. Eén het verschil tussen een cd en een lp. Wat geeft jouw voorkeur naar uit?
1: Lp. Dat is analoog. Het is veel directer. Veel meer gevoel. Digitaal is toch killer. Het is net of het een beetje in een donkere ruimte altijd is.
2: Nou, ik heb het idee dat ze het meer naar het midden duwen gewoon. En dat het geluid niet zo goed weg kan of zo. Dus net dat je dit hebt, terwijl je op een LP dit hebt.
0: Harry houdt nou de hand wat dichter bij elkaar en dan nog wat verder uit elkaar.
2: Ja, nee, want ze duwen gewoon alles naar het midden toe tegenwoordig.
0: Compressie.
2: Ja, omdat ze op die zenders ook allemaal datzelfde geluid hebben, weet je wel. En dat is allemaal een beetje... Het klinkt hetzelfde gewoon, weet je wel. En dat vind ik wel... bepaalde dingen die klinken... Kijk, zoals dit Alison Krauss, dat klinkt heel goed. Maar die gebruiken ook alleen maar akoestische instrumenten. Zo gauw je gaat elektrisch gaan... dan moet je al die instrumenten die keihard zijn... moet je dus toch wel op een of andere manier erop krijgen. Maar die hebben geen ruimte. Het geluid kan op een gegeven moment niet weg. En dat is wat er met een heleboel cd's tegenwoordig gebeurt. Maar akoestisch is natuurlijk... Ja, dat is gewoon wat het is. En daarom klinkt het ook altijd. Ja, je moet natuurlijk wel kunnen spelen, maar... Zoals die Alison Krauss hier, wat je hoort. Dat ben allemaal masters zonder instrument. Maar het geluid is dus daar nog goed. En akoestisch, dat het zo fantastisch klinkt gewoon, weet je wel.
1: Maar ja, analoog is gewoon veel warmer. Een stem heeft veel meer diepte. Het mooiste voorbeeld vind ik bijvoorbeeld bepaalde solos van... echt van de gitaarvirtuozen. Die klinken digitaal nooit... Zoals een Jeff Beck bijvoorbeeld. Hmm. Dat moet je analoog horen.
0: Je klinkt de liefhebbers, hè? Altijd wel mooi om te horen. Nou, Harry, jij bent een... in de loop van de jaren ben jij een liefhebber van Alison Krauss geworden.
2: Ja.
0: Ja, ja toch?
2: Ja, dat vind ik erg goed en zo. En ik ben langzamerhand... weet toch een beetje ook... Kijk, het is een white man's blues, hè? De country muziek en zo. Ja. En daar zie je toch ook allerlei figuren die eigenlijk ook zo leefd hebben als Muddy Waters en Hank Williams en noem maar op. Als je die tegenover... In Amerika was er ook nooit zo'n grote discrepantie, hè, natuurlijk. Ik bedoel tegenstelling, dus... we gaan toch een stuk doen. Dan Tominski, die zingt ook heel goed. Die zit ook in Alison Krauss en die speelt ook gitaar, maar die speelt ook nog andere dingen. Van allerlei andere instrumenten, want ze kunnen allemaal andere instrumenten spelen. Maar hier zingt hij ook. On the outside, looking in.

0: Dan Tominski van Union Station heeft tijd boeten te kijken, maar daar mag hij niet in. En hij vraagt zich af, zou jij ook zo lang op mij wachten als jij hier moest staan?
1: Ja, outside looking in. Van de mooie cd, de nee cd, Paper Airplane van Alison Krauss en Union Station. We hebben vandaag de gast Harry Streuer van het wijnlokaal aan de weg van Grollo naar Schollo. Het decor van de opnamen van de nee cd van Harry Musquet van Cuban and Blizzards. De vorige Cats Lost 2008, Harry, hè?
0: Ja, toch? Dat is al
1: weer
0: zo lang.
1: Is die juist 3 jaar alleen ondertussen. Ja. Je kunt er nog niet veel van zeggen natuurlijk, hè?
0: Ik weet alleen dat die Dogs Found gaat.
1: Ja.
0: En Dogs Found, ja, Cats Lost is eigenlijk een beetje, cat is een soort van, dat is een jongen of een iemand waar ze zeggen van, he's a nice cat, you know, yeah. Een toffe kerel, weet je wel. Nice, die waren toen een tijdje verloren en nou hebben ze weer van, maar Dogs Found, een dog is eigenlijk een beetje minderwaardig iemand, hè, in Amerika, een slang. Maar die zijn nou weer gevonden, dus de Dogs Found. En ja, ik heb een paar titels, 622, dat gaat over tegenstellingen in de wereld. En wat ik dan middenin ben beland en als het ware in een briefkaart in de Sun zit. Hmm. Weet je wel, zo'n die opstuur kreeg dat iemand in de Sun zit onder een parasol of zo. En er gaat ook een stuk dat heet The Donkey Man, dat is over greed. En dat kon wel eens een parallel wezen met onze vriend Jezus, die de mensen waarschuwde heeft van, hij niet doet zoals ik doe, dan gebeurt er nog eens een keer wat.
1: Nou, we zijn heel beneden. Het duurt nog wel een positieve
0: metafoor. Mooie metafoor is het.
1: Want ik kom pas in volgend jaar meer uur, hè?
0: Ja, als alles goed gaat, ja.
1: Ja, door hem van u gewoon. Ja. Dus, maar goed, Daniel is het ook mee doen. Dus je bent vol verwachting wat er in Meert op de markt zou komen. Het is in ieder geval Dogs Found. Nog even naar de wijn en de antiek en de muziek. De antiek houdt nog niet zo uitgebreid over haar. Ik heb altijd een beetje het idee van dat dan wat een stoffige sector is, de antiek.
2: Nee.
1: Nee?
2: Dat is een...
1: Is dat een misvatting?
2: Een hele grote misvatting. Oh. Ik bedoel, antiek kan net zo mooi blinken als nieuwe ding. Ik bedoel, het is de sfeer. De manier waarop iets gemaakt is. De liefde van de... We komen weer op de kunstenaars. Want dat waren vroeger... Ja, wat ze vroeger konden maken, dat kunnen ze nu ook maken. Maar als ze het nu maken, is het steriel. Hmm. En vroeger, dat is met gevoel. Als je een mooie oude klok hebt, ja, die tikt. En ja, die tik, die hoor je niet meer. Alleen als de klok niet meer loopt. Dat is het gevoel van antiek. Ik vind wel dat alles, dat stoffige imago, daar moet er ook af. Want ik vind antiek moet ook mooi zijn. Het moet er niet uitzien als schammel. En het moet allemaal werken. En alle dingen die ik in antiek heb, die zijn nou ja, net zo goed als nieuw.
1: Ja, ja, er hoeft niet per se een houtworm in te zitten.
2: Nee, man. Nee.
0: Juist niet.
1: Geen schot hagel
2: nee,
1: op loslaan.
2: Nee. Een echte goede antiek, ja, dat is niet na te maken gewoon.
1: Maar dan is het is bij jou, en dat beluister ik elke keer eigenlijk een beetje, het is elke keer ook het verhaal wat erbij hoort.
2: Ja, tuurlijk. Alles hoort een verhaal bij. Iets dat maakt het gewoon steeds interessanter.
1: Wat is nou voor jou, ja, zeg maar, begerenswaardig antiek? Wat is iets bijzonders?
2: Iets bijzonders?
1: Ja.
2: Een mooie staande Amsterdamse klok. Dat is gewoon niet na te maken. En als je dan daar kijkt, daar kan ik voor gaan zitten. En dan kan ik gewoon uren naar kijken. En dan raak je nooit op het kijken.
1: Nee, de klok tikt deur. En...
2: Ja.
1: Ja. Nou, muziek blijft ook altijd een geheim houden.
0: Ja. Ja, dat is inderdaad...
1: Je hebt al gezegd het laatste geheim.
0: Ja, dat bleef ik achterstaan. Alleen ook in de muziek geldt, er wordt heel verschrikkelijk veel shit gemaakt. En er wordt ook heel verschrikkelijk dingen worden... kijk, er zijn heel veel bands waarvan ik denk, hoe kan dat nou in godsnaam? Daar wil ik helemaal niet meer naar luisteren. Snow Patrol, de Radiohead. Het is gewoon misselijk maakte muziek. Het is gewoon tendentieuze shit van een paar lui die wat bedacht hebben. Maar als je de harmonisch en ritmisch naar kijkt, dan stelt het helemaal niks voor en het swingt ook helemaal niet. Ja. Dus ik ben langzamerhand zo wiet dat ik van koppigheid naar dit soort bluegrass ga luisteren of hullen alle blues. En verder draai ik alleen nog maar klassiek. Want de rest van de muziek die hoef ik niet meer te horen.
1: Tinkt heil in, hè? Tinkt heil in. Wat is jouw volgende keuze, Harry?
2: I'm in the Mood van Johnny Hooker en Bonnie Raitt.

0: I'm in the Mood. Bekende stuk van John Lee Hooker samen met Bonnie Raitt. En dat was op verzoek van onze gast in deze uitzending van Harry Streuer van het wijnlokaal, het Antiekhuis en het audiocentrum, zou ik het bijna willen noemen. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Harry Musquet en Albert Haar. Techniek in handen van Mirjam Oele. Met dank aan onze gast en dat hij in een mooie stoel met een lekker wijntje nog maar een goede muziek mag luisteren. Tot slot, ja. Harry.
1: Nog een keer Alison Krauss en het stuk heet Miles to Go.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Stoney LaRue uit Texas verhuisde naar de universiteitsstad Stillwater in Oklahoma. En daar vormde hij met Jason Bolland en Cody Canada de huisband van de nachtclub Yellow House. Woody Guthrie was zijn grote voorbeeld. En dit komt van zijn album Aviator. Stoney LaRue, Golden Shackles.

Stoney LaRue, Golden Shackles. De eerste opname van de folksong stamt uit 1928... en de Carter Family had er in 1935 een grote hit mee. Daarna werd het nog 258 keer gecoverd, onder meer door Pat Boone, de Chieftains, June Carter Cash, de Nitty Gritty Dirt Band, Alabama en Andy Fairweather Low. Dit komt van het album Boogie Chillin'. John Lee Hooker. Will the circle be unbroken?

John Lee Hooker, Will the Circle Be Unbroken? American Aquarium, dat is een band uit North Carolina met zanger-gitarist B.J. Barham. De band heeft 13 albums gemaakt met de producers Shooter Jennings en John Fulbright en meestal brachten de fans het geld bijeen om een album te financieren. American Aquarium, Wolves.

American Aquarium, Wolves. Ronnie Hawkins uit Arkansas verhuisde naar Canada omdat daar meer werk was en hij nam zijn jonge drummer Levon Helm mee. In Canada vormde hij de band The Hawks met de Amerikaanse drummer Levon Helm en vier Canadese muzikanten. En dit gezelschap zou later wereldberoemd worden als The Band. Dit is een hit uit 1959 van de onlangs op 86-jarige leeftijd overleden zanger Ronnie Hawkins, Mary Lou. Ah.

Ronnie Hawkins, Mary Lou. De Windtown Marshals, dat is de band van zanger Leigh Benzie en gitarist Keith Benzie. De band werd in 2007 opgericht in het Schotse Edinburgh en ze zaten al in het voorprogramma van de Amerikaanse bands Marty Stewart, Richmond Fontaine, Jason and the Scorchers en Tift Merritt. En dit komt van het album The End of the Golden Age. De Windtown Marshals, There Was a Time.

The Wintown Marshals, There Was a Time. The Traveling Blue Kings, dat is de band van zanger-saxofonist J.B. Biesmans, met muzikanten uit de Nederlandse band The Electrophonics en uit de Belgische band Howlin' Bill. Het komt van het album Bending the Rules, The Traveling Blue Kings, Live Your Life.

The Traveling Blue Kings, Live Your Life. William Clark Green uit Texas heeft al 7 albums afgeleverd en hij deed jaren over zijn studie aan de Texas University in Lubbock, omdat hij tijdens zijn studie ook al heel intensief met muziek in de weer was. Hij heeft een probleem, want hij heeft een vriendin die van de Beatles houdt, terwijl hij meer van de Rolling Stones houdt. Het komt van het album Rose Queen, William Clark Green. She likes the Beatles.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Bitches Blues van Seth Jordan is het album van deze week. En Seth Jordan is al jaren actief in de Canadese bluesrock. In 1988 verscheen haar debuutalbum en dat leverde meteen een award op voor de most promising female vocalist. In 1992 zong ze een duet met Joe Cocker. Ze was jurylid in de tv-show Canadian Idol. En ze heeft een eigen whisky- en wijnmerk. Rebel Moon Whisky en Kick-Ass Seth Wine. Seth Jordan. Even.

0: Yeehaw! That was fun.
1: Says Jordan, even. Tony Furtado uit Californië speelde banjo in de band van bluegrass-zangeres Lori Lewis. En in 1990 kreeg hij een solocontract bij Rounder Records. Daarna speelde hij ook nog bij Alison Krauss, Tim O'Brien, Kelly Joe Phelps en Greg Allman. Hij had zijn eigen band, Sugar Beat, en dit komt van zijn soloalbum The Bell. Tony Furtado, Broken Bell.

Tony Furtado, Broken Bell. John Hammond uit New York nam zijn album Found True Love op in Rhode Island met gitarist Duke Robillard en mondharmonica-speler Charlie Musselwhite. Het is een nummer uit 1937 van Little Brother Montgomery en het was eerder al opgenomen door Buddy Guy, Chicken Jack, Jack Bruce en Billy Boy Arnold. John Hammond, The First Time I Met the Blues.

John Hammond, The First Time I Met the Blues. Hollis Brown, dat is een band uit Queens in New York met zanger Mike Montelli en gitarist Jonathan Bonilla. De band werd genoemd naar het nummer Ballad of Hollis Brown van Bob Dylan. Ze hebben intussen 11 albums gemaakt en dit komt van het album Free Shots. Hollis Brown, Sweet Tooth.

Hollands Brown, Sweet Tooth. Reform the Hounds, dat is de band van zanger, componist, gitarist Lyman Ellerman uit Louisiana. In 2005 verhuisde hij naar Nashville en daar begon hij samen te werken met muzikanten uit de Marshall Tucker Band, 38 Special, Louisiana LaRue en Lynyrd Skynyrd, en dat leverde een ijzersterk album op. Reform the Hounds, Hold On.

Reform the Hounds, Hold On. Titus Wolff, dat is een Duitse singer-songwriter uit Frankfurt, maar hij neemt zijn albums altijd in New Jersey in Amerika op met muzikanten uit de band van Mink DeVille en Deep Purple. Titus Wolff, Your Name in the Clouds.

Titus Wolff, Your Name in the Clouds. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Chris Farlow uit Londen was de zanger van de Thunderbirds, Atomic Rooster en Colosseum en hij scoorde als soloartiest de nummer 1 hit met het nummer Out of Time, een cover van de Rolling Stones, en Mick Jagger was zijn producer. Hij coverde ook Think, I'm Free, Yesterday's Papers, Right on Baby, Painted Black en Satisfaction van de Rolling Stones. Chris Farlow, Handbags and Glad Rags.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Hoi luisteraar, welkom bij Harris Blues. Muziek van over de hele wereld eigenlijk in deze uitzending. Vanuit Ierland, vanuit Amerika, vanuit Nederland, maar ook vanuit Drenthe zelfs. Heel gevarieerde muziek. Mooi oud stuk van Dan Penn en Donnie Fritz in de uitvoering van Rick Meijer. Hij nog niet van heurt, maar dat komt straks wel. Maar we beginnen met Amerika, een zangeres uit Amerika. Al een beetje op leeftijd, 75 jaar, Trudy Lynn. En ze heeft nog steeds Trouble With Love.

Trouble with Love van Trudy Lynn van de CD Golden Girls. Steve Krasse op de mondharmonica en Anson Funderburk op de gitaar. Een krasse dame, deze Trudy Lynn. Een krasse heer ook, de volgende. Dat is Delbert McClinton. Die is al over de 80. Is, ja, ding, dikke 80. Ik dacht dat hij van 1941 was. Dezelfde geboortejaar als Harry Musquet. Harry was altijd weg van Delbert McClinton. Hij heeft me een paar keer ontmoet in Utrecht tijdens de Blues Estafette. Dit is een nummer wat Harry ook wel uitgevoerd heeft. One Scotch, One Bourbon, One Beer. Delbert McClinton van de CD Outdated Emotions.

dit is een hele relaxte versie van het nummer van John Lee Hooker. One Scotch, One Bourbon, One Beer in de uitvoering van Delbert McClinton. We gaan naar een andere man toe, een wat jongere, William Beckman. Hij komt uit Texas, uit Del Rio, met ja, nogal wat Mexicaanse roots, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Hij heeft een cd gemaakt waar als ja, mensen van vroeger een beetje op eerd worden. Of van vroeger, maar op eerd worden. Bijvoorbeeld in het volgende nummer. Je kent het vast en zeker. I'm on fire.

Nou, best een leuke uitvoering van het nummer van Bruce Springsteen, I'm on Fire, in dit geval uitgevoerd door William Beckman van de cd Faded Memories. Herinnering die een klein beetje vervaagt, maar op deze manier dan keert ze weer terug, de herinnering aan Bruce Springsteen. Nou, de herinnering aan John Hyatt die bleef levend in het volgende nummer, een nummer van Ryan Sheridan. Dat is een Ier trouwens, dat is geen Amerikaan, maar is een Ier die ook veel in Europa toert. Hij is begonnen ooit als danser van de groep Riverdance, maar later is hij gitaar gaan spelen en gaan zingen en maakt hij mooie cd's. Ryan Sheridan van de cd Americana, Have a Little Faith in Me.

Americana uit Ierland van Ryan Sheridan met een cover van het nummer van John Hyatt, Have a Little Faith in Me. We gaan weer naar de Texas Blues van Randy McAllister. Geboren in Houston, heeft al een stuk of denk ik 13, 14 cd's gemaakt. En de nieuwe cd die past goed in deze tijd, met als titel namelijk Power Without Power. Energie zonder energie zou je kunnen zeggen. Nou, dat past wel. Door van het nummer Surprise.

Ja, best wel een verrassing eigenlijk. Dit werk van Randy McAllister. Vaker hoorde je hem met wat stevige blueswerk, veel gitaarwerk. Hij zal drummer mondharmonica spelen. Maar de stevige blues is een beetje zijn handelsmerk. Maar stevige blueswerk, veel gitaarwerk. Hij zal drummer mondharmonica spelen. Maar de stevige blues is een beetje...

het beeld in Friesland. Het Texas van het Noorden, zoals ze dat ook wel noemt. Althans, zoals Bottleneck Jack dat noemt, die we een aantal weken terug in de uitzending draaien. Hij komt dus een beetje uit diezelfde wereld van, zeg maar, toch wat eigenzinnig volk. Hij heeft ook een tikje spul bij Erwin Java. Gaf les aan de gitaarschool van Erwin Java. Werkte ook met Pieter Wilkens. Dus ook echt Fries werk deed hij wel. Maar hij is nu met een eigen cd uitgekomen. Waar heel veel andere mensen aan meewerkt. En wordt een heel mooi nummer opgestuurd. Wat geschreven is door Dan Penn en Donnie Fritz. Namelijk Memphis Woman and Fried Chicken.

Ja, een mooi Memphis soundje van Rick Meijers. Gewoon uit Friesland, uit het beeld uit Sint-Jacobi-parochie. Van de nieuwe cd die hij uitbracht. Van solo cd, gewoon simpelweg genaamd Rick Meijer. Het origineel, dat is van Dan Penn en Donnie Fritz. En Dan Penn, dat is een bekende...

0: ja, singer-songwriter, maar vooral een songwriter eigenlijk. Schreef heel veel samen met Spooner Oldham. Hele bekende nummers als The Dark End of the Street en Do Right Woman, Do Right Man. Hij schreef ook Cry Like a Baby, wat wij weer kennen van The Box Tops bijvoorbeeld. De letter van The Box Tops. Nou, heel veel heeft hij geschreven, maar onder andere dus ook Memphis Woman en Fried Chicken. Dit is uit 1994.
1: I see the sign, Memphis 25 miles. Goes like this.

U denkt die 194 Dan Penn met het origineel van Memphis Woman en Fried Chicken. En door bent de blazers die bent in het origineel komen. Terwijl bij Rick Meijer, dan bent de achtergrondkoortje, zeg maar. En wel mooi dat het orgel wat hier in zit. Misschien wordt dat wel bespeeld door Donny Fritz. Want Dor heeft samen dat nummer met de Schrim, Dan Penn en Donny Fritz. En die was organist, keyboardspeler, altijd bij Chris Christofferson. Heeft geloof ik wel 40 jaar bij gespeeld. Maar was ook zelf een goede singer-songwriter. Vooral een goede songwriter. Schreef onder andere nummers voor Charlie Ritz en Jerry Lee Lewis. En hij speelde ook in film. Pat Garrett en Billy the Kid. En bijvoorbeeld Convoy. Maar ook in A Star is Born. Donny Fritz, hij is overleden in 2019. Dit is uit 2015 van de CD Oh My Goodness, Memphis Women and Fried Chicken.

toch drie mooie uitvoering van Memphis Woman en Fried Chicken. En dat allemaal naar aanleiding van een nieuwe cd van Rick Meijer. Dus dan kun je zien wat hij teweeg brengt. De originele uitvoering uit 1994 van Dan Penn. En een uitvoering van Donny Fritz uit 2015. En ja, de achtergrond van die Amerikaanse mensen. In dit geval, dat is de Muscle Souls studio in Alabama. En daar komt die lekkere lome sfeer, die komt er vandaan. De zuidelijke sound zou je kunnen zeggen. Nou, Mary Couchet, dat is wat anders. Dat komt nog wat verder naar het zuiden toe. Die komt uit New Orleans. Door is ze eigenlijk terecht te komen, want ze is als kind te vondeling gelegd. Opgegroeid in niet al te beste omstandigheden. Dat zit ook wel een beetje in haar muziek, is dat wel een beetje vervat. Haar nieuwe album heet Dark Enough to See the Stars. Ja. Dat zegt al iets. En het nummer heet Fall Apart World.

Ja, gewoon goede muziek. Gewoon goede muziek. Het klopt gewoon. Goede tekst en goede muziek erbij. Het giet ergens over. Mary Couchet van de cd Dark Enough to See the Stars. En door van Fall Apart World. Ding die, ja, als het ding niet meer klopt, dan klopt het niet meer. Heel wat anders. Railroad Earth. Een bandje uit Amerika. Nou, bandje. Het is wel een band van 7 of 8 man, geloof ik. Die een beetje de wereld, de roots hebben liggen in de... in de bluegrass muziek, maar ze pakten wel van alles bij. De laatste album was nu 2017, Captain Nowhere. Ze hebben nou weer een nieuwe uitgebracht. Een aantal 5 jaar stil geweest, waarschijnlijk ook met corona te maken heeft. En die is geproduceerd door Anders Osborne, en dat is in Amerika een hele grote. Railroad Earth met de Blues Highway.

Ja, het gaat over bluegrass en niet over blues. De Blues Highway van Railroad Earth van haar cd All for the Song. De Blues Highway. In Drenthe hebben we de Hondsrug Highway, de N34. Misschien moeten we daar ook maar eens een lied over maken. Edgar Winter, dat is de broer van Johnny Winter. En Johnny Winter die is een jaar of wat terug overleden in Zwitserland, terwijl hij op tour was. En er is nou een cd uitgekomen, een hommage aan Johnny Winter. En die is gemaakt door zijn broer Edgar. Met allerlei andere artiesten erbij. Geweldig veel andere mensen werken met. Warren Haynes, Cap Moe, Kenny Wayne Shepherd, Ringo Starr, Joe Walsh, Derek Trucks, Doyle Bramhall, Robin Ford, Joe Bonamassa. Noem ze allemaal maar op. Nou, dit is een nummer van Johnny Winter uit 1969. En Billy Gibbons van ZZ Top en Derek Trucks, die speelde erop met. Op I'm Yours and I'm Hers.

Een nummer van Johnny Winter uit 1969. U voerde Edgar Winter samen met onder andere Billy Gibbons en Derek Trucks van de CD Brother Johnny. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer uit Drenthe. Ik had dan beginnen al gezegd, er zit ook een Drents nummer bij, maar niet in het Drents, maar uit Drenthe. Cubian Blizzard van de CD Groeten uit Grollo, de LP Groeten uit Grollo, 1967. King of the World.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: John Lennon werd 40 jaar geleden op 8 december 1980... op 40-jarige leeftijd vermoord in New York. En daarom staat hij vandaag centraal in Muziek voor Volwassenen. Dit was de eerste single na zijn overlijden en het was een ode aan zijn vrouw Yoko Ono, die de rechten erfde en meteen dit nummer uitbracht. Het werd een nummer 1 hit in Engeland en dat ging ten koste van een ander nummer van John Lennon dat tot op dat moment op nummer 1 stond, Imagine. Maar het werd niet alleen een nummer 1 hit in Engeland, ook in Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland, Amerika en Zimbabwe. In Nederland kwam het niet verder dan positie 11 in de nationale top 40. John Lennon, Woman.

0: John Lennon, Woman. John Lennon schreef ook het openingsnummer voor het album With the Beatles in Amerika. Kreeg dat album de titel Meet the Beatles. En het aardige aan dit nummer is dat de Beatles het nooit live gespeeld hebben. The Beatles, It Won't Be Long.
1: It won't be long.

The Beatles, It Won't Be Long. The Undisputed Truth, dat was een band rond producer Norman Whitfield. En ze coverden een nummer van The Beatles nadat Freddie Scott, Richie Havens en Ike en Tina Turner dat ook al hadden gedaan. The Undisputed Truth, with a little help from my friends.

The Undisputed Truth, with a little help from my friends. Het volgende nummer is een opname uit de periode dat John Lennon en Yoko Ono uit elkaar waren. Het stond op het album Mind Games. En plotseling duikt er ook een steelgitaar op. En daarvoor was de Amerikaanse specialist Pete Kleinow ingehuurd. John Lennon, Out the Blue.

John Lennon, Out the Blue. John Lennon schreef het volgende nummer in de stijl van Arthur Alexander. Dat was zijn favoriete zanger en ook zijn favoriete songwriter. En ook dit nummer werd nooit live door de Beatles gespeeld. All I've Got to Do.

The Beatles, All I've Got To Do. In 1973 maakte Ike en Tina Turner het album Feel Good. En dat was het laatste album dat ze als echtpaar samen maakten. Daarna ging Tina solo verder. Maar op dat laatste album staat wel een mooie cover van The Beatles. Ike en Tina Turner. She came in through the bathroom window.

I can Tina Turner. She came in through the bedroom window. John Lennon schreef ook een prachtig nummer over zijn moeder, met wie hij niet samenleefde, want hij groeide op bij zijn tante. En in 1958, toen John Lennon 17 jaar was, werd zijn moeder doodgereden in Liverpool door een politieagent buiten dienst. John Lennon, Mother.

John Lennon, Mother. Het nummer is geschreven door Tamla Motown-baas Barry Gordy. En het was een grote hit voor Barrett Strong in 1959. En 4 jaar later werd het gecoverd door de Beatles, Money.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Blues White Album, dat is het album van deze week. En het is werkelijk het allerlelijkste Beatles-nummer dat ooit is opgenomen. Het werd zelfs een grote hit voor de Marmalade uit Schotland. En dit is de uitvoering van de Amerikaanse blueszangeres Maria Muldaur. Obladi, oblada.

Maria Muldaur, obladi, oblada. Het is een quote van Yoko Ono uit een interview met Nova Magazine in 1969. En in 1972 werd het gebruikt als titel voor een nummer van John Lennon, maar de meeste Amerikaanse radiostations weigerden het te draaien. En dat heeft waarschijnlijk van alles te maken met de titel: John Lennon, Woman is the Nigger of the World.

John Lennon, Woman is the Nigger of the World. Het was de derde single van de Beatles en de eerste nummer 1 hit in Engeland. From Me to You.

The Beatles, From Me to You. Er waren al covers verschenen van Lloyd Price, The Barkees, O.C. Smith, Junior Walker, Dionne Warwick, Ella Fitzgerald en Wilson Pickett. En toen kwam er nog een mooie versie van The Temptations, waarbij alle vijf zangers een bijdrage leverden. The Temptations. Hey Jude.

The Temptations, Hey Jude. Het was de 17e en meteen de laatste nummer 1 hit in Engeland voor de Beatles. In Amerika werd het nummer geboycott wegens de teksten over Christus, maar toch werd het nog een top 10 hit in Amerika, terwijl het de nummer 1 hit werd buiten Engeland en Australië, Oostenrijk, België, Ierland, Nederland, Noorwegen, Zwitserland en Duitsland. The Beatles, The Ballad of John and Yoko.

0: The Beatles, The Ballad of John and Yoko. John Lennon schreef een protestsong toen hij nog deel uitmaakte van The Beatles. Het was zijn eerste solo-single. Dat werd later het strijdlied voor de Amerikaanse anti-oorlogbeweging. Petula Clark, die kennen we van de hit Downtown, is de achtergrondzangeres. En dit nummer werd alleen in Nederland de nummer 1 hit. In Engeland bleef het op 2 steken en in Amerika kwam het niet verder dan 11. John Lennon, Give Peace a Chance.
1: 2, 1, 2, 3, 4.

John Lennon, Give Peace a Chance. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Lans Braams deed de techniek en Rinus Bouwmeester die coördineerde de playlist. John Lennon geloofde niet in de Bijbel, in Adolf Hitler, Jezus, John F. Kennedy, Boeddha, Elvis Presley, Bob Dylan of de Beatles. Hij geloofde alleen in zichzelf en in Yoko Ono. John Lennon, God.

Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang beste muziek van Nederland op Radio Drenthe. Muziek van onder andere de Vaughan Brothers, van Joe Gita Hughes, Lightning Hopkins, Johnny Copeland en Nafule Mier. Alle mooie muziek die je draait weer in de eerste uitzending van Harry's Blues in 1991, 30 jaar geleden. Het programma wat ik maakte met Harry Musquet van 1991 tot 2011, maar nog steeds voortgiet. We gaan beginnen met Cuban and Blizzard met More Than I Could Ask For.

Prachtig nummer van de laatste cd van Harry Musquet, van de cd Cats Lost uit 2009. En ook het nummer wat de openingssong is van de theaterproductie Musquet So Many Roads, die nog tot het einde van deze maand, tot en met 26 september in Assen gespeeld wordt. We draaien de muziek die Harry Musquet uitzocht in 1991 in de eerste uitzending van Harry's Blues. En een stuk wat door de Harry gedraaid wordt, was een stuk van de beide Vaughan Brothers, Stevie Ray Vaughan en Jimmy Vaughan, Good Texan.

De Vaughan Brothers uit 1990 van de CD Family Style, The Good Texan. Een ander nummer wat Harry in de eerste uitzending van Harry's Blues draaide was een nummer van Joe Guitar Hughes. Die had hij ontmoet tijdens de bluesestafette in Utrecht. En toen wij in 1993 een reis naar Amerika maakten, hebben wij Joe Guitar Hughes ook opgezocht in Houston. En met hem een interview gemaakt. En een jaar later was hij weer terug bij de bluesestafette. Harry zocht een nummer van hem uit. Misschien ook wel om de reden dat het een lekker lang nummer was. Want dat was ook wel Harry. Hij zag graag wat langere nummers uit, want dan hoef je minder nummers uit te zoeken. Dus Joe Guitar Hughes van de CD, titelstuk van de CD, If You Want to See the Blues.

0: Thank you. Thank you much.
1: If You Want to See the Blues van Joe Kitajuks uit 1986. En If You Want to See the Blues, één mogelijkheid daartoe was het American Folk Blues Festival. Dat was een picket, zou je kunnen zeggen, van een festival wat de wereld overreisde, wat in Amerika begunde, maar door impresariaten uit Duitsland, Lippmann en Rau, werd het ook naar Nederland toegebracht, was vaak in Den Haag. En daar kwam dus de Amerikaanse bluesartiesten, die traden door op. En het was ook door dat Harry Musquet en Willie Middle en Ilko Gelling en hemzelf mooi maar op, dat die door de echte Amerikaanse bluesartiesten door ook live zagen. Onder andere Lightnin' Hopkins, die speelde door live in 1964. En alleen nog al de manieren waarop hij zich aankondigt, zich presenteert, is de muide weerd hem nooit te lusten. Het nummer zelf trouwens ook weer, It Is a Pity, maar de aankondiging prachtig.
2: Good evening, ladies and gentlemen. I hope each and every one of us feel better than I do, which I don't feel so well. See, I've been gone from my wife 2 weeks, and that made me have the blues today. Yeah. That's the reason that I'm fixing to sing nothing but the blues right now. And it's gonna be the blues that I sing. The first song is gonna be It Is a Pity.

Wat een heerlijke country blues, denk ik. Country blues van Lightnin' Hopkins. En wat een dankbaar publiek erbij op het American Folk Blues Festival in 1964. De laatste muziek uit de uitzending van 1991, dat is de muziek van Johnny Copeland. Daar had ik ook een grote fan van. De Texas Twister werd hij ook wel genoemd. Ik kan me nog herinneren dat toen wij in Amerika waren in 1993, wij waren in Austin, denk ik, ja. In Austin waren wij. En op zoek naar een optreden van Little Feat. Maar we konden de weg niet vinden. En zowel Jean Legrand die erbij was, als Harry Musquet, die droegen er weinig aan bij om de weg wel te kunnen vinden. Dus het kwam er niet van. Weer terug naar het hotel toe. En toen zag ik dat er een optreden was van Johnny Copeland in de Pearl Oyster Bar in Austin. Nou, zei ik, Harry, ga je met door naartoe? Ah, zei Harry, ik ga liever naar bedden. Johnny Copeland, Nobody But You.

1989 van de LP Boom Boom, Johnny Copeland met Nobody But You. Illustreert naar Harry's Blues. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval is het nummer een beetje ophang aan de man die op 24 augustus overleden is. De drummer van de Stones, Charlie Watts. Man die bijna 60 jaar, nou misschien wel meer dan 60 jaar bij de Stones gespeeld heeft. Ooit begund is in de band van Alexis Corner. Dat was niet Steam Packet, maar dat was Blues Incorporated in Londen. En door is hij door Mick Jagger en Keith Richards eigenlijk weggehaald. En is hij bij de Stones gaan drum. En dat, door is hij eigenlijk altijd het centrum van, het, van de muziek geweest. De aandacht ging altijd naar Mick Jagger en naar Keith Richards natuurlijk. En Bill Wyman stond er als een zoutpilaar zo ongeveer bij, maar wel heel nadrukkelijk aanwezig. Maar Charlie Watts die zat achter de andere muzikant en die bepaalde het ritme, die bepaalde het tempo. En die deed dat op een voortreffelijke manier. Iedereen bewonderde hem eigenlijk. Terwijl hij uit de jazzwereld kwam en toch in de rock and roll en in de blues zijn steentje verdiend heeft. Het nummer waar het om begint, dat is Painted Black. Dat is uit 1966 van de LP Aftermath. En de eerste versie die ik door van draait is weer van iemand anders. Die is van de leadzanger van The Animals, van Eric Burdon, samen met de band War. En dat is uit 1970. Painted Black.

0: Now then, what's going on here then, hey?
1: Eric Burdon and War, met hun versie van Paint is Black uit 1970 van de LP The Black Man's Burden. Maar het origineel, dat is uit 1966. Dat was de LP Aftermath van de Stones. En wel grappig, die hoes van de LP Aftermath van de Stones, daar staat de leden van de band, de vijf leden van de band, staat allemaal AV's op de hoes. En diezelfde vormgeving die hebt QB and the Blisters gebruikt voor de LP Desolation uit dezelfde jaar. Die keken er heel duidelijk naar. Want de Beatles die kwamen later met Sgt. Pepper, die LP, een beetje psychedelische LP. En er kwam ook een LP van QB and the Blisters uit met ook een psychedelische hoes. Dus de invloed is duidelijk aanwezig van de Stones en de Beatles. Rolling Stones, 1966, Painted Black.

In 1966 het origineel van Painted Black van de Rolling Stones. Nou, dat was de tweede versie. De eerste was een beetje een African beat. Dit was een, zeg maar een London beat. En dan de derde versie, dat is een jazzversie van Charlie Watts. Die nam hij op in 2010 samen met de Danish Radio Big Band. Een cd met allemaal jazzuitvoeringen van allerlei nummers, zelfs van Satisfaction, stond erop. En dat is op zich niet zo verwonderlijk, want de invloed van op Charlie Watts, die kwam van mensen als Buddy Rich en Max Roach. Dat waren echte jazzdrummers. Hier hoor je dus ook de echte Charlie Watts in zijn jazz uitvoering, zou je kunnen zeggen. Met de versie van Painted Black.

Ja, ja, en toch echt de drummer van de Rolling Stones die hier achter het slagwerk zit. Charlie Watts samen met de Danish Radio Big Band met hun versie van Painted Black. Doorvoer de Rolling Stones met het origineel uit 1966. Dit was trouwens uw 2010 van de Danish Radio Big Band. En we begonnen met Eric Burdon and War uit 1970. 11 augustus 2011, toen overleed Mike Finnegan. En ik weet niet of hoe dat wat zegt. Ik weet niet of veel mensen dat wat zegt. Ik denk het hoorst er niet. Het is een man die in 1945 geboren is in Troy in Ohio. En het is een man die op ontzettend veel LP's en CD's metspeelt op de Hammond B3. Een geweldige Hammond-orgelspeler. Nou, om een paar op te noemen met wie die metspeelde. Onder andere met Dave Mason, met Etta James, met Jimi Hendrix, de Manhattan Transfer, Maria Muldaur, Tower of Power, Rod Stewart, Ringo Starr. Nou, noem ze allemaal maar op. Ik denk dat het maar de weer is om wat van hem te laten horen. En dan in een versie van Feels Like Rain. Een versie van Buddy Guy samen met Bonnie Raitt uit 1993.

Middels dit nummer een kleine hommage aan Mike Finnegan, de Hammond B3-organist die ook op dit nummer meespeelde. Nummer van Buddy Guy en Bonnie Raitt, Feels Like Rain. Hij speelde trouwens ook bij Joe Cocker, moet niet vergeten om hem te nemen. Iemand die ook overleden is, ja, een paar maanden uit de West bent, dan ben er een aantal mensen helaas overleden, dat is Nancy Griffith. Texaanse singer-songwriter op 68-jarige leeftijd overleden. Iemand die vooral onder de muzikant heel erg bekend was en ook heel erg geliefd was. Ze speelde samen met heel veel mensen. Onder andere met Eric Taylor, daar was ze met de trouwt een poosje. En haar meest bekende cd is denk ik, of album, is Other Voices, Other Rooms. Uit 1993, vernoemd door de verhalenbundel van Truman Capote. Nancy Griffith was iemand die zich graag ook met literatuur bezighield. Ze liet zich vaak afbeelden op de hoesen met boeken op de achtergrond. En ja, de combinatie van muziek en literatuur die zat in haar persoon eigenlijk wel een beetje verenigd, zeg maar. Haar laatste cd die is uitgebracht in 2012, de cd Intersection. En dat is een cd waarin hij ook duidelijk merkt van dat ze niet alleen een hele mooie en een lieve zangeres was, maar dat ze ook een zangeres was die begaan was met de wereld, met de mensen in deze wereld. En of dat nou de slachtoffers waren van de bankencrisis, middels het nummer Hell No, of met de zwarte mensen in Mississippi, Nancy Griffith die stuntauffeur en zeker op die laatste cd. Luister maar eens naar Come On Up, Mississippi.

Nancy Griffith, helaas overleden 13 augustus 2021. En ja, dat is een ander soort muziek dan van Tom T. Hall, man die ook overleden is in afgelopen maand. Die maakt andersoortige muziek, alhoewel soms ook wel hele goede muziek. That's How I Got to Memphis bijvoorbeeld, van Solomon Burke en Harper Valley PTA van Janis Hirali. Maar hij maakt ook soms hele rechtse muziek, als dat Hello Vietnam, waarin hij helemaal achter de strijd in Vietnam stond. Tom T. Hall, ook overleden. En Dusty Hill, moet ook even benoemd worden. De gitarist van ZZ Top, op 72-jarige leeftijd, overleden. Nou, een hommage aan iemand die in 2011 overleden is, dat is de theaterproductie Musquée So Many Roads. Die speelt in Assen, die elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondagavond is door die voorstelling. Er is een website, musquetheater.nl, en door het bindt nog korten te koop. En in dat programma, in die show, er wordt altijd besloten met een nummer Another Day, Another Road. Dat gaan wij ook doen, nadat ik gezegd heb dat Harris Blues samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. Techniek in handen van Karel Post. En hier bent Cuban Blizzard met Another Day, Another Road.

0: House in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De Amerikaanse gitarist Stevie Ray Vaughan loopt vandaag eens een rode draad door het programma. In 1977 startte Stevie Ray Vaughan met blueslegende W.C. Clarke en zangeres Lou Ann Barton Triple Treat. En in 1978 formeerde hij zijn eigen band, Double Trouble, genoemd naar een compositie van Otis Rush. Stevie Ray Vaughan, Life Without You.

Steve Ray Vaughan, Life Without You. Brandy Clark uit Washington was de songwriter voor Sheryl Crow, Miranda Lambert, Reba McEntire, Leanne Rimes, Darius Rucker en Casey Musgraves. En in 2011 begon ze zelf haar nummers te zingen. Ze schoppen het tot het voorprogramma van Sheryl Crow en in 2015 werd ze in Amerika gekozen tot Best New Artist. Brandy Clark, I Cried.

Brandy Clark, I Cried. Stevie Ray Vaughan en Double Trouble werd een befaamd power trio met drummer Chris Layton en basgitarist Tommy Shannon. De band was wereldberoemd in Texas, maar kreeg ook internationale waardering na een optreden tijdens het Montreux Jazz Festival. Stevie Ray Vaughan, Crossfire.

Stevie Ray Vaughan, Crossfire. Rich Robinson uit Georgia was jarenlang de gitarist van de Black Crowes met zijn zanger of zijn broer Chris als zanger. Maar toen de band ermee stopte, was Rich Robinson actief in Circle Sound bij Patti Smith, nog even bij Bad Company en met Magpie Salute. Maar de Black Crowes maakte in 2015 gelukkig een comeback. Rich Robinson, The Way Home.

Rich Robinson, The Way Home. Ook broer Jimmy Vaughan verhuisde naar Austin. En Stevie Ray en Jimmy hadden hun eigen carrières, maar zodra er een bandlid ziek of verhinderd was, speelden ze ook regelmatig in elkaars bands. Op deze compositie van Stevie Ray speelt Jimmy mee als gitarist. Stevie Ray Vaughan, Telephone Song.

Stevie Ray Vaughan, Telephone Song. Betty Loveless uit Kentucky was eigenlijk een rockzangeres, maar ze ging naar Nashville en daar stortte ze zich op neo-traditionele country. En dat leverde intussen 5 nummer 1 hits in Amerika op, 14 albums en 41 hitsingles. Ze is intussen getrouwd met producer Emery Gordy Jr. Betty Loveless, Silver Springs.

Betty Loveless, Silver Springs. In 1983 werd Stevie Ray Vaughan gecontacteerd door Epic Records. En daar kreeg hij te maken met de beroemde producer John Hammond. Dat was de man die ook Bob Dylan groot maakte in Amerika. En tijdens een optreden in de Bottom Line in New York zaten niemand minder dan Mick Jagger, Billy Gibbons en Johnny Winter in het publiek. Stevie Ray Vaughan, live by the drop.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Tiny Little Movies van Will Hoke is het album van deze week. En in de jaren 90 begon Will Hoke met zijn eigen band, Spoonful. Maar dat werd geen succes. En daarna ging hij met de gitarist van de Georgia Satellites, Dan Beard, door de zuidelijke staten van Amerika toeren. En even later verscheen zijn eerste soloalbum, Carousel. Will Hoke, The Overthrow.

Will Hoke, The Overthrow. Intussen wilde in Amerika iedereen in de muziekwereld kennis maken met het nieuwe gitaarfenomeen. Tijdens een optreden in de Tango nachtclub in Dallas

zaten Ted Nugent, Sammy Hagar, The Kinks en de volledige bezetting van Uriah Heep in het publiek voor Stevie Ray Vaughan, Leave My Girl Alone.

Stevie Ray Vaughan, Leave My Girl Alone. Lucinda Williams uit Louisiana schreef Passionate Kisses en dat werd een grote hit voor Mary Chapin Carpenter. Zelf brak ze door met het album Car Wheels on the Gravel Road, want dat werd in 1998 gekozen tot Best Folk Album in Amerika. Ze was in die tijd getrouwd met drummer Greg Soders van The Long Riders, maar intussen is ze getrouwd met haar manager Tom Overby. Lucinda Williams, Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys.

0: Lucinda Williams, Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys. Stevie Ray Vaughan veroverde Europa door als voorprogramma met de Moody Blues langs alle grote Europese steden te toeren. En terug in Amerika trad Stevie Ray live op in de tv-show Austin City Limits en speelde de band in een uitverkocht Beacon Theater in New York. Stevie Ray Vaughan, The Sky Is Crying.
1: One, two, three.

Stevie Ray Vaughan, The Sky Is Crying. Lee Von Helm uit Arkansas was de drummer van Ronnie Hawkins en The Hawks en later natuurlijk van The Band. En na The Band begon hij een eigen studio in Woodstock en hij bleef tot vlak voor zijn dood muziek maken. Dit is een oude hit van Arthur Alexander. Lee Von Helm, You Better Move On.

Marie von Helm, You Better Move On. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek en Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. En we sluiten dit uur af met onze rode draad. Stevie Ray Vaughan, May I Have a Talk With You.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Uiteenlopende muziek vanavond in Harry's Blues. Olde blues uit Texas van Smokey Hawk, maar ook nieuw werk van Scott McKeon, The Hold Steady, een band waar ik nog nooit van gehoord had. Drie uitvoeringen van het welbekende nummer Gimme Back My Wig van Lightning Hopkins, maar ook een nieuw nummer van Ralph de Jong bijvoorbeeld. En we begonnen met een nummer van de nieuwe CD van Mr. Sip, de man uit Mississippi, The Dirty Mississippi Blues.
2: Now I know y'all ain't think I was gonna cut a record without

hedendaagse Mississippi Blues van Mr. Sip, oftewel Castro Coleman, 1976, geboren in McComb in Mississippi. Trouwens, Doris Bo Diddley ook geboren. Komt van een nieuwe cd van Mr. Sip, de cd Sip Noticed. Shannon McNally, de afgelopen week heb ik door eerder wat werk van gedraaid. Onder andere van die nieuwe cd die van nu uitkomt, de Waylon Sessions. Opdragen aan Waylon Jennings. En toen dacht ik, ik wil wel eens wat meer van die zangeres weten. Van deze, ja, old is 48 jaar, 48-jarige zangeres. Uitstekende zangeres. Beetje in de sfeer van Linda Ronstadt, Emmylou Harris, dat genre. Maar iets steviger, iets ja, grover ze bijna zing. Dit is van de cd uit 2009, Run for Cover. En het nummer Going Back to Memphis.

Toch heel lekkere muziek. Ondertussen al 12 jaar oud van de cd Run for Cover. Shannon McNally met Going Back to Memphis. We gaan nog verder terug. Door de 30e jaren, want toen was Smokey Hawk was een geweldige populaire zanger in Texas. Een zwarte zanger in Texas en ook heel populair onder de zwarte bevolking. Guido Verijn, man die heel veel over de blues geschreven heeft een boek over hem uitgebracht. Eigenlijk een beetje over deze wat vergeten bluesman uit Texas. Smokey Hawk. De cd die heet The Texas Blues of Smokey Hawk. En daarvan, Good Morning Little Schoolgirl.

Smokey Hawk, dit was de Texas Blues versie van Good Morning Little Schoolgirl. Daarvoor was het al opgenomen door Sonny Boy Williamson. Later ook nog door Larry Williams. Door 10 Years After bijvoorbeeld in 1969. Maar dit was naar aanleiding van de verschijning van het boek van Guido van Rijn over Smokey Hawk. Scott McKean, ik weet niet precies hoe je doet met springen. Door is een cd van u gekomen, New Morning, op het Provoke label. Nou, dan weet je het. Meestal is dat het stevige werk, want dat is het kenmerk van het Provoke label. Dit is de cd die dus nog uit moet komen eigenlijk. Dit is een voorproefje ervan en het nummer heet Take Me Back.

Dit is dus het meest rustige nummer, hè, dat hij wel begrepen, van de CD New Morning van Scott McKean. Het overige werk, de overige 8 nummers, die bent van wat heavier formaat. Nou, de Hold Steady, dat is een band uit Amerika die wat anderszorige werk maakt. Door giet het meer om de tekst. Nou, je zult bijna kunnen zeggen dat het wat literaire muziek is. In ieder geval maatschappelijk betrokken muziek. Ze hebben ondertussen al 8 cd's gemaakt. En dit is de nieuwe cd die, van deze groep. De groep The Hold Steady. Open Door Policy is de titel van de cd. En het nummer is de Hanover Camera.

Ik denk dat het orgel van Franz Nicolai is, want dat is de keyboardspeler van deze band, de Hold Steady. En hij wordt wel een beetje vergeleken met Pete Townshend in de tijd van de Who. Ook zo'n intellectueel die hele bijzondere dingen deed, maar ook hele bijzondere muziek, Merk. Nou, dat geldt voor deze band ook, de Hold Steady, met van de cd Open Door Policy. Harry's Blues, daar luister je naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En ook elke keer 3 uitvoeringen van 1 en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer wat vooral bekend geworden is door Ike Turner. Gimme Back My Wake. En ik kwam er eigenlijk op omdat er een nieuwe cd op het bureau terecht kwam van de band Little Hat, Kleine Hoedje. Uit Rotterdam, een band van Nederlandse bodem. Bestaat uit Machiel Meijers, Paolo de Stichter en Willem van Dullemen. 3 mannen die hun spoor nog wel verdiend hebben in de wereld van de muziek. Dit is de blues, de clubversie van de bluesmuziek, zou je kunnen zeggen. De blues rock wil ik niet helemaal zeggen, maar het zit toch wel een beetje in die sfeer. Lekkere uptempo stukken. Little Hat met Gimme Back My Wake.

Lekkere stampende blues uit Rotterdam van de cd Wine, Whiskey and Women van de groep Little Head. Het origineel is van Lightning Sam Hopkins, man die leefde van 1912 tot 1982 in Texas, geboren in Centerville en overleden in Houston. Man die heel veel werk uitgebracht heeft op wel meer dan 25 verschillende labels. Elke keer dan ging hij weer naar een andere toe, beurde weer wat zin, merkte weer een nieuwe LP en bracht hij die uit. Dit is uit 1961. Het stuk is geschreven in 1951, maar de eerste keer dat het op de plaats zet is, de Lightning Hopkins, is in 1961. Give me back that week.

0: gonna do is you come round and try to buy one of them things from you.
1: Het origineel en het klinkt behoorlijk old, maar dat klopt ook wel. 1961, een hele sobere opname van Lightning Hopkins. Het origineel, Give Me Back That Wig. Nou, nog een versie en die moet dan eigenlijk ook maar uit Texas komen. Lightning Hopkins, die kwam uit Houston. En Mike Morgan en de Crowl, die komt wat noordelijker, die komt uit de omgeving van Dallas. En dit is van de CD Texas Man uit 2002. Mike Morgan en de Crowl met hun versie van Give Me Back My Wig.

Echte Texas Club Blues van Mike Morgan en The Crowl. De derde versie van Gimme Back My Wig. En de aanleiding die was de verschijning van een nieuwe cd van de Rotterdamse band Little Hair. De cd Wine, Whiskey and Women. Doorop Gimme Back My Wig. Het origineel uit 1961 van Lightnin' Hopkins. En de lessen dus van Mike Morgan en The Crowl. In 2004, toen Cuban the Blizzard de theatertouren mogen, toen kwam er een jonge kerel in het VUR-programma die geweldig veel indruk maakte. Dat was Ralph de Jong. Jonge kerel, 1974 geboren, had gestudeerd in Amsterdam, wijsbegeerde, antieke wijsbegeerde, Chinese wijsbegeerde. Een man, ja, anders dan de andere bluesmuzikanten zou je kunnen zeggen. En dat bleek ook wel de muziek die hij maakte. Hele eigenzinnige muziek, waar ze dan ook helemaal in opgang. Nou, de laatste tijd gewoon wat verhalen over de Ralph de Jong, dat hij de weg wat kwiet was, maar wat toch van woord is, weet ik niet. Maar hij heeft nee waar ik u te bracht. En de titel die zegt misschien ook wel wat van het van wat hij middenmaakt heeft de laatste tijd. Het stuk dat heet, en de cd die heet ook, I was just trying to find a way to be myself. Ja, dat is echt iets om erbij over na te denken. Ralph de Jong.

nieuwe single van Ralph de Jong. Ook het titelstuk van de nieuwe cd die uitkomt. Meerdere cd's denk ik zelfs wel. Maar hoe die precies uitgebracht wordt, dat weet ik niet. Maar inkijken van hoe dat op de website van Ralph de Jong, hoe je dat terug kunt vinden. Dit was in elk geval I Was Just Trying to Find a Way to Be Myself. Nog een stuk van die band uit Rotterdam, Little Head, van de cd Wine, Women, Wine Whiskey and Women, het nummer Big John from Mississippi.

Big John from Mississippi, Little Head was dat van de cd Wine, Whiskey and Women. Er zijn verschillende bands die de muziek van Cube in the Blizzard covert. Meest bekende denk ik Electric Blues, die ja, een beetje leeftijdsgenoten, die zelf een studio hebt in Zoeterwoude, dacht ik, ergens in die contrein, en die een cd klaar hebt en nu bezig bent met de tweede al. In Drenthe de jonge band Easterfield uit M, achter M vandaan. Dan is er nog een Duitse band. En nu is er een band die komt uit Zalland, samengesteld uit bands als Tricklebolt en The Grand East. En die neemt zichzelf Grollo. Gewoon Grollo met één O. Groeten van Grollo, zou je kunnen zeggen. En ze heeft een cover gemaakt, die staat op dit moment op Facebook, van een nummer wat ook door Cube in the Blizzard is opgenomen. The Midnight Mover.

Ze noemt zichzelf een tribute band. Niet een coverband, maar een tribute band. De groep Grollo uit Salon met hun versie van Midnight Mover. In Harry's Blues, de Hurry het allemaal. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Ruben Ester. En we eindigen natuurlijk met een nummer van de Blizzards. Dat kan toch niet anders, want de komende tijd dan is er heel veel nees over de Blizzards te melden. Althans, over het feit dat Harry Musquet op 10 juni 80 jaar geleden geboren is. Veel activiteiten die door hem plaatsvindt. En daar hoort hij in Harry's Blues uiteraard meer van. Maar we besluiten met een nummer uit 1970 van de LP Too Blind to See, The Night Train.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Lowell Fulson, dat is een bluesgitarist uit Oklahoma. Hij begon in Californië een band met de jeugdige pianist Ray Charles. En in 1954 schreef hij een nummer dat gecoverd werd door Elvis Presley, Bobby Bland, Freddie King, B.B. King, Eric Clapton en Joe Bonamassa. Dit is een opname uit 1981, toen hij dat nummer opnieuw opnam. Lowell Fulson, Reconsider Baby.

Lowell Fulson, Reconsider Baby. Rainbow, dat was de band van de Engelse gitarist Richie Blackmore en de Amerikaanse zanger Ronnie James Dio. Maar op dit nummer is de Engelse Graham Bonnet al de nieuwe zanger. Het nummer eindigde in 1980, 5 in Engeland, 6 in Ierland en 110 in Amerika. Rainbow, All Night Long.

Rainbow, All Night Long. King Biscuit Boy, dat is de artiestennaam van de Canadese zanger Richard Newell uit Ontario. Hij was zanger en mondharmonica-speler bij Ronnie Hawkins en de band Crowbar. Dit is een solo-opname uit 1988. King Biscuit Boy, Going to the River.

King Biscuit Boy, Going to the River. Bonnie Raitt liet zich met haar gitaar in een taxi naar het huis van Maria Muldaur rijden en daar namen de dames aan de keukentafel dit nummer op voor het album Richmond Woman Blues uit 1989. Maria Muldaur en Bonnie Raitt, It's a Blessing.

Maria Muldaur en Bonnie Raitt, It's a Blessing. Het is het titelnummer van de 11e LP van Deep Purple. En Ritchie Blackmore en Roger Glover kwamen uit Rainbow. Ian Gillan kwam van Black Sabbath. John Lord van Whitesnake. En Ian Paice kwam uit de begeleidingsband van Gary Moore. In 1984 was het album een hit in Amerika, Engeland, Zwitserland, Zweden, Noorwegen, Japan, Duitsland, Frankrijk en Finland. Deep Purple, Perfect Strangers.

Deep Purple, Perfect Strangers. Rita Chiarelli, dat is een bluesgitarist uit Canada met Italiaanse roots. In Italië kwam haar carrière niet van de grond, in Canada wel. En dit is een soort eerbetoon aan Elvis Presley. Het gaat over zijn geboorteplaats in Mississippi uit 1989. Rita Chiarelli, Tupelo.

Rita Chiarelli, Tupelo. Cici Hill, dat is een blueszanger uit Texas. En hij werd ontdekt door Otis Redding. Hij had 18 hits in Amerika toen hij in 1984 op 48-jarige leeftijd overleed. En de Texaanse band Cici Top is naar Cici Hill genoemd. Dit is een opname uit 1981. Cici Hill, Down Home Blues.

City Hill, Down Home Blues. Het nummer is geschreven door Sonny Curtis en Jerry Ellison uit de Crickets. En het was in de jaren 60 een hit in Amerika, eerst voor de Crickets en toen voor Bobby V. In 1980 werd het de nummer 1 hit voor Leo Sayer in Australië, Denemarken en Amerika. En het nummer eindigde op 2 in Oostenrijk, Ierland, Israël, Zuid-Afrika, Zwitserland en Engeland. En het eindigde op 6 in Nederland. Leo Sayer, More Than I Can Say.

Leo Sayer, More Than I Can Say. In 1982 nam bluesrock zanger George Thorogood uit Delaware een nummer op dat de Hot 100 in Amerika niet bereikte. Maar het nummer werd wel in 27 films gebruikt, onder meer in Lethal Weapon, Terminator, The Parent Trap, Lucky Luke en 3000 Miles to Graceland. George Thorogood, Bad to the Bone.

George Thorogood, Bad to the Bone. Blondie, dat is een band uit New York met zangeres Debbie Harry. En in 1981 had ze een nummer 1 hit in Canada, Engeland en Amerika. Het nummer eindigt op 2 in Zuid-Afrika, Noorwegen en Ierland. Op 3 in Finland, Zweden en Zwitserland. En op 9 in Nederland. Blondie, Call Me.

Blondie, Call Me. De Engelse zanger Bernard William Dury begon als Shane Fenton en later ging hij verder als Elvin Stardust. In 1981 had hij een nummer 1 hit in België. Het nummer eindigde op 2 in Ierland, 3 in Engeland en Nederland en 6 in Duitsland. Elvin Stardust, Pretend. Pretend.

Elvin Stardust, Pretend. Lonnie Brooks, dat was een bluesgitarist uit Chicago. Hij overleed in 2017 op 83-jarige leeftijd. In 2000 zat hij in de film Blues Breakers. En twee zonen van hem, Ronnie Baker Brooks en Wayne Baker Brooks, zijn intussen succesvolle bluesartiesten in Amerika. Maar dit is Senior uit 1983. Lonnie Brooks, Don't Take Advantage of Me.

Lonnie Brooks, Don't Take Advantage of Me. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Air Supply, dat is een band uit Melbourne in Australië, met de Engelse gitarist Graham Russell en de Australische zanger Russell Hitchcock. Ze hadden een grote hit in 1980. Het nummer eindigde 2 in Canada en Amerika, 9 in Australië, 11 in Engeland, 21 in Nieuw-Zeeland en 27 in Nederland. Air Supply, All Out of Love.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues weer vanuit het Drentse Museum, de tentoonstelling Window of My Eyes. En een hele bijzondere gast aan de tafel. Namelijk de man die de blues bij Harry Muskee leert heeft eigenlijk. Ralph de Jong. Door met praten we het komende uur over ziemuziek, over de nieuwe cd, over het optreden bij Van Slag op 2 april. Maar we beginnen met Daniel Lohuis. De zonne en de maan.

0: Zelfs de zonne en de maan ooit zult ze een keer vergaan. Bezong door Daniel Logus van de nieuwe CD Awesome. Nou, de tentoonstelling Winde of My Eyes die blijft nog wel even bestaan, want het is net bekend geworden deze week dat de tentoonstelling verlengd wordt tot met 5 juni. Ralph de Jong, terwijl op de achtergrond Harry Musquet in het Scott Joplin Museum in St. Louis is en hij op de bühne staat, zit jij hier aan tafel. Ja. Want jouw carrière, nou ja, is niet echt niet begonnen bij Harry Musquet, maar Harry heeft wel een belangrijke rol gespeeld.
1: Ja, Harry heeft me gepresenteerd door heel Nederland met zijn theatertour.
0: Ja, in het voorprogramma toen, ja. Ja. Maar daarvoor was jij al langere tijd bezig.
1: Klopt, zeker.
0: Vanaf wanneer ongeveer?
1: Vanaf dat ik 15 was, heb ik een gitaar gekocht en dat ging eigenlijk best wel heel snel, heel serieus. Zeg. Maar daarvoor had ik wel klarinet geprobeerd en wat andere instrumenten. Maar toen de gitaar zelf kocht, toen ging dat eigenlijk heel snel. En toen bleek dat ik toen in dat jaar vond ik eigenlijk een beetje mijn talenten, zeg maar.
0: En was er toen ook gelijk de bluesmuziek?
1: Ja? Zeker. Ja.
0: Wat?
1: Een verzamelplaat met oude blues. Dat begon met een nummer van Lydon Hopkins. En Muddy Waters en 3 O'Clock Blues van B.B. King en Elmo James nummers stonden op, Howlin' Wolf. Er stonden eigenlijk al die populaire mensen uit die tijd, zeg maar, op.
0: Ja. Dus de blues zit in jouw vezels, om het zo maar te zeggen.
1: Zeker, ja, van kinds af aan eigenlijk al.
0: Ja. Ja. Maar daarnaast denk ik toch ook wel een flinke scheut rock en roll, of niet?
1: Ja, ik hield heel erg van de Rolling Stones altijd al. En ik leerde pas later QB kennen. Mijn vader had platen van de Rolling Stones, maar niet van QB. Mm-hmm. Dat was wel, kwam wel uit dezelfde bron.
0: Precies, ja. Jij komt met 2 nieuwe dubbel CD's uit. Mm-hmm. Waarom gelijk met 4 CD's?
1: Ja, omdat ik. Ik had wat nieuwe bandleden en ik had toevallig een heel mooie live opname kunnen maken.
0: In Hoogland.
1: Ja. En die kwam er toevallig even tussendoor, zeg maar. Dus ik was druk bezig met zo'n dubbelalbum te maken vorige zomer en zo. En toen kwam die er tussendoor. Ik dacht van ik kan me laten liggen, maar nu is die. Hij is echt van nu en ik vond hem te mooi. Dus ik dacht, ik doe hem meteen in januari die. En het was toevallig ook nog, ik dacht van ik ben eigenlijk 25 jaar bezig. Laat ik hem mooi combineren dan. Ja.
0: Wel grappig trouwens, toen Harry Musquet 25 jaar bezig was, toen heeft hij een concert in Vredenburg in Utrecht gegeven.
1: Ja, ja, ja.
0: Het concert, dat daarvan zijn delen hier te zien.
1: Ja, ik zag
0: het. En in het QB Museum in Grollo is trouwens dat hele concert te zien.
1: Ja.
0: Het eerste nummer wat jij op jouw lijstje, want de gast bepaalt altijd de muziek in dit programma, hebt gezet, is het nummer Man.
1: Ja. Ja, dat is een heel mooi nummer. Het gaat over een liefde waar ik 7 jaar mee was, inderdaad. En dat je dan iemand loslaat, moet laten, maar je blijft tegelijk ook vrienden, zeg maar. Dus in die zin is het niet een hard liefdeverhouding, maar blijft gewoon liefde. Alleen neem je dan afstand van elkaar en ga je eigen weg. Mm-hmm. Ja.
0: Man, Ralph de Jong.
2: Doe nog even van Just Ralph. So man, do not

0: Ja. De blues, hè?
1: Mooi, hè?
0: De blues, man. Man. Het, je zou bijna zeggen van dat een beetje een equivalent is van Somebody Will Know Someday. Andere tijd, wat andere omstandigheden natuurlijk. Maar diezelfde intensiteit, die zit er heel nadrukkelijk wel in.
1: Mooi, hè?
0: Maar dat kenmerkt jouw optredens ook altijd. Met een enorme intensiteit, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Ik kan het niet. Ik wil het niet anders in ieder geval.
0: Nee, hoe hou je het vol, jongen?
1: Ja, dat is ook dan.
0: Het is wel topsport wat jij bedrijft.
1: Klopt, ja. Ja, klopt.
0: Ja?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Maar je kunt niet anders natuurlijk. Zo ben jij als artiest, denk ik.
1: En je krijgt ook veel meer terug van mensen, omdat de respons is er ook direct, zeg maar. Ook al, zelfs als mensen die je nog nooit eerder gehoord hebben, komt het toch op dat moment bij een optreden vaak toch binnen.
0: Ja. Hoe heb je nou, even nog naar die nieuwe cd die op 2 april bij Van Slag ook gepresenteerd wordt in Borgen.
1: Ja.
0: Hoe is die ontstaan? Hoe is die samengesteld?
1: Nou, ik heb gewoon zoals ik het altijd doe bij platen. Ik ga een aantal nummers uitzoeken die ik door de jaren heen schrijf. Hè. Ik heb zo'n soort catalogus, hou ik zelf bij, van alle liedjes. En dan ga ik zo er doorheen pluizen. En denk van, dat liedje lijkt me nu leuk om te doen.
0: Ja.
1: En die lijkt me leuk, dus dat is een liedje van... liedje vanuit 97 staat erop, dat is de oudste. Dreams, die gaan we straks
0: draaien. Oké, gaan we wel draaien, ja.
1: Uit eentje. En nog een uit 97, Life is Good Enough. Die gaan we niet draaien, maar die staat er dan ook op. En dan zo tot nu toe, zeg maar. En tijdens dat proces schrijf ik ook nieuwe liedjes. En die neem ik dan meestal ook mee. Mm-hmm. Omdat je dan in die soort, een soort flow zit van het gevoel. Zo ontstaat het dan.
0: Er is een soort basismateriaal van wat je bij elkaar gezocht hebt.
1: Ja, klopt.
0: En dingen die ter plekke zijn, ontstaan.
1: Klopt. Ja, alles is ter plekke ontstaan, maar dan door de jaren heen, zeg maar.
0: Ja.
1: En inderdaad, en er komen dan tijdens dat proces nieuwe nummers bij. Dus dat is, wat zal het zijn, de helft is dan nog nieuwer. Mm-hmm. En de andere, ja.
0: De titel, eigenlijk zijn twee titels, hè?
1: Ja, dat klopt, maar dat is eigenlijk één liedje. Het is eigenlijk één liedje van de plaat.
0: Oké.
1: Ja, dat is het titelnummer daarom ook. Is Lonesome Man, comma Ocean of Love.
0: Ja.
1: En ik vond dat zo toevallig dat ik gedurende het proces eigenlijk te veel nummers had om op één cd te kunnen plaatsen. toen ik dacht van, dat is wel mooi, want dat liedje heeft eigenlijk een titel met twee titels erin, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Lonesome Man, Ocean of Love.
0: Ja, ja.
1: Dus toen dacht ik, laat ik dat gewoon dat als titel nemen. En dan heb ik één cd, noem ik Lonesome Man en die andere Ocean of Love.
0: Ja. Mooie, dubbel cd, prachtige dubbel cd die dus bij Van Slag in Borgen gepresenteerd wordt. En daarvoor, een paar dagen ervoor, bij de Noord-Zuid Jazz Club in Amsterdam.
1: Uh-huh.
0: Daarop staat ook On Your Own.
1: On Your Own. Ja, die staat op die live plaat inderdaad.
0: Ja, op die live, sorry.
1: Ja, dat is... Het is een liedje over als je iemand loslaat, dat je echt afscheid neemt en ook van binnen voelt dat je eigenlijk geen contact meer wil. Maar dat kan ook naar jezelf toe zijn dat je uiteindelijk soms helemaal alleen staat.
0: On your own.

0: De live versie van On Your Own. Super. Van Ralph de Jong. Van de dubbel CD Live in de Nood. En dit stond op je vorige CD, dacht ik.
1: Ja, he? Song Coming Up. Ja. Ja, klopt.
0: Ook weer een heel, ja, heel intens nummer, hè?
1: Mm-hmm. Ja.
0: Een beetje over vergankelijkheid.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Dat in het jaar, dat is toch wel mooi hoor, dat we herdenken dat het 75 jaar geleden is dat Harry Musquet geboren is. En dat hij heel veel voor Drenthe heeft betekend.
1: Nou hè.
0: Heel veel voor de muziek in Nederland, voor de blues in Nederland.
1: Ja.
0: En zelfs nog voor een relatief jongere als jij, dat vind ik, vind ik toch wel mooi.
1: Ja,
0: wat heb jij van hem, ik wil niet zeggen geleerd, maar wat heb jij van hem meegekregen?
1: Ja, het eerste wat hij zei toen hij me voor het eerst had gezien, ook in de Amer. Want iedereen was toen heel enthousiast en zo, en Harry ook.
0: Yeah.
1: En hij zei van, maar je moet wel volhouden, zei hij.
0: Ja, ja.
1: Ja. Dat wist ik natuurlijk al, want ik was al heel lang bezig. En toen ik 21 al was, voelde ik me al eigenlijk mislukt. Ik dacht van ja, dit duurt veel te lang. Ik had al lang met mijn platen in de winkel moeten liggen of zo. Want toen was ik natuurlijk toch heel intensief bezig altijd al met de muziek. Maar dat gewoon van het harde werk en gewoon volhouden, zeg maar, van de muziek, dat het allemaal niet glamour en glitter is, zeg maar gewoon.
0: Harry had natuurlijk ook ervaren, ook in zijn leven, dat er ups en downs waren natuurlijk. Ja.
1: Ja.
0: En die heb jij ook gekend.
1: Ja, zeker.
0: Niet eens zo heel lang geleden. Hele tijd uit geweest ben.
1: Ja, ja.
0: Het gaat nou weer goed met je, hè?
1: Ja hoor, zeker. En ik zie het ook dat het toen ook goed met me ging. Dat klinkt misschien een blasé, maar het was toch ook een soort mogelijkheid. Omdat ik toch een baan erbij had, omdat ik niet van de muziek kon leven.
0: Mm-hmm.
1: Was het toch een verzekering gelukkig, zeg maar. Dat ik toch een inkomst had en de huur kon betalen. En dus dat heeft me wel ook echt gered. Dus was het ook een soort bezinningsperiode om even te kijken hoe het nu gaat met mijn leven. En een beetje terug bij de kern te komen. Mm-hmm. Ja.
0: Maar dat hoort ook een beetje bij de blues, hè? Dat je tot het gaatje gaat. Hè?
1: Ja.
0: Dat je ook de downs tot in de diepte moet meemaken.
1: Ja, precies. Dus
0: maar niet alleen dat natuurlijk. Nee. Ja, blues is ook vrolijkheid en feest.
1: Ja. Ja, dat klopt. Ja. Dat zei Harry trouwens ook altijd over de blues. Hij heeft zelfs een liedje Time Pass Me By. Hè, van mensen zeggen dat hij een trieste man is of zo. Hij zei dat is helemaal niet waar. Ja. Harry zei ook altijd, die blues, daar word je juist weer blij van als je die zingt, zeg maar. De relativering.
0: Nou, ik merk dat jij de woorden van Harry, ik zou bijna zeggen, te harte hebt genomen.
1: Ja.
0: Let Me Look In Your Eyes. Dat is van de nieuwe CD.
1: Nieuwe album. Ja,
0: van het nieuwe album van Lonesome Man.
1: Klopt.
0: Moet er nog iets bij verteld worden of kunnen we gewoon luisteren?
1: Het is een van de meest uitgeklede liedjes, zeg maar. Ik ben het gewoon alleen en ik begeleid mezelf nog bij een extra slide. Dat is het eigenlijk.
0: En er geen mondharmonica erbij?
1: Nee.
0: Die heb je wel meegenomen trouwens.
1: Heb ik wel bij je.
0: Nou, dan gaan we er straks wel even naar luisteren. Okay. Even een stukje live muziek hier in het Drents Museum.
1: Ja,
0: Let Me Look In Your Eyes.

0: Let Me Look In Your Eyes van de nieuwe cd van Ralph de Jong. Je weet er wel spanning in op te bouwen in zo'n liedje.
1: Oh.
0: Ja, ja. Wanneer je hier zo zit in het Drents Museum, ja. Want dit wordt opgenomen in het Drents Museum, ja. Op de koptelefoon, zonder verdere afleiding en dergelijke, mm-hmm. Dan, je hebt steeds het gevoel dat er nog wat meer komt, dat,
1: mm-hmm.
0: Ja, bijzonder. Ja. Je speelt hier bijna solo, zou ik zeggen. Ik denk dat er een tweede gitaar ingedubt is, of niet?
1: Ja, heb ik slide bijgespeeld.
0: Ja, precies, ja. Je treedt zowel solo op als met band, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Meestal solo, wat met band.
0: Wat doe je het liefst eigenlijk? Of maak je dat niet uit?
1: Nee, ik vind het wel leuk dat ik gewoon af en toe eens met de band, want het is ook heel inspirerend met zulke goede muzikanten. En het contact natuurlijk is heel gezellig. En aan de andere kant kan ik bij solo-optredens ook vaak nieuwe liedjes weer schrijven, zeg maar. Omdat ik dan, heb je soms zo'n geconcentreerd publiek, dat je gewoon, en dan kom je in een soort flow qua sfeer en zo. En dan komen er vaak ook nieuwe liedjes en zo. Dus dat is wel onmisbaar voor mij.
0: Ja. Solo-optredens zijn ook vaak in wat kleinere gelegenheden,
1: klopt,
0: waarschijnlijk.
1: Klopt, ja.
0: Dan is het contact met het publiek ook nog wat indringender.
1: Ja, meestal tot 100 mensen of zo. En dan inderdaad, dan heb je echt zo'n hele... Ja,
0: precies. Ja. En dan komt die harmonica, want ik hoor nou de harmonica hier even op de achtergrond.
1: Ja, precies. Ja,
0: dat is Kim Snelten volgens mij.
1: Kim Snelten,
0: 1990 in Vredenburg.
1: Oh ja.
0: Want in tegenstelling tot Harry speelde wel een klein beetje gitaar, linkshandig.
1: Ja.
0: Speelde in het begin ook wel mondharmonica.
1: Uh-huh.
0: Maar later was hij puur zanger. Maar jij bent ook echt een gitarist natuurlijk.
1: Uh-huh.
0: En een mondharmonica speler.
1: Ja, een mondharmonica wat minder, dat doe ik bijna nooit.
0: Nee. Ook wanneer solo optreedt ook niet?
1: Ja, nee. Heel vaak komt het er toch niet van.
0: Oké. Okay.
1: Nee.
0: Nou, maar je hebt hem nu wel even meegenomen.
1: Ja, ik heb hem meegenomen. Ja, vind ik wel mooi.
0: Nou, dan moet ik even wat
1: aan. Even een beetje doen, ja.
0: Ja, even...

0: gotta look in the mirror, see myself grow up. There's a blues for you, baby. There's a blues for you, baby. There's a blues for you, baby.
1: Zo baan ik me even in een juke joint in de Delta bijna, Ralf. Oh, wanneer je zo speelt. En ja, die sfeer die dat uitstraalt.
2: Ja, dat vind ik zo mooi, die oude opnames inderdaad. En dan, ik vond net of de wind er nog doorheen kan waaien door die muziek. Er zit zoveel ruimte in, zoveel stilte, zeg maar.
1: Ja, ja.
2: Vind ik vaak even. En heel veel improvisatieruimte, zeg maar. Later is de blues vaak wat meer tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Dan wordt het helemaal dicht gedreven.
1: Ja.
2: Maar als je dan inderdaad de oude opnames van Lightning Hopkins hoort of zo, dan hoor je dat hij gewoon soms even zit te denken of zo.
1: Ja,
2: even
1: precies.
2: Wacht wat er dan weer gaat komen of zo.
1: En er zit in jouw muziek, er zit ook een beetje dat broeierige zit er dat in. Je weet, er speelt wat onder of zo.
2: Ja.
1: Hè? Dat vind ik ook wel mooi. Dat vind ik trouwens ook heel goed bij Drenthe passen. Want Drenthe is ook een provincie waar het broeit er altijd.
2: Uh-huh.
1: Het bruist er niet echt, maar het broeit er wel. Ja. Nou, maar daarom speel je ook vaak in Drenthe, volgens mij.
2: Absoluut.
1: En je hebt goede mensen hier in Drenthe om je heen. Dus,
2: ja,
1: ik zag de oud-manager van Cube in the Blizzard, Jan Venhuizen. Zie ik vaak in jouw gevolg. Check. Dus
2: klopt.
1: Dan ben je een goede
2: bijzonder, hand. Bijzonder, ja, fijne mensen.
1: Belangrijk. Keeper of the Key, Ralf. Dat is het volgende nummer wat we gaan draaien. In elk geval. Ook weer van de nieuwe cd Lonesome Man.
2: Klopt, ja.
1: Wie houdt de sleutel?
2: Ja, precies. Ja. Geschreven in 2010.
1: Oké. Okay.
2: En ook in één keer, zeg maar. Dat is meestal bij liedjes, dan komen ze gewoon in één keer. Ja. Zo heb ik hem ook gespeeld.
1: Sky Song from the Spots.
2: Ja, precies.
1: Ze vallen zo opeens naar beneden.
2: Ja.
1: Keeper of the Key.

0: Keeper of the Key van de nieuwe CD van Ralph de Jong. Je luistert naar Harry's Blues elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Live opnemen in het Drents Museum op de tentoonstelling Window of My Eyes. En boven is nog de prachtige fototentoonstelling van Rudy Leukveld Blues in Heaven. Ralph de Jong, wanneer. Ja, ik begrijp dat jij graag naar die beelden kijkt die je daar allemaal op het podium ziet.
1: Maar ik luister wel mee. Hoor.
0: En je luistert mee. Ja. Nee, maar het zijn prachtige beelden.
1: Ja, prachtig.
0: Harry
1: ja.
0: Musquet met een Musquet King.
1: Nou, daarnet ook nog was uit begin jaren 80 denk ik nog.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja. Was nog een jonge Harry Musquet. Ja. Was hij ongeveer net zo oud als jij nu bent, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, liep je met de hond bij de Drentse A.
1: Mooi. Hoor.
0: Met Cassia.
1: Ja.
0: Ja, de hele mooie beelden van Willem van der Linden die dat toenertijd allemaal gefilmd heeft. En die ook meegeweest is naar Amerika in 1999. Daar ben je ook wel geweest in Amerika, toch?
1: Jawel, klopt, ja.
0: Ja?
1: Ja, dat was voor de International Blues Challenge ben ik 2 keer geweest.
0: Ja. Je bent naar Memphis geweest.
1: Ja, Memphis, ja.
0: Ja.
1: Maar dat leeft de muziek niet echt meer, hè?
0: Nee?
1: Nee. Maar dat merk je wel, van vroeger was het natuurlijk wel. Speelde B.B. King daar gewoon, speelde iedereen. Ja. Elvis Presley speelde daar. Maar dat is, ja, dat merk je gewoon aan alles. Het is meer een soort Efteling geworden, ja, spijt me dat ik het zo zeg, maar. Je merkt dat er weinig. Ik sprak ook van die mensen die vroeger met Etta James speelden en zo allemaal daar. Maar die zeiden van, ja, we zijn ermee gestopt. Want ja, het is allemaal weggevallen. Al die muzikanten zijn er wel een paar over. Maar dat zit dan meer in Chicago, denk ik meer. Ja.
0: Nou, dat is ook wel een beetje wat Harry ook vertelt op een van de filmpjes die hier te zien is.
1: Oké, okay, ja.
0: Meer
1: in Chicago, denk ik meer. Ja.
0: Nou, dat is ook wel een beetje wat Harry ook vertelt op een van de filmpjes die hier te zien is.
1: Oké, okay, ja.

0: eerste instantie niet eens zo graag naar Amerika toe wilde.
1: Dat zou kunnen.
0: Omdat ik dacht van misschien dat dan mijn het beeld wat ik heb, dat dat misschien wel een beetje in duigen valt.
1: Ja, hè? Ja, dat leeft ook niet meer zo.
0: Maar het was toch niet zo. Ik moet zeggen dat met name die eerste keer de Mississippi Delta, dat vlakke gebied van Clarksdale.
1: Precies, dat hele gebied. Ja, Clarksdale leeft nog veel meer. Hè? Daar heb je nog wel juke joints.
0: Dat bracht wel een gevoel bij hem teweeg.
1: Oh, mooi.
0: Ja. Ja.
1: Misschien moet ik dat ook nog maar eens een keer gaan doen.
0: Ja, misschien wel, hè? Ja. Misschien wel goed. Hè? Nou, misschien gaan we nog wel een keer.
1: Dat lijkt me goed.
0: Dan doen we dat voor Radio Drenthe.
1: Ja?
0: Nou, wie weet.
1: Ja. Ja. Ik hou me aanbevolen. Dat lijkt me heel bijzonder en fijn. Ja.
0: Ready for Change. Dat heeft hier niks mee te maken, hoor.
1: Nee.
0: Dat ik dat nu roep. Maar dat is jouw volgende nummer wat we gaan draaien.
1: Ja. Openingsnummer van het album.
0: Ja. Veranderingen in het leven. Wat zijn voor jou belangrijke veranderingen geweest in jouw leven?
1: Nou, in ieder geval langzaam volwassen worden en dan steeds beter bijvoorbeeld weten wie je kan vertrouwen en wie niet. En gewoon dat je dat steeds meer meteen aan gaat voelen. En dat je ook dingen opruimt in je leven. En waardoor je ruimte maakt voor eigenlijk om meer jezelf te kunnen zijn. En daar gaat dat liedje eigenlijk ook over, dat je gewoon rotsen opruimt en gaat staan om jezelf in de armen te nemen, zeg maar, alsof je eigen vader en moeder in één bent. Hè, dat je zelf voor jezelf gaat zorgen.
0: Ja. Ready for change.
1: Ja.

0: Ready for Change van de nieuwe cd van Ralph de Jong. De titel Lonesome Man en de andere kant, het is een dubbele, de Oceans of Love. En daarbij nog een live cd, live opname in De Noot in Hoogland. Heb jij favoriete clubs in Nederland waar je graag optreedt, Ralph? Of is iedere club jou even lief?
1: Ja, dat
0: laatste moet natuurlijk.

0: natuurlijk zeggen, maar...
1: Ja, het gebeurt... Ieder optreden is wel anders. Zo kan je dat in de armen bijvoorbeeld ook hebben. Het ene jaar heb je gewoon een jaar, dat is gewoon, hangt iets magisch omheen of zo. En dat is in ieder geval een hele mooie plek, de armen. Ja, Van Slag is ook een prachtige plek. Het is wat groter, met de band kunnen we meer mensen. Want voor mij zijn twee optredens op een dag, hele optredens is toch wel veel dan, zeg maar. Dus als je dan twee optredens moet doen, dan vind ik omdat ik heel intensief optreed. Als het een korte optreden is, kan het wel een beetje erbij. Andere, ja. Ja, oh, goh.
0: Ja, je hebt
1: theaters soms, natuurlijk.
0: Je hebt
1: Frits van die, Philipszaal is ook heel mooi.
0: Ja, ja. En,
1: mooi geluid. En,
0: ik kan me van Harry herinneren dat hij graag bij Schiller in Aalten speelde.
1: Oh ja, ja. Nee,
0: ik weet niet of jij dat wat zegt, maar.
1: Ik heb daar solo ook gespeeld. Dat was heel fijn. Met de band heb ik ook gespeeld. Het is een leuke plek. Maar dat is niet een van mijn favorieten.
0: Nee, ik zat er ook even aan te denken, want binnenkort is bij Van Slag in Borger is een avond waar onder andere Dolph Jans bij zit en de LSB Experience.
1: Ja.
0: En dat gaat over een hele beroemde club, een wereldberoemde club, de Troubadour in San Francisco. Uh-huh, of in Los Angeles, wat is het nou? Bekeert het zo? Ik weet niet eens zo uit mijn hoofd, ik denk Los Angeles.
2: Staat er ook niet bij.
0: Staat er zelfs niet eens bij. Nou. In ieder geval een beroemde club in Californië.
2: Ja.
0: En waarom is het zo'n beroemde club? Want daar trad iedereen namelijk op. Hè? De jongens van de Eagles, Linda Ronstadt, Bruce Springsteen. Nou, iedereen die trad op in de Troubadour. En daar is een verhaal over gemaakt eigenlijk door de LSB Experience.
1: Okay.
0: 26 maart dan wordt dat uitgevoerd bij Van Slag. En,
1: vlak voor onze presentatie.
0: Ja, precies.
1: Een week ervoor, hè?
0: Ja, net even
1: precies
0: ervoor.
1: Precies een week ervoor.
0: Dit is op zaterdagavond en jij een week later.
1: Op zaterdagavond.
0: Ook op zaterdagavond, 2 april bij Van Slag.
1: Ja, een hele mooie plek is dat.
0: Een oude kerk, ja?
1: Ja. Ja. 15e eeuw of zo, hè?
0: Ja, een hele oude kerk. Ja. Echt zo'n oude Drentse kerk.
1: Heel mooi aangekleed, mooie verlichting.
0: Ja.
1: En
0: een beetje galm erin, hè?
1: Mooie galm, ja. Moet je op de gitaar de galm uitzetten en op de zang.
0: Ja.
1: Die zit al genoeg daar natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Daar moet je wel rekening mee houden. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Worm. Ik vind,
1: Worm. Ja.
0: Worm. Een beetje een rare titel eigenlijk, maar...
1: Ik had ook van die mooie oude Chinese detectives, zeg maar. En dan ging dan ook, kwam zo'n mooie verhaal binnen van zo'n een Taoïst, dat is zeg maar een soort groep in China. En die dan inderdaad, er stond een rechter, dat gaat over een rechter. Die stond dan voor de keuze of dat hij ging mediteren en dan werd hij zeg maar als een zwaan in de hemel of zo. Maar hij wilde toch liever werken hier in het leven en als een soort worm, zeg maar, zich door de aarde heen ploegen. En toen dat vond ik wel inspirerend. Dacht ik, ja, daar ben ik ook, zeg maar. Gewoon lekker een worm door de aarde heen ploegen en het leven en deelnemen eraan. Ja.
0: Zo is Ralph de Jong. Worm.

0: Ja, dat is live in de studio, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, hier klinkt wel een beetje de sound van de oude Stones in de oren. Mensen, uh-huh. Dat denk ik wel te kunnen beluisteren.
1: Ja, ja. Ja. Je hebt ook van die Bonnie Raitt's plaat, dat is ook zo helemaal live. Net alsof je op het podium staat met z'n allen.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Ja. Of muzikanten. Ja.
0: Want, neem je graag op in de studio?
1: Heel graag.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat vind ik heel mooi. Ja. Kijk, het is gewoon heel fijn als je... Zo, ik zie het vaak als schetsen, want je begint dan met nummers. Die heb je thuis uitgewerkt, presenteer je dan aan de band. Meestal ga ik eerst met de drummer even alles doorspelen, zodat alles lekker staat. Sommige liedjes zijn zonder drums, maar... En dan gaan we daarna dat opnemen en dan sturen we dat op naar de rest van de band. En dan kan iedereen maakt toch weer zijn eigen ding erin. En dat vind ik juist het mooiste ervan.
0: En als dat bij elkaar
1: komt? En dan
0: komt
1: dat bij elkaar en dan, ja, dan heb je een soort eerste indruk van een liedje komt dan op de plaat, zeg maar. En daarna gaat dat live steeds verder groeien nog.
0: Ja, ja. Ja.
1: En soms kom je al heel snel dichtbij een soort live gevoel. Net bij dit liedje ook, zeg maar.
0: Een album is dus niet een eindpunt, maar het is eigenlijk...
1: Een beginpunt.
0: Een beginpunt, ja.
1: Ja, klopt.
0: Oké, okay,
1: ja,
0: nou. Ik ben heel benieuwd hoe het met dit album, kijk, Lonesome Man and Oceans of Love, hoe dat verder zal gaan dan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: We nog één nummer laten we horen. Ja. Ralf, kunnen we laten horen.
1: Ja.
0: Ik zeg even dat Ruben Esther dat hij de techniek deed van deze uitzending. Samenstelling en presentatie Albert Haar. En dat mijn gast dat Ralf de Jong was uiteraard. 2 april de presentatie van de nieuwe cd bij Van Slag in Borger. En we eindigen met het nummer Dreams. Nou, welke dromen heb jij nog zo bijna?
1: Eigenlijk geen. Ik ben heel blij met mijn leven. Ik wil graag gewoon zo lekker doorgaan. Dat is wel een droom van me. Dat ik dat gewoon nog lekker lang mag doen. Zo, in dit goede leven.
0: Op zijn drens gezegd. Doorgaan.
1: Doorgaan, ja.
0: Dreams. Ja.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Er is geen grote naam in Nederland, maar hij verkocht 35 miljoen albums in Amerika, waar hij een goede reputatie heeft. En vandaag maakt u nader kennis met hem, want hij loopt als een rode draad door het programma. Johnny Rivers, Slim Slow Slider.

Johnny Rivers, Slim Slow Slider. 10 Years After, dat is een Engelse bluesband rond de op 6 maart 2013 overleden gitarist Elvin Lee. In 1969 stond deze band op het befaamde Woodstock Festival. In Engeland hadden ze 8 albums in de hitparade en in Amerika hadden ze zelfs 12 albums in de hitparade. 10 Years After, I Woke Up This Morning.

10 years after I woke up this morning. Johnny Rivers werd op 7 november 1942 geboren in de Bronx in New York als John Ramistella, een zoon van Italiaanse immigranten. Toen hij 12 jaar was, verhuisde hij met zijn ouders naar Baton Rouge in Louisiana en op zijn 14e startte hij zijn eerste band, Johnny and the Spades, Johnny Rivers, Into the Mystic.

Johnny Rivers, Into the Mystic. Jimmy Vaughan, dat is de oudere broer van Stevie Ray Vaughan. En Jimmy Vaughan was ook de oprichter van de Fabulous Thunderbirds. Hij heeft een nieuw soloalbum, Baby, Please Come Home. Dat maakte hij met organist Mike Flanagan en een fantastische blazerssectie met Doug James, Greg Piccolo en Cass Kasanoff. Jimmy Vaughan, No One to Talk to But the Blues.

Jimmy Vaughan, No One to Talk to But the Blues. Johnny Rivers speelde in Louisiana zoveel mogelijk met zijn band. Hij speelde in juke joints, op high schools, dancing halls, coffeehouses, militaire kazernes, jeugdhonkten, nachtclubs en intussen droomde hij van een grote carrière. Hij wilde Amerika veroveren en geen regionale artiest blijven. Johnny Rivers, I Should Have Known Better.

Johnny Rivers, I Should Have Known Better. Eric Shelton, dat was de zanger van de Boxtops uit Memphis, en later was hij de frontman van Big Star. In 1995 maakte hij solo-opnamen in de Arden Studios in Memphis, en die zijn nu op cd uitgebracht. Dat album heet A Man Called Destruction. Eric Shelton, Lies.

Alex Shelton, Lies. Tussen 1956 en 1963 toerde Johnny Rivers heel veel langs de Texaanse Gulf Coast en in het clubcircuit van New York, Nashville, Los Angeles, Las Vegas en Mexico City. En in New York ontmoette hij de beroemde DJ Alan Freed. En deze Alan Freed adviseerde hem om een geschikte artiestennaam te bedenken, want hij vond John Ramestella niet zo geschikt. En toen werd het Johnny Rivers, omdat hij toevallig aan de oevers van de Mississippi River woonde. Johnny Rivers, he don't love you like I love you.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Het titelloze album van Joe South is het album van deze week. Het is eigenlijk een album uit 1971, maar het is nu voor het eerst op cd uitgebracht. Joe South overleed in 2012 op 72-jarige leeftijd in Georgia, maar hij was een befaamd studiogitarist. Hij speelde op de platen van Tommy Rowe, Bob Dylan, Aretha Franklin en Simon & Garfunkel. Zelf was hij meer een cultartiest, al had hij één grote wereldhit, Games People Play. Joe South, For the Love of a Woman.

Joe South, For the Love of a Woman. In 1963 trad Johnny Rivers op in het Italiaanse restaurant Casari's in Los Angeles. En daar kwamen heel veel filmsterren. Natalie Wood en Steve McQueen waren er stamgasten. Maar er zat ook een zekere Lou Adler te dineren. Dat was de producer van Sam Cooke en Jan en Dean. En deze Lou Adler was zo onder de indruk van Johnny River dat hij ter plaatse eigenlijk zich aanbood als producer. En hij maakte een ster van hem. Johnny Rivers, Oh Pretty Woman.

Johnny Rivers, Oh Pretty Woman. Huey Lewis uit San Francisco was de frontman van de band Clover, maar met zijn toetsenist Sean Hopper begon hij een nieuwe band met ex-leden van Soundhole en dat werd Huey Lewis and the News. Het nummer is geschreven door Luther Ingram. Huey Lewis and the News, Respect Yourself.

Huey Lewis and the News, Respect Yourself. Elmo Valentine opende een nieuwe club op de Sunset Strip in Los Angeles, de Whiskey A Go Go. En hij was op zoek naar een band die het publiek naar zijn club zou trekken. Op 15 januari 1964 was de officiële opening en Johnny Rivers zorgde voor een uitverkocht huis. Hij werd meteen gecontracteerd als huisorkest. Johnny Rivers, it's all over now.

Johnny Rivers, It's All Over Now. Jared Deck uit Oklahoma verdiende de kost als kerkorganist. Onlangs maakte hij zijn debuutalbum met de hulp van regionale muzikanten in de lokale 115 Recording Studio in Norman in Oklahoma. Het album heet Bully Pulpit en het is een meesterwerk. Jared Deck, Over and Over.

Jared Deck, Over and Over. Lou Adler had voor Johnny Rivers een contract geregeld bij Imperial Records en de single Memphis eindigde meteen op de tweede plaats in de Amerikaanse hitparade. Dat was zijn eerste grote hit en die werd opgenomen met drie jonge muzikanten die nog nooit met elkaar hadden gespeeld. Drummer Hal Blaine, toetsenist Larry Knechtel en basgitarist Joe Osborne. En dat zouden later beroemde studiomuzikanten worden die ook de platen speelden van de Beach Boys, de Monkees en de Mamas en de Papas. Johnny Rivers, California Dreamin'.

Johnny Rivers, California Dreamin'. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. The Small Faces, dat was een band uit Londen rond zanger-gitarist Steve Marriott, die later actief was bij Humble Pie. En de rest van de band ging toen verder als The Faces, en dat werd de begeleidingsband van Rod Stewart. Steve Marriott kwam om het leven toen zijn landgoed afbrandde. The Small Faces, Every Little Bit Hurts.

0: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
1: De Mississippi Delta begint in Memphis en loopt door tot Vicksburg. Een gebied groter dan Nederland. Vruchtbare landbouwgrond, gebruikt voor de verbouw van katoen en rijst. Van noord naar zuid doorsneden door Highway 61. Centrum is de plaats Clarksdale in Coahoma County. Daar het Delta Blues Museum, Rooster Records, Stackhouse en Living Blues. De geboorteplaats van John Lee Hooker. De Delta, bakermat van de bluesmuziek, waar Robert Johnson rondzwierf, Sonny Boy Williamson speelde en Charlie Patton zijn amoureuze avonturen beleefde. Blank en zwart, rijk en arm, in een landschap dat zoveel cultureel erfgoed opleverde.
2: Nou, het is natuurlijk vrij vlak hier. We komen uit een gebied wat eigenlijk een beetje heuvelachtig, wat iets aan, waar zou je het beste mee kunnen vergelijken, een beetje Ardennenachtig of Sauerland of zoiets, Eifel, iets minder hoog. En dit hier is weer allemaal vlak. En je komt hier dus in de buurt waar de katoen verbouwd wordt. En de grote plantages waren hier van Will Dockery en hoe ze allemaal mogen heten. Maar hier zie je dus alleen nog maar vlak land. Afgewisseld met wat bossages.
3: Je ziet natuurlijk dat het land hier veel meer in cultuur is. Hè? Dat dit farmland is.
2: Ja, je ziet wel dat hier wat aan gedaan is. Zoals bijvoorbeeld daar in de buurt van tussen Slidell bijvoorbeeld in en Meridian. Dat is eigenlijk gewoon een stuk land denk ik, waarvan je dacht, nou, wat gebeurt er eigenlijk mee? En hier is wel degelijk, je zag hier ook nog grote winkels in landbouwwerktuigen, zoals wij die ook veel hebben. Bijvoorbeeld blauw, tussen naast en rollen. Of mesken op een smil, zulke soort dingen zag je dan. Zag je hier ook.
3: Grote landbouwmechanisatiebedrijven. Ja. Dat ook niet armoedig aan hier trouwens.
2: Nee, dat valt me ook af. Het is hier niet zo armoedig als bijvoorbeeld in South Louisiana, daar bij Kaplan en de buurt. En ook niet zo armoedig als bij Meridian. Ik vond Tupelo al een vrij welvaart stadje en het ziet er hier ook. Je hebt hier niet van die krotten en zo, weet je wel, die je daar in het is hier allemaal toch wel vrij gecultiveerd.
3: Ik denk dat ook vrij vruchtbare grond is hier zo, als je zo heen kijkt.
2: Ja, ik denk dat je katoen verbouwt, dat je zeker vruchtbare grond moet hebben. Dat wil gewoon niet op arme grond.
3: De eerste stap was voor veel van die mensen denk ik toch ook dat ze naar het hier, nou pakweg 150 kilometer noordelijk gelegen Memphis gingen.
2: Ja, B.B. King bijvoorbeeld, die staat bekend als de Beale Street Boy en dat is Beale Street is een straat in Memphis. Dat was de meest nabijliggende stad om aan werk te komen ook voor die mensen natuurlijk in de muziekbusiness.
3: Dat is een soort opwaartse beweging eigenlijk. Memphis, St. Louis en dan Chicago, Detroit.
2: Ja. Maar zoals ik al zei, die oudere mensen, dus die Charlie Patton en Robert Johnson, en die zijn dus, die trokken hier dus rond in de Delta. En die trokken van grote plantage naar plantage en van juke joint naar juke joint en speelden voor wat eten en dergelijke en voor wat drank. En ja, de allereerste mensen die zijn hier, die hebben hier rondgetrokken, zijn hier overleden, de anderen zijn weggegaan. Maar het is wel duidelijk dat hier de wortels van de bluesmuziek liggen.
4: I was traveling through South America. Walked up to a lady's house. Called her grandma. Didn't know her name. She gave me something to eat. Walked on down the road. I heard old train getting off like this. I heard old bell ring kinda like this. whistle blow. I heard it

0: We bleven niet alleen hier in Mississippi, in de buurt van Clarksdale. We gaan ook nog even de grens over naar Arkansas. Hè?
1: Ja, naar Sint Helena en daar ligt Sonny Boy Williamson begraven. Daar wouden we ook even naartoe. Hij schijnt ergens in de achteraf ergens te zijn begraven. En daar willen we even kijken bij zijn graf.
0: Het wordt hem schreeuwen als zijn en dat het vrij moeilijk te vinden is, hè?
1: Nou, we kunnen altijd een poging wagen.
0: Dan kunnen wij zien van de grote weg af moeten en een zaandwegje en misschien wel een heel slecht zaandwegje op moeten. Maar
1: er zijn ongetwijfeld mensen die ons kunnen helpen, want we zijn door zoveel mensen hier geholpen tot op heden van deze trip, dat vinden we ook alweer. Extra mafia.

0: Delta Blues Museum, Carnegie Public Library. Dat is de goede steen in ieder geval.
1: Ja, dat mag je daar. Maar hier ook hier geen dat gebruiken om de copyright op te zetten.
0: Ja,
1: dat weet ik niet.
0: Closed on Memorial Day, dat is maandag.
2: Fast string, misschien is dat het wel. Ja. Een flesje olie, misschien is het wel een fast...
1: Dat staat er wel. Attraction.
2: Fast lips of zo.
0: Adam and Eve. Indian spirit.
1: A ring.
0: Attraction. High chest quality.
1: Zo'n Bonnie Raid hier allemaal.
0: Daarachter op de lichte gitaar. Van B.B. King. Oh, dat is dat stuk hold.
1: Maar dit was gewoon. Yeah. Yeah, donated by Donald Kittrick. See, Top Billy Gibbons at the remains of the Muddy Waters home.
0: Het restant van het huis van Muddy Waters, ja.
1: Electric Mud. Yeah. See, Top. B.B. King's Lucille. Dus zo'n gitaar speelde B.B. King op, die noemen ze Lucille.
0: Waarom eigenlijk?
1: Ligt hier, ja.
0: Waarom noemen ze die Lucille?
1: Ik weet niet, het is waarschijnlijk naar zijn vrouw of zo. Of naar het nummer, ik weet het niet.
3: Het model, ja, alsof hij zijn vrouw speelt. Het is, hij is getrouwd met zijn gitaar.
0: Ja, ja, ja. Bo Diddley?
1: Ja, inderdaad, met zijn rechthoekige gitaar.
0: Hey, Steve Forbes, die ken. Ken je ook wel? Nee, Stevie Forbes.
1: Ja.
0: Kom ook in Meridian. Mac McAnally uit Belmont. Zit hier allemaal. Die Fred Noblak, die ook in Meridian was.
1: Freddy Knobloch.
0: Ike Turner. De jazz. Dat is het, ja.
1: Maar hier wordt hij al doorgegaan gedaan. Goed, ja. De verbinding tussen de blanke, de black music, de gospel, de country, de blues. De rubber blues en de rubber roll en de jazz. Ja, nog een foto over van de belangrijkste mensen. 920 Gibson, waar Robert Johnson nog speelde hier. The same vintage Gibson, Robert Johnson, de same vintage, dus dezelfde, niet die van Robert Johnson, maar dezelfde vintage Gibson.
0: Ja,
1: yeah,
0: ja.
1: Yeah. In 1920.
0: Hier nog wat foto's, hoe die mensen vroeger op de plantages werken.
1: Ja, de Dockery Farms, hè, hier.
0: Ja,
1: yeah,
0: ja.
1: Yeah. Joe Rice Dockery. En Will Dockery.
0: Die moeten nog staan.
1: Ja.
0: Dan moest ik maar ze hem nog gaan kijken. Charlie Patton.
1: Ja, nou... Ja, het is duidelijk. Beste mensen, luisteraars. Van Radio Drenthe, als je ooit eens een keer in Klaarsdeel komt, zal je aanbevelen om daar eens een keer naartoe te gaan. Doe het echt. Ik bedoel, it's holy ground.
0: Dit is een museum wat ook naar ons smaak is.
1: Ja, zeker weten. Ja. Het kan natuurlijk mooi uitgebreid worden nog. En ik denk ook dat het wel gebeurt.

0: night. Don't get my sugar three times a day. Lord, you know me and you just can't get along right.
1: John Lee Hooker, een beetje uit zijn vroegere periode, Harry, jazzperiode, Sugar Mama, het label, wat trouwens eerder Aristocrat heette, jazz label.
2: Dat weet ik niet, man.
1: Ja, verduld, ik las het op de notes op de LP. Vandaag stiet de muziek allemaal in het team van Clarksdale, het centrum van Coahoma County, waar het Delta Blues Museum is. Waar de directeur van afwezig was. Want volgens mij zat iedereen op dat moment zo ongeveer in Chicago.
2: Ja, want daar was het Chicago Blues Festival aan de gang. En ook meneer Jim O'Neill, waar we later naartoe gingen, na dit museum. Die was daar naartoe om Little Mississippi John Hurt Jr. te begeleiden.
1: Maar er waren genoeg aardige vervangers, zoals de mevrouw in het Delta Blues Museum, die ons keurig netjes te woord stond en ons alles aan wilde reiken wat er maar aanwezig was. En hetzelfde geldt ook bij Stackhouse. Maar Loïm, resumeren wat er allemaal voor muziek draait is, Harry.
2: Nou, dat is in de eerste plaats stukken van John Lee Hooker, van Robert Johnson, een stuk van Blind Willie McTell en iets van Otis Spann.
1: Ja. I came from Clarksdale.
2: Ja, en Clarksdale is de plaats waar het allemaal om draait in dit geval.
1: Waar Otis Spann geboren is. En ook wel aardig dat die twee generaties in de bluesmuziek worden, ook in dat museum over het praat weer, dat die in de muziek ook tot uitdrukking komt. De oude John Lee Hooker samen met de aanzienlijk jeugdiger Bonnie Raitt in een stuk van de cd The Healer, I'm in the Mood.
2: Ja, precies.
1: We hebben het onderweg van het Delta Blues Museum in Clarksdale, in de trouwens tamelijk armoedige stad.
2: Ja, en zeer broeierig, mag ik wel zeggen.
1: Ja, misschien wel samenhangend met het weer en het klimaat door zo. En op een steenworp afstand daarvan ligt Stackhouse, een platenzaak en een platenmaatschappij van Rooster Records. In een hele bijzondere vorm, dat gebouw.
2: Ja, die vorm, dat Stackhouse betekent eigenlijk pijpen. Hè? Dus twee van die pijpen van een riverboot steken de lucht in. En de platenzaak is ook, heeft precies de vorm eigenlijk van zo'n riverboot. Vandaar ook de naam Stackhouse.
1: Ja, en dat was dan ook de plek waar als Jim O'Neill het roemruchte blad Living Blues begund is. Maar zoals zegt, hij zat in Chicago. Maar uiteraard, er was een plaatsvervanger van hem in die winkel. Uitermate gezellige en een rommelige winkel. En door zat dan de studio waar als de opname voor Rooster Records gemaakt werden.
3: He moved from Chicago to Mississippi a few years ago. And it initially started just as a mail order, because he'd been doing Rooster Blues mail order for years. Mm-hmm. And it just grew from that into the store, which he opened on Muddy Waters' birthday 4 years ago. And he is kind of divorcing himself a little bit from the store. He's just concentrating on writing now. And he's doing a lot of liner notes, and he's working on a book of interviews. So he doesn't do a whole lot in the store anymore. He concentrates on recording people.
4: He was a founder of Living Blues, wasn't he?
3: Yeah.
4: That's another question. I can't find it in Holland. You know who distributes it? Is it over there?
3: Living Blues.
4: You don't.
3: I'm not sure. I know they do a lot of. They do most of the subscriptions they mail from here.
4: I've seen them. Yeah. Oh, they mail it over from the States.
5: Yeah.
3: I think it's like $25 a year or something.
4: Uh-huh.
3: Yeah.
5: It's a monthly magazine?
3: It's bi-monthly.
4: Yeah.
3: Jim's collection is 78.
4: Oh, yeah.
1: Uh-huh. Jim O'Neill. Tja. Drum kit.
3: It's a very small part of his collection.
4: Uh-huh.
3: Oh. He has thousands and thousands.
4: Yeah, it must be worth it. A lot of money.
5: Yeah. It's a fortune.
3: Yeah. It's a fortune.
5: Yeah.
3: If his house burned down, he'd kill himself.
4: He's insured?
3: He's insured, but he'd still kill himself.
4: Yeah, but
3: he just wouldn't want to lose him.
4: Yeah, if you... Yeah, you can't pay it.
3: No. He,
5: it's not replaceable.
4: It's an ideal worth. Yeah. I mean, it's like the record I told you. He traveled along with me in my suitcase, you know?
3: It's like your little traveling companion, yeah.

0: Mooi stuk, dat besluit van deze aflevering van Harry's Blues. Bessie Smith, Baby Won't You Please Come Home. En ja, ze is eigenlijk thuiskomen in het Riverside Motel aan Sunflower Avenue, waar ze ook Stackhouse gevestigd is, want ja, daar is ze overleden.
1: Ja, het was eerst een hospitaal en het is nu een hotel. En je kunt nog steeds op die kamer van waar Bessie Smith dan overleden is, kun je huren dan. Kun je de nacht doorbrengen. Ja. Heel sumier kamertje.
0: Ja, en de legende die een beetje de ronde deed, dat ze, want ze was op tournee in dat gebied, en dat ze een ongeluk kreeg onderweg en dat ze niet in een blank ziekenhuis opgenomen kon worden, dat bleek niet helemaal juist te wezen.
1: Dat weet ik niet.
0: Dat is later naarzucht en ja, dat bleek dan zoiets te wezen wat dan ja, tot legendevorming leidt en dat mooi past in het beeld van die tijd. Maar later bleek dus dat ze er wel gewoon in een blank ziekenhuis opgenomen is en dat ze overleden is in het, ja, wat nou dan het Riverside Motel is. Daarover gingen we vandaag deze aflevering van Harry's Blues. Die maakt weer door Paul Meeldijk, techniek, samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Musquet.
1: Goedendag.
0: Tot aan de week.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Vlakbij Clarksdale ligt de vruchtbare grond van Stovel's Plantation. Daar staat de hut waarin McKinley Morganfield bij zijn grootmoeder opgroeide. Als Muddy Waters werd hij een legende.
4: Van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
5: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
6: Als Harry Musquet de verkering uit had, leverde dat altijd een aantal prachtige nummers op. Harry Musquet had altijd heel veel medelijden met zichzelf. De Musquet Gang, Missing You. MUZIEK

de Musquet Gang, Missing You. De Texaanse gitarist Anson Funderburk nam een nummer op met zanger Darren Nulisch, die daarvoor actief was bij Mike Morgan en The Crawl, Ronnie Earls, Broadcasters en de James Cotton Band. En intussen heeft die man al 9 soloalbums gemaakt. Het nummer is geschreven door Tampa Red, Anson Funderburk en Darren Nulisch. Love Me With A Feeling. Feeling.

gitarist Anson Funderburk en zanger Daryl Knowles, Love Me With A Feeling. Clarence Gatemouth Brown uit Louisiana speelde zijn hele carrière blues met invloeden uit country, jazz en Cajun. En hij toerde tot zijn dood in 2015 bijna onafgebroken door Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, Afrika en Europa. Dit is een eigen compositie van Clarence Gatemouth Brown, Sometimes I Slip.

Clarence Gatemouth Brown, Sometimes I Slip. Mike Morgan and the Crawl, dat is een bluesband uit Dallas. Rond gitarist Mike Morgan en zanger Lee McBee uit Kansas City, die intussen overleden is nadat hij een hartstilstand kreeg tijdens het zwemmen. Mike Morgan and the Crawl, I'm Worried.

Mike Morgan en The Crawl, I'm Worried. Lowell Fulson, dat was een gitarist uit Oklahoma met Cherokee bloed. Hij vertrok naar Los Angeles en daar begon hij een band met de jeugdige pianist Ray Charles. Maar even later kreeg hij een solocontract aangeboden bij Chess Records in Chicago. En hij toerde jaren met zijn eigen bluesshow California Blues door Amerika. Lowell Fulson, Working Man.

Lowell Fulson, Working Man. Barbara Lynn, dat is een linkshandige bluesgitarist uit Texas. Ze werkte jaren anoniem in het clubcircuit van Beaumont. Maar haar debuutsingle, You Lose a Good Thing, werd meteen een nummer 1 hit in Amerika. En toen volgden er nog 12 grote hits. Barbara Lynn, This Is The Thanks I Get.

Barbara Lynn, This is the Thanks I Get. Larry Davis uit Louisiana keerde als soldaat terug uit de oorlog in Korea en nam zich voor om als bluesgitarist verder te gaan. Maar hij werkte jaren tot diep in de nacht voor weinig geld in het clubcircuit van Baton Rouge. Dit is een opname uit 1992, opgenomen in de Arden Studios in Memphis. Larry Davis, Going Out West.

Larry Davis, Going Out West. Angela Straley uit Lubbock, Texas, was de zangeres van de Fabulous Rockets. Later verhuisde ze naar Austin en dan werd ze de zangeres van Southern Feeling met gitarist W.C. Clark. En ze was ook nog zangeres bij Jimmy Vaughan. En ze maakte albums met Luann Barton, Tracy Nelson en Marcia Bolt. En tegenwoordig runt ze een restaurant en een muziekcafé in Californië. Angela Straley, Can't Stop These Teardrops.

Angela Straley, Can't Stop These Teardrops. Tracy Nelson uit Wisconsin werd in San Francisco de zangeres van de band Mother Earth. En ze toerde als voorprogramma door Amerika met The Grateful Dead, Jefferson Airplane, Janis Joplin en Jimi Hendrix. Tracy Nelson, Go Down Sunshine.

Tracy Nelson, Go Down Sunshine. George Thorogood uit Delaware leek professioneel honkballer te worden, maar hij scoorde met zijn vriendenbandje plotseling een hit. En sindsdien is hij onafgebroken on the road. Het is een cover van Hank Williams, George Thorogood, Move It On Over.

George Thorogood, Move It On Over. Johnny Copeland, dat is een iets wat onderschatte bluesgitarist. Hij maakte samen met Albert Collins van Houston een echte bluesstad. Maar hij vertrok naar New Jersey, omdat er in New York meer werk was voor bluesgitaristen toen de disco de macht overnam in Amerika. Johnny Copeland, Don't Stop by the Creek, Son.

Johnny Copeland, Don't Stop by the Creek, Son. Dit was de nalatenschap van Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Gitarist Smoking Joe Kubek uit Dallas was een kettingroker, zelfs tijdens optredens. In 2015 overleed hij aan de gevolgen van een hartinfarct. Hij werd 58 jaar. En vanaf het begin van de jaren 80 werkte hij met zanger Benoist King uit Louisiana. Smoking Joe Kubek, Just for a Little While.

0: Nieuwsradio Drenthe.
1: Radio Drenthe.
2: Dit is Harry's Blues.
1: Met Albert Haar.

Mooi luisteraar, dit is Haddy's Blues. April doet wat hij wil, dat is het motto van deze maand. En wat ik wil is goede muziek. Komende uur muziek van onder andere Sugar Ray Rayford. Van Daniel Lois van de nieuwe CD. Van Albert Castiglia, ook een nieuwe CD. Verder muziek van Jerry Legere, een Canadees. Pete Mancini en van de Harry Musquet Band. Maar we begonnen met muziek die zondagmiddag in Hofstede in Grollo klonk van de Texaanse Sari Shore. Turn the radio on.

Turn the Radio On, Sherry Shore. En ze was afgelopen zondag was zij in Grollo bij Hofstegen. Nou, wat mij betreft mag ze nog best eens een keer weer komen, want het is een uitstekende zangeres, deze Texaanse Sherry Shore. Van de cd Never Say Never uit 2018. Nou, iemand die natuurlijk helemaal bij Grollo hoort, dat is Harry Musquet. Het museum in Grollo, dat is weer lus. De tentoonstelling die is te bekijken. Kijk hem op de website van het C+B Museum. Een nummer van de Harry Musquet Band uit 1977 van de LP Love Vendetta, Devil Daisy.

De Harry Musquet Band uit 1977 van de LP Love Vendetta. Compositie trouwens van Martin van Dijk, de pianist Martin van Dijk, die ook prominent in deze uitvoering hoorde. Net als de gitarist Bernard Reinke. Het was de titel van dat Harry met andere mensen speelde dan hij in het verleden gewend was. Onder andere Jan Groenink, die zat er toen bijvoorbeeld bij. En inderdaad Bernard Reinke op gitaar. 1977 was dat. We hadden nog Jerry Legere, een man uit Canada die ondertussen al heel wat cd's gemaakt heeft. Ik denk wel een stuk of 14e, 15e ongeveer. Man die een beetje treedt in de voetsporen van Jesse Winchester bijvoorbeeld, Fred Eagle Smith, dat soort mensen. Tiff Merritt, Jim Lauderdale, om een paar te noemen. Goeie muziek, teksten vooral erg van belang. Dit is een cd die hij maakt samen met iemand van de Cowboy Junkies, met Michael Timmons. De cd Nothing Pressing, en daarvan het nummer Recluse Revisions.

Ja, het is duidelijk dat deze Jerry Leger dat die schatplichtig is aan een beroemde landgenoot, namelijk aan Neil Young. Want het intro van dit nummer, Recluse Revisions, dat heeft heel veel overeenkomsten met Harvest, met Heart of Gold van de LP Harvest van Neil Young. Maar dit was Nothing Pressing, een cd die net uitgekomen is van Jerry Leger. Nog een cd die net uitgekomen is, een single cd. Dus de echte cd die zit er aan de hand te komen. Die is van Pete Mancini. En Pete Mancini is een bluesman uit Chicago. Beetje op de oude manier eigenlijk nog. Hij zingt ook over een bekende straat in Chicago, de Madison Avenue Blues.

Nou, eerlijk is eerlijk, meer pop dan blues eigenlijk. Dit nummer van Pete Mancini van de Madison Avenue Blues. Albert Castiglia, dat is een man uit New York. En de naam die suggereert het al duidelijk van Italiaanse afkomst. Ik weet niet of u in Little Italy woont in New York. Maar heel veel Italianen bent in het verleden door New York verhuisd. Een aparte kolonie door helemaal. En Albert Castiglia, die hoort er ook toe. Een man die al verschillende cd's gemaakt heeft. Onder andere samen met Mike Zito. Ook een van de bekendere bluesmensen in Amerika. Die ook vaker in Europa via het Roof-label optreedt. Albert Castiglia, titelnummer van de nieuwe cd, I Got Love.

I Got Love, Albert Castiglia van de nieuwe cd van hem, die net goed wel uitgekomen is. Vijf nummers waren dat achter elkaar. Shadi Shore, de Harry Musquet Band, Jerry Legier, Piet Mancini en Albert Castiglia. En dat hoor je allemaal in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jawel, de toeter van 3 keer is scheepsrecht. En in dit geval een nummer van Tom Waits uit 1985 van de LP Rain Dogs. En de aanleiding is de verschijning van een cd van Bottleneck Jack. Bottleneck Jack, dat is de artiestennaam van Johan Venema uit de Rinsuma Geest uit Friesland, uit de Friese Wouden. De Friese Wouden die noemt zichzelf wel een beetje het Texas van Friesland. En dat geeft al een beetje aan dat zijn muziek dat hij geworteld is in de blues en de bottleneck muziek, gitaarmuziek en ook een beetje in de country muziek. Hartstikke leuke band van Jack Bottleneck samen met Rob Takema, Herman Frank en Johannes Blanksma. Bottleneck Jack, de nieuwe cd die heet Cow Country en het nummer dus Blind Love.

Blind Love in de versie van Bottleneck Jack van de NASD Cow Country. Het origineel uit 1985, dat was van Tom Waits. Tom Waits, man die geboren is in 1949. CD is uitgekomen, of LP toen nog, in 1985. Het was een deel eigenlijk van drie LP's die hij uitbracht. Swordfish Trombones, Rain Dogs en Frank's Wild Years. En het nummer Blind Love, dat komt dus van de LP Rain Dogs. Daar speelt trouwens Keith Richards van de Rolling Stones speelt er ook nog een beetje. De versie van Tom Waits.

De originele versie van Blind Love van Tom Waits van de LP Rain Dogs in 1985. En niet met een bottleneck, maar met een viool eigenlijk door als een belangrijk instrument bij. Nou, de derde versie die komt uit Detroit, uit Motor City, USA, Motown. En die is van Bob Seger en de Silver Bullet Band. Uitgebracht in 1991, de CD The Fire Inside, en door op de versie van Bob Seger van Blind Love.

De derde versie van Blind Love van Bob Seger en de Silver Bullet Band. En dan roept dat toch wel veel herinneringen op aan nummers als Turn the Page, Still the Same en Old Time Rock and Roll. Drie versies waren dat. En de aanleiding was de nieuwe cd van de band Bottleneck Jack. De band van Johan Venema uit de Rinsuma Geest uit de Wouden in Friesland. Het Texas van Friesland. De cd Cow Country, net nee uit. Het origineel uit 1984 van de LP Rain Dogs van Tom Waits. En de laatste die hij hoorde die was van Bob Seger van de cd The Fire Inside uit 1991. Nou, we gaan naar 2022. We gaan naar 9 juni 2022. Want als alles goed is, dan staat dan op het podium in Grollo Sugar Ray Rayford. Dat is een soulzanger. Een beetje funky soulzanger uit Memphis, Tennessee. Man die al een hele carrière achter de rug heeft. Niet alleen in de muziek, maar ook in het leven. Hij werkte onder andere 10 jaar bij de Amerikaanse marine, de US Navy. Er is een nieuwe cd van hem uit te komen. Into Deep, Sugar Ray Rayford met United We Stand.

Nou, dat kan een mooi feestje worden op 9 juni... op het podium van het Holland International Blues Festival in Grollo. Wanneer Sugar Ray Rayford door gaat optreden. United We Stand van de nieuwe cd Into Deep. We blijven een beetje dichter bij huis. We gaan naar Engeland, een Engelse groep... die een beetje op de sfeer zit van country, folk, bluegrass... een beetje in die sfeer, maar wel heel bekend is in Engeland... op het Glastonbury Festival al een keer opgetreden heeft. We hebben het over de Police Dog Hogan... Daar is een cd uitgekomen die heet Overground. En het nummer dat herinnert aan een prachtige stad in Spanje, aan Barcelona.

En dat was Police Dog Hogan met het nummer Barcelona van de cd Overground. Op 11 april dan wordt de culturele prijs van Drenthe die wordt uitgereikt aan Simon Dijkstra, de culturele prijs van 2022. En tegelijkertijd wordt op die datum ook de culturele prijs van 2020 uitgereikt, namelijk aan Daniel Lohuis. Maar helaas, hij zal er niet zelf bij aanwezig wezen. Zijn grote moord in de muziek, Gepken, die is door aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen, Daniel Lohuis. Gelukkig heeft hij wel een nieuwe cd gemaakt. Hij treedt de laatste tijd niet meer zoveel op, of niet meer op eigenlijk. Kom eens een beetje in wat u de running met in wat gas terugnemen. Maar gelukkig wel een nieuwe cd, gewoon getiteld Daniel Lohuis. En daarvan, Als het regent in Rotterdam.

Ja, ik weet niet zeker of het gitaarwerk van Bernard Gepken is of van Daniel Loos, maar het zal een van die twee ongetwijfeld wezen. Van Als het regent in Rotterdam van de nee CD van Daniel. En 11 april dan krijgt hij dus de culturele prijs uitereikt in het Atlas Theater in Emmen. En Bernard Gepken die neemt hem dan in ontvangst in naam van Daniel Loos. Nou, het is puur toevallig dat het laatste nummer waar wij deze aflevering van Harry's Blues met besluit, dat de Depression Blues is. Als het regent in Rotterdam kun je ook depressief van worden. Maar het is een nummer van Melvin Taylor in de uitvoering van Albert Castiglia. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van, en dan moet ik in de naam erbij pakken, Peter Jan Dijkstra. Een hele jonge technicus dit keer. En we besluiten dus met Albert Castiglia van de CD I Got Love met de Depression Blues.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Johnny Winter uit Beaumont, Texas, is min of meer de uitvinder van de bluesrock. In 1984 was zijn album Guitar Slinger een sensatie. Dit komt van het album Serious Business. Johnny Winter, Sound the Bell.

Johnny Winter, Sound the Bell. Coco Taylor kreeg in Chicago de bijnaam Queen of the Blues en ze was de sterzangeres van Alligator Records. En dat is het belangrijkste blueslabel in Amerika. Coco Taylor, Come to Mama.

Coco Taylor, Come to Mama. Albert Collins, Robert Gray en Johnny Copeland maakten een van de beste bluesalbums van de vorige eeuw, Showdown. Twee Texaanse gitaarhelden, Albert Collins en Johnny Copeland, en een jeugdige fan, Robert Gray. Albert Collins, Robert Gray, Johnny Copeland, Blackjack.

Albert Collins, Robert Gray en Johnny Copeland, Black Jack. Sol Seals was in de jaren 80 een toonaangevende bluesgitarist in Chicago, maar op het toppunt van zijn roem liet zijn gezondheid hem in de steek en hij overleed uiteindelijk onder erbarmelijke omstandigheden. Sol Seals, Going Home.

Some Seals, Going Home. Lonnie Brooks ging vanuit Louisiana naar Chicago en daar bleef hij tot zijn dood in het clubcircuit spelen. Hij schreef prachtige nummers voor Johnny Winter en de Fabulous Thunderbirds. Lonnie Brooks, Don't Take Advantage of Me.

Lonnie Brooks, Don't Take Advantage of Me. Fenton Robinson, dat was een jazzy bluesgitarist. En hij schreef het nummer Somebody Loan Me a Dime, waarmee Boz Keksen grote hit had. Ze noemde Fenton Robinson in Amerika altijd de mellow blues genius. Fenton Robinson, Laundry Man.

Fenton Robinson, Laundry Man. Jimmy Johnson komt uit de gospel en dat blijf je horen. Hij zingt de blues heel soulful. Dit komt van zijn album Barroom Preacher. Jimmy Johnson, You Don't Know What Love Is.

Jimmy Johnson, You Don't Know What Love Is. In Amerika kreeg hij de bijnaam Mr. Superharp en hij was lange tijd de mondharmonica-speler bij Howlin' Wolf en later bij Muddy Waters. Dit komt van zijn soloalbum High Compression. James Cotton, Ain't Doing Too Bad.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Revelation van Danny Bryan is het album van deze week. En u hoeft niet meteen naar de winkel te rennen of internet te raadplegen, want het album komt op 20 april pas uit. Maar het is wel de moeite waard. Danny Bryant, Isolate.

Danny Bryant, Isolate. Albert Collins speelde overal en bij voorkeur iedere dag. Hij stond in het clubcircuit, op Live Aid, in de Carnegie Hall in New York en op het Chicago Blues Festival. Dit komt van zijn album Cold Snap. Albert Collins, I Ain't Drunk.

Albert Collins, I Ain't Drunk. Lonnie Mack, dat was een roadhouse rocker. En hij werkte heel veel samen met Stevie Ray Vaughan en Huey Lewis. Het is een beetje een onderschatte gitarist. Het volgende nummer werd ook opgenomen door de Drentse bluesformatie Musquet met Erwin Java en Harry Musquet. Lonnie Mack, Tough on You, Tough on Me.

Lonnie Mack, Te Van Me, Te Van You. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Martin Vullo deed de techniek en Jan Damme coördineerde de playlist. Professor Longhair, dat was een bluespianist uit New Orleans. En op het volgende nummer van het album Crawfish Fiesta speelt Dr. John gitaar. Professor Longhair, It's My Fault, Darling.

0: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Straks drie uitvoeringen van het nummer Evil van Howlin' Wolf. Eigenlijk een compositie van Willie Dixon, maar ook bekend in de uitvoering van Mike Zito en Derek and the Dominos. Verder muziek van Ilana Katz-Katz. Ja, Katz-Katz, wat kan dat nou weer? Nou, mooie muziek. Dave McMurray, Paul Carrack, een nummer van Cat Riggins, een zangeres uit Florida. Maar we begonnen met Robin Capsalis van de CD Soul Shaker. Shake it, baby.

Ja, lekkere muziek van deze Robin Capsalis en de vintage nummer 18. 9 CD Soul Shaker. En ja, die zullen niet meer staan op het podium van het Blues Festival in Hoogeveen, 20 november. Willie Nile, dat is een rocker uit New York die al sinds de 80e jaren actief is, maar denk ik in Europa nog niet zo erg deurdrung is. Een beetje muziek die liggen wat tussen Lou Reed en Bruce Springsteen. In Willie DeVille zit er ook wel een klein beetje bij. Dit is een nummer van zijn nieuwe CD, The Day the Earth Stood Still. En door zingt hij op samen met Steve Earle, Blood on Your Hands.

Blood on Your Hands. Geen Blood on the Tracks van Bob Dylan, maar Blood on Your Hands van Willie Nile samen met Steve Earle van de cd The Day the Earth Stood Still. Jesse Malin, dat is een niet zo'n bekende naam, denk ik, hier zo, maar in Amerika wel, want het is een studiogitarist die op heel veel platen metadon heeft. Onder andere bij Whiskey Town, bij Ryan Adams, dat was de band van Ryan Adams. En bij meer mensen. Maar zo af en toe maakt hij ook een solo cd. En dat is nou ook het geval. Sad and Beautiful World. De titel van zijn cd van Jesse Malin. En daarvan het nummer Dance on My Grave.

gewoon nette, beschavende muziek van deze Jesse Malin, of Jesse Malin, net hoe hij het uitspreekt, van de cd Sad and Beautiful World, Dance on My Grave. Voorbeeld van een second man, zou je kunnen zeggen. Van niet de bekende man die op de voorgrond stiet, maar de tweede man. Dat gaat ook een beetje voor Jesse Dayton. Ja, weer een Jesse. En ook een second best man. Goeie gitarist, die speelde onder andere bij Willie Nelson, bij Waylon Jennings, bij Johnny Cash. Komt uit Beaumont, uit Texas, even een cd gemaakt. Die hoort eigenlijk bij een boek, want hij heeft ook een boek geschreven. Bone Monster, dat is de titel van het boek. En dat boek, dat gaat over muziek in Amerika. Muziek die hij allemaal in meegemaakt heeft. En die staat op die cd. Muziek van Willie Nelson, Kinky Friedman, van Doug Sam, Townes Van Zandt, Waylon Jennings, Ray Price, nou noem ze allemaal maar op. Jesse Dayton met Burning House of Love.

Jesse Dayton, gitarist, singer, songwriter, schrijver, acteur, alles is hij eigenlijk. En dit is van het album Bo Monster, wat bij het gelijknamige boek heurt en door van het nummer Burning House of Love. De volgende band, dat is heel bijzonder eigenlijk, dat is Grinder Blues. En dat is de band van Doug Pinnick. En Doug Pinnick is de man van King's X. En dat is een rockgroep uit Amerika, uit Missouri. Vulle materialen maakt vanaf de 70e jaren eigenlijk al. Maar de Noord dan dat in de allerlei ding bij van.

of het dan onder de naam Dougie is of KXM met weer andere mensen bij. De Mop is ook een band van hem. En Grinda Blues is ook een band van hem. En die dat is samen met twee broers, de broers Jabbo en Scott Bielman, met z'n drieën dus. Grinda Blues met When the Storm Comes.

Ja, de storm is galing van de Grinder Blues, de band uit Amerika van de cd El Dos, When the Storm Comes. Harry's Blues, daar hoor je dat allemaal in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. We gaan terug naar 1954, toen weer in de Chess Studio een nummer opnam van Willie Dixon door Howlin' Wolf. Het nummer Evil. Evil is Going On. Nummer wat heel veel gecoverd is. Onder andere door Derek and the Dominos op het legendarische album Layla uit 1970. Maar recentelijk nog door Mike Zito. Mike Zito, een Amerikaanse gitarist, bandleider kun je ook wel zeggen. Man die onder andere de Southern Brotherhood mede opgericht heeft. En die ook solo cd's uitbrengt. Onder andere Dissende, recentelijk de Resurrection. Titel van die cd uit 2021. Met zijn versie dus van Evil.

Goeie gitarist Mike Zito van de CD Resurrection. Zien uitvoering van het de traditional, zou bijna kunnen zeggen, Evil is Going On. Ooit opgenomen in 1954 in de Chess Studio. Met de bekende mensen er eigenlijk bij. Hubert Sumlin op gitaar, Otis Penn op piano, Billy Dixon op de bas en Earl Phillips op drums. En uiteraard met de karakteristieke zang van Howlin' Wolf.

1955, de Chess Studio, de beroemde studio waar heel veel bluesopnamen gemaakt bent in Chicago. Howlin' Wolf met zijn versie van Evil. Nou, nog een derde versie uiteraard, want zo heet het altijd. Uit 1970 van Derek and the Dominoes, de band van Eric Clapton, samen met onder andere Duane Allman. Een legendarische dubbel LP, Lila and Other Assorted Love Songs, en daarvan Evil.

Nou, de overeenkomst is in elk geval dat overal de gitaar een belangrijke rol speelt. Bij de uitvoering van Evil, de compositie van Willie Dixon. In de uitvoering van Howlin' Wolf uit 1956, het origineel dus. Leila uit 1970 van Derek and the Dominos. En de meest recente, de aanleiding eigenlijk ook, van de CD Resurrection van Mike Zito. We gaan naar Ilana Katz-Katz. Dat is een violiste die gewoon op een station in Boston speelde. En door eigenlijk ontdekt weer de Ronnie Earl. Van Ronnie Earl en de Broadcasters. Een beetje de vergelijking met Scarlett Rivera. Die door Bob Dylan ontdekt werd toen zij met haar viool in een koffertje de Greenwich Village in New York liep. En hij haar bij de opname van de LP Desire haalde. Nou, Ilana Katz-Katz heeft een solo-cd gemaakt. In My Mind. En door van Woman Played Blues.

Ilana Katz van de CD In My Mind, Woman Play the Blues. Ja, ik weet niet, wat zeg maar, ik vind dat ze beter viool speelt dan dat ze zingt. Beetje vlakke stem. Dave McMurray samen met Betty Lavette en Bob Weir, die brengt een nummer van The Grateful Dead. En dat komt van de CD Grateful Dedication. Een CD die helemaal wijd is aan de muziek van een van de meest beroemde bands in Amerika, The Grateful Dead. De band van Jerry Garcia en Bob Weir onder andere. Nou, Dave McMurray is een saxofoonspeler. Beetje vergelijkbaar met Wilton Marsalis en dat soort mensen. En die heeft dus een CD gemaakt als jazzman met allemaal nummers van The Grateful Dead. En in dit geval met zang van Betty Lavette. Loser.

Loser van de Grateful Dead, compositie van Hunter Garcia, in de uitvoering van Dave McMurray, de saxofonist, en zangeres Betty Lafette van de CD Grateful Dedication. Het origineel is heel lang terug met een LP met een hele moeilijke naam die je zowel vooruit als achteruit kunt lezen. Staat trouwens ook op de nieuwe CD van Carolyn Wonderland, die ik vorige week draaide, de CD Tempting Fate, ook zeer hem uit de weer. We gaan naar Paul Carrack. De aanleiding daarvan, of dat is de CD These Days uit 2018. CD die een mooie CD met goede teksten erop. Maar de weer is om goed naar te luisteren, van dat je het leven niet met oppervlakkige dingen genoeg moet nemen, maar dat je ook wat verder moet kijken, wat dieper moet gaan. Paul Carrack met Dig Deep.

Dig Deep van Paul Garrick. Speciaal voor Roemer en Tania. Van de cd These Days. Nog één nummer te gaan in Harris Blues. En dan zit het weer op voor deze week. Maar volgende week hebben we het gewoon weer. Techniek in handen van Laurens Braams. Samenstelling en presentatie Albert Haar. En we besluiten met een nummer van Cat Riggins van de cd Cry Out uit 2020. Cat Riggins is een van de acts die op het Bluesfestival in Hoogeveen staat. 20 november in de Tamboer. Daar speelt ook de Dips en Erwin Java en Sean Webster. Die speelt er ook, dus een goede bezetting. Niet al te uitgebreid, maar wel een prima bezetting. Cat Riggins met Cry Out.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Stevie Wonder schreef het nummer samen met zijn moeder en het nummer bleef op 2 steken in Amerika omdat Light My Fire van de Doors op 1 stond. Het was wel de eerste hit voor Stevie Wonder in Europa. En er verschenen covers van de Beach Boys, Tom Jones, Sister Sledge, Chaka Khan, Whitney Houston, Treintje Oosterhuis, Michael McDonald, Jimmy Barnes en Mark Broussard. Stevie Wonder, I Was Made to Love Her.

Stevie Wonder, I Was Made to Love Her. Gitarist Gary Moore uit Belfast loopt vandaag als een rode draad door het programma. En in 1979 verhuisde hij vanuit Ierland naar Los Angeles. En zijn eerste Amerikaanse album, Dirty Fingers, werd eerst in Japan uitgeprobeerd. En daarna werd het album pas in de rest van de wereld uitgebracht. Gary Moore, Flesh and Blood.

Gary Moore, Flesh and Blood. Het was een nummer geschreven door J.J. Cale en hij nam het zelf op in 1966 en een paar jaar later werd het gecoverd door Eric Clapton met Leon Russell op piano. En die uitvoering werd een grote hit in Canada, Nederland, Nieuw-Zeeland en Amerika. Eric Clapton, After Midnight.

Eric Clapton, After Midnight. In 1973 verscheen het eerste soloalbum van Gary Moore, maar dat was met een mix van blues, rock en jazz een commerciële flop. En pas in 1978 nam hij revanche met Back on the Streets, Gary Moore, All Your Love.

Gary Moore, All Your Love. Buffalo Springfield, dat was een band uit Los Angeles met drie Canadezen, Neil Young, Bruce Palmer en Dewey Martin, en twee Amerikanen, Stephen Stills en Richie Fury. Het was echt een topband, maar nadat meerdere bandleden gearresteerd waren voor drugsdelicten, werd de band ontbonden. Dit was overigens een top 10 hit in Amerika en Canada. Buffalo Springfield, For What It's Worth.

Buffalo Springfield, For What It's Worth. In 1990 kwam het 8e soloalbum van Gary Moore uit, Still Got the Blues, met als gasten Albert King, Albert Collins, George Harrison en Nicky Hopkins en Don Airey van Deep Purple, Brian Downey van Thin Lizzy en Andy Pyle van Savoy Brown en later van Wishbone Ash. Het album werd een nummer 1 hit in Nederland, Finland en Zweden en een top 5 hit in Australië, Duitsland, Noorwegen en Zwitserland. Gary Moore, Still Got the Blues.

Gary Moore, Still Got the Blues. The Rascals uit New Jersey, dat was de band van zanger Eddie Brigati en toetsenist en zanger en componist Felix Cavalier. Ze hadden 9 hits op rij in Amerika in de jaren 60 en in de jaren 70 waren de heren bij allerlei soloprojecten betrokken. Ze hadden 6 nummer 1 hits en 19 top 20 hits en dit was een nummer 1 hit in Amerika en Canada. The Rascals, Good Lovin'. 1, 2,

The Rascals, Good Lovin'. Tijdens zijn solocarrière maakte Gary Moore ook nog 3 albums met de Engelse band Colosseum. Hij was gitarist van de Amerikaanse band G-Force en hij speelde in de begeleidingsbands van Ozzy Osbourne en Greg Lake. Gary Moore, Woke Up This Morning.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Damage Control van Curtis Salgado is het album van deze week. En nadat er bij Curtis Salgado leverkanker was geconstateerd, bleek hij niet verzekerd te zijn. Zo gaat het vaak in Amerika. En hij kon de operatie niet betalen. Er werd een benefietconcert georganiseerd met Little Charlie and the Nightcats, Taj Mahal, de Robert Cray Band en de Steve Miller Band. En dankzij deze bands die gratis voor hem speelden, kreeg hij uiteindelijk een nieuwe lever. Curtis Salgado, always say I love you.

Curtis Salgado, Always Say I Love You. In 1993 begon Gary Moore een supertrio met basgitarist Jack Bruce en drummer Ginger Baker uit Cream. Gary Moore nam dus eigenlijk gewoon als gitarist de plaats in van Eric Clapton. Het nieuwe supertrio heette BBM, maar na één album en een tour door Europa was het alweer afgelopen omdat de karakters van Jack Bruce en Gary Moore botsten. Gary Moore, Separate Ways.

Gary Moore, Separate Ways. Three Dog Night, dat was een band uit Los Angeles. Een band met drie zangers, Danny Hutton, Corey Wells en Chuck Negron. De band had 21 hits in Amerika en alleen Danny Hutton maakt tegenwoordig nog steeds deel uit van de band. Corey Wells is de leadzanger op dit nummer. Dat werd de nummer 1 hit in Amerika, 2 in Canada, 3 in Engeland en 14 in Nederland. Three Dog Night. Mama told me not to come.

Gary Moore, Cold Day in Hell. Het nummer werd geschreven door Carole King, die het zelf ook opnam, maar het werd een hit van Aretha Franklin, die het opnam met haar zussen Carolyn en Irma als achtergrondzangeressen. Later zouden ook nog covers verschijnen van Peggy Lee, Rod Stewart, Gloria Estefan en Celine Dion. Aretha Franklin, A Natural Woman.

Aretha Franklin, een natural woman. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Lawrence Braams deed de techniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. Gary Moore had een groot litteken over zijn wang en dat hield hij over aan een café-ruzie. Een andere cafébezoeker stak hem met een kapotgeslagen bierfles in het gezicht. Gary Moore, Story of the Blues.

0: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
1: VPRO, dat mocht niet op. Dat was verschrikkelijk. De VARA, dat was linkse propaganda. De KRO, die Roomse, daar keek hij niet naar. Zoals toen het CDA ontstond, ging die VVD stemmen, want hij wilde niet bij die Roomse kliek horen. Dus je weet dat ik niet in een echt progressief milieu opgegroeid ben.
2: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee met zijn gast op pad giet en met praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor blijf je vandaag dicht bij huis. En met de hoek eigenlijk. Want hij is in Rolde. Want zijn gast van vandaag, die is door opgeruid.
3: We staan hier in Rolde met Johan Derksen. Johan, jij bent langzamerhand toch wel redelijk bekend in Nederland. Maar ik zeg dan nog even dat jij hoofdredacteur van Voetbal International bent. Maar ja, ik ken jou natuurlijk veel langer. En wij staan hier bij het huis waar jij jaren gewoond hebt. Hè? Jouw vader was hier groepscommandant van de Rijkspolitie, als ik het goed heb.
1: Opa Derksen, hè?
3: Ja, Opa Derksen.
1: Opa Derksen, ja. Dit was het politiebureau, hè?
3: Ja. Hier waren ook cellen en zo, hè?
1: Ja, hier waren cellen. Hierachter waren cellen. En als er dan mensen in de cel zaten, kan ik me herinneren, dan moest mijn moeder ook voor de gevangenen koken. En dan kreeg je dan van de overheid een paar gulden vergoeding. Dus wat wij aten, dat aten de mensen in de cellen ook. En die hadden ook een belletje als ze in nood waren. Dan haal je er wel eens van die klootzakken in die 10 keer op een nacht mijn vader het nest belde. Want dan hadden ze weer iets te melden en zo. Ja, ik ben altijd opgegroeid op politiebureaus. Ik woonde altijd op plattelandspolitiebureaus. En je wist dus overal van, want als je vader weg was, ging de telefoon. En dan nam je als qua jongen van 12 de telefoon op en dan was er een ernstig verkeersongeluk. En dan moest jij de centrale in Assen bellen, de ziekenwagens bellen. Je hoorde ook een klein beetje bij de politie, hè?
3: Ja.
1: Totdat ik eens een keer als qua jongen, toen hadden ze hier voor het eerst zo'n Volkswagen Kever met een zwaailicht. En toen ben ik met een buurjongen, die woonde daar, Geert Valk. Het is nu een beroemde vishandelaar in deze streek.
3: Waar ik elke vrijdag mijn visie koop.
1: Ja, hebben we eens een ritje gemaakt in de Kever met zwaailicht. En dat viel wat minder in de smaak toen, kan ik me herinneren. Dus ik hoorde nog niet officieel bij de politie, bleek toen.
3: Maar dit huis, jullie wonen daar, neem ik aan, hè?
1: Dat was het woonhuis en dit was dus het politiebureau. En voordat het politiebureau was, was het Groene Kruisgebouw. En dan kun je nog zien boven de deur, daar heeft ooit een Groen Kruis gezeten.
3: Oh, ja,
1: en dat gaat nooit meer weg. Mijn vader die heeft al wel 10 jaar modder opgesmeerd dat kruis wegging, maar dat komt er steeds weer door.
3: En je kunt het nog zien.
1: En je kunt het nog zien. Ja. Kijk, en dit was mijn slaapkamer. Ik sliep dus boven het politiebureau.
3: Ja.
1: En ik weet wel, dat was een verschrikking, want er was een tuin rondom het hele huis. En die moest ik dan altijd maaien, dus sindsdien zoek ik vooral huizen zonder tuin.
3: Op wat voor leeftijd kwam jij hier?
1: Ik kwam hier als 12-jarige. Ik ben opgegroeid zeg maar, in de streek Arnhem-Nijmegen. En iedere streep die je vader erbij kreeg, dat was een verhuizing.
3: Ja.
1: Dus toen ik 12 was, had ik heel Nederland gezien. En kwam ik in Rolde terecht.
3: Ja.
1: En dat was je nog nooit geweest. Want zover kwam je niet van huis. Dat was toch een end weg. En ik kwam hier en vanaf de eerste dag heb ik me er thuis gevoeld. Het is fantastisch. Het is nog steeds eigenlijk, ondanks dat ik hier niet geboren ben, dit is mijn thuis. Op de Brink, hè, Grote Brink 25. En sindsdien hou ik ook ontzettend van Drentse brinkdorpen. Die sfeer hier met die prachtige boerderijen. En zo'n brink met bomen, dat zie je in Zeijen en in Norg en in Dwingelo. Ja, ik vind dat geweldig.
3: Ja, prachtig. Ja, dat is ook zo. Dat heeft toch een bepaalde charme natuurlijk.
1: Kijk, en dan hoorde je wel eens van Jantje Beton. Dan werd er gecollecteerd. En denk je, ja, wat nou Jantje Beton als kind? Hè? Want wij gingen hier naar buiten. We hadden een prachtig voetbalveld. De bomen waren de doelpalen. Je kon het bos in. Je kon de hei op. Ik denk dat er een beter cultuurtje om als kind op te groeien is er niet als de Drentse cultuur.
3: Nee, dat vind ik eigenlijk ook nogal. Ik bedoel, je hebt hier nog, je kunt hier nog wat. Je hebt de ruimte. En, de schooltijd, hoe was dat hier?
1: Nou, ik was op school nogal, ik was echt een kind van de 60's, hè, tegen de draad in. En omdat je dus opgroeide in een rechtsgezin. Mijn vader was een hele autoritaire, een beetje nare rechtse man. Die was heel christelijk, hij was van de CAU en daar stemde hij op. En de buren,
3: Tilanus of zo?
1: Ja, meer Tilanus was een held. En de buren die naast ons wonen, die heten Van Halen. Dat zijn trouwens de neefjes van de twee broers Van Halen die in Amerika succesvol zijn als rockartiesten. Maar die waren van de Partij van de Arbeid, want die hadden zo'n ding voor de ramen Partij van de Arbeid. En mijn vader ergerde zich daar dood aan dat in onze buurt op de Grote Brink socialisten woonden. En dan, als we dan gingen eten, dan ging hij altijd bidden voor het eten. En als dan de familie Van Halen buiten zat, dan deed hij alle ramen in de keuken open. En dan ging hij keihard zitten bidden. En dan zat hij bijna te schreeuwen van onze vader die in de hemelen zijt. En ik zat me dan dood te ergeren.
3: Zegende deze spijs.
1: En dan zondags, dan wou ik naar het tweede van Roll the Boys op zondagochtend. Dan moest ik mee naar de kerk. Hè. En mijn vader deed iedere boodschap in de auto. Maar op zondag ging hij lopend naar de kerk. En dan nam hij het psalmenboek in zijn hand. Want anders was hij bang dat mensen zouden denken dat die ging biljarten. Nee, iedereen moest wel weten dat hij naar de kerk ging.
3: Van camouflage.
1: Nou, om een ander voorbeeld te noemen. VPRO, dat mocht niet op. Dat was verschrikkelijk. De VARA, dat was linkse propaganda. De KRO, die roomse, daar keek hij niet naar. Zoals toen het CDA ontstond, ging die VVD stemmen. Want hij wil niet meer die roomse kliek horen. Dus je weet dat ik niet in een echt progressief milieu opgegroeid ben.

0: je bent toen later heb je aangesloten bij een voetbalvereniging. Want uiteraard, ik bedoel, als je daar hoofddirecteur van VI bent, dan heb je iets met voetbal te maken. Dat lijkt me logisch. Hier had je één vereniging, dat was Rolde Boys.
1: Ja,
0: mocht je daar wel... Want het was een zondagvereniging.
1: Ja, maar in de jeugd speel je natuurlijk nog
0: op zaterdag. Ja.
1: En toen die doorkreeg dat ik wel aardig kon voetballen, toen werd hij de trotse vader. En toen werd dus het geloof iets naar de achtergrond gedrongen. Want dan moest ik op zondagmiddag voetballen. En dan moest ik wel altijd op zondagochtend eerst mee naar die kerk. En toen nam ik me al voor als jochie van 14. Als ik eigen baas ben, kom ik er nooit meer. Want ik vond het zo'n hypocriete wereld daar in die kerk. En dat heb ik ook volgehouden. En dan weet ik wel dat die oude spelers altijd zeiden, als ik dan binnenkwam, van we kunnen niet verliezen vandaag, want Johan is al aan de kerk geweest. En dan schaamde je als snotaap van 15, schaamde je dood, hè?
0: Ja, ja. Er is toch wat veranderd, want zo'n jaar geleden, toen mocht ik hier met een gedeelte van mijn bandje in de Jacobuskerk een concert geven. Dus toch...
1: Ja, maar de tijd staat ook niet stil, gelukkig. Nee. Maar mijn vader was een hele behoudende, rechtse, nare man. En ik weet nog wel, dat heeft hij heel lang volgehouden. Ik ging naar Voetbal International. Ik kwam van het Nieuwsblad van Noorden en ging naar Voetbal International. En dat was een onderdeel van de Weekbladpers, Vrij Nederland en zo, een linksbedrijf.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, toen heeft hij zich daar nog hevig tegen verzet dat ik naar die linkse rakkers ging. Ik dacht, ja, dan wordt het toch te gek, hè? En ik weet ook nog wel, ik wilde vroeger altijd drummer worden. Ik had hier boven het politiebureau een drumstel staan. En ik zou en ik moest drummer worden. En hij heeft er alles gedaan om dat niet te doen.
0: Maar te verhinderen.
1: En toen ik dus 16 was, toen kwam ik thuis. En toen had hij een contract getekend, zonder dat ik het wist, bij Go Ahead Eagles. Want dan dacht hij, dan is hij uit die muziekwereld. Dan is hij voetballer. Dat kwam mij wel weer goed uit, want dan ging ik op mijn 16e het huis uit. En nu kun je, als je weg wil lopen, bij alle instanties aan kloppen. Maar op die tijd, als je wegliep, je had geen geld. Je kon geen kant op. Dus je moest met hangende pootjes weer naar huis. Dat was voor mij een vluchtroute. En op zijn sterfbed, toen heb ik daar nog met hem over gehad. En toen ik zeg, ja, hij vond dat ik het goed gedaan had. Zo'n preek, weet je wel. Ik zeg, ja, maar had ik misschien ook zelf mogen kiezen, want ik was zelf liever drummer geworden. En toen zei hij op zijn sterfbed nog, en toch heb ik er geen spijt van gehad. Want nou heb je een leuke baan en al die gasten zijn in de goot terechtgekomen. Dus ik denk, nou, die discussie ga ik maar niet meer aan.
0: In Deventer kwam jij onder het regime van Beltman? Of,
1: Ja, ik kwam van de regen in de drup. Hè, want ik was bij Opper Derksenweg en toen kwam ik bij kapitein Beltman. En dat was een ex-scheidsrechter en een officier in het leger. Een grote man uit het verzet. Persoonlijke vriend van prins Bernhard. Dus hij zou al onbetrouwbaar geweest zijn. En dat was verschrikkelijk. We hoefden nog net niet af te marcheren naar het trainingsveld. Maar dat was ook orde en gezag. Dus wij waren echt blij dat Beltman wegging. En we zaten in zo'n internaat en onze ouders dachten van, nou, nu wordt huiswerkbegeleiding, nu komt de studie goed. We zaten met 9 jongens in het internaat en ik geloof dat 1 van die jongens de studie afgemaakt heeft, want wij werden om 11 uur gecontroleerd of we in bed lagen en dan lagen we met de kleren aan het bed. En dan hoorden we de leiding weggaan en dan langs de regenpijp naar de citybar tot 4 uur 's nachts. Dus dat heeft niet veel geholpen. Maar goed, dan zit je in een andere wereld. Maar ik bleef wel steeds terugkomen in Rolde, hoor. Want in de weekends na het voetballen ging ik altijd toch wel hierheen. Want dat plattelandsvertier hier, dat stond me erg aan. Bijvoorbeeld hier had je danszalen bij Hofstegen en bij Erklens.
0: Ja, ja, ja.
1: En daar kwamen toen, als je in muziek geïnteresseerd was, alle grote bandjes van Nederland. Hè? De Golden Earring kwam hier, Johnny Kendall en de Harrels, Le Baroque, ja. De Jumping Jewels, ZZ en de Maskers. Nou, dat was voor ons wat. We hadden in Gasselte had je een tent met een glazen dansvloer.
0: Ja, Van Hemmen, ja.
1: Daar heb ik voor het eerst een band met lang haar gezien. Het waren de Engelse Scorpions. Een band met lang haar, dat bestond helemaal nog niet hier. Hello Josephine hadden ze, dus dan ging je op de fiets naar Gasselte.
0: Zelfs de Everly Brothers zijn daar geweest.
1: Precies, met die jongens met de Samoras. Die hebben ze toen begeleid, kan ik me ook nog herinneren. Ja. En ik heb in Zuid-Laren in Dave Berry gezien, wat toen een held was. Hè?
0: Ja.
1: Met in het voorprogramma de Heeks, met een bijzonder irritante Berry Hey als zanger. Er gebeurde hier van alles, hoor.
0: Ja, en die mensen moesten toen nog... Die hadden toen... die zaten natuurlijk in niet zulke comfortabele auto's als wij. En die 28 en zo, dat was er allemaal nog niet. Dus het was een dag reizen voor die mensen en zo om hier te komen.
1: Ik weet nog wel hier en de, zeg maar... In die cafés zaten aan de bar, en die zitten er nu nog als je er gaat, diezelfde mensen, van die verstokte vrijgezellen die de hele week hard moesten werken. En het weekend zaten ze dus aan de bar, zoepen, hè. Dan werd er alleen maar gezopen. En dat waren ook van die degelijke types. En ik weet nog wel dat het telefoontje kwam in paniek. Q65 speelde bij John Hofstegen het café. En al die oude vrijgezellen, die hadden twee van die gasten van Q65 gepakt. En die hadden gezegd van, dat is geen gezicht aan lange haar, we zullen jullie eens knippen. Toen moest mijn vader uitrukken om die gasten van Q65 te bevrijden. Want anders hadden die gasten een hele kop kaal geknipt. Hè. Dat gebeurde ook een soort volksgericht, hè. Ja. Want dat had je ook hier dus met dat slepen. Als je dus niet goed in de gemeenschap lag, dan werd je hele huis volgesleept of leeggesleept met alle spullen met oud en nieuw. Dat was een traditie, hè? Dat kennen we in het Westen niet. Hè?
0: Nou ja. Dus zullen we eens even naar het veld van Rolde Boys gaan, want daar ligt natuurlijk ook nog een klein stukje historie.
1: Dat is mooier dan Wembley. Hè?
0: Ja.

0: Ja, we staan hier bij het complex van Rolde Boys. Midden in het bos. Het is natuurlijk een fantastisch mooi voetbalgelegenheid. Johan, moet je kijken hoe dat eruit ziet.
1: Kijk, ik kom niet helemaal los van nostalgische gevoelens. Dus ik weet niet of ik het goed zie. Maar ik heb nooit een mooier sportpark gezien als het veld van Rolde Boys. En je hebt in Drenthe nog wat van dit soort sportparken. Omgeven door een prachtige natuur. En het voordeel ook van dit soort sportvelden is dat je er altijd kunt spelen op zandgrond. Het is nooit drassig, het is nooit nat. Wij konden altijd voetballen als het overal afgelast werd. In het Groninger land zaten ze dan tot de enkels in de klei. Wij konden altijd voetballen. Ja, het is geweldig. Voor een dorpsclub is dit toch prachtig.
0: Jij bent ook... Jij trad toen toe tot Rolde Boys op zaterdag. Maar je bent later ook nog, toen jij al wat ouder was, ook nog trainer van de jeugd geweest.
1: Ja, maar
0: ik kan me nog die shirtjes herinneren die jij op een gegeven moment voor de jeugd gekocht hebt. Of tenminste, ik weet niet waar je ze vandaan hadden. Wij hebben er later nog in gespeeld met Achilles Zeslo.
1: Ja, dat klopt. Paarse shirts.
0: Ja, met witte mouwen. En het zag er fantastisch uit. Zo.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Ook een hele goede kwaliteit was het.
1: Kijk, het was een soort morele verplichting als je uit deze gemeenschap kwam. Dat je ook dan wat voor de jeugd deed. Dus ik ging de jeugd trainen. Maar die jongens vonden dat geweldig. En toen had je een merk, dat heette Le Coq Sportif. Dat was een Frans merk. En die hadden van die Arsenal shirts in het paars.
0: Ja.
1: Nou, dat vonden die gasten natuurlijk geweldig. Toen heb ik zo'n setje gekocht. Met rugnummers en borstnummers. Ze waren onze tijd ver vooruit. Alleen ja, dan komt het bestuur in opstand, want de clubkleuren die moeten gerespecteerd worden. Ja, weet je wel, allerlei. Meneer Kwant, de secretaris, heeft daar toen een grote zaak van gemaakt met een buitengewone vergadering. En ik denk, ja, waar gaat het over? Dus toen heb ik dus de shirtjes maar weer overgedaan aan jullie. En jullie hebben er nog jaren
0: plezier van gehad.
1: Mee gelopen. Ja.
0: Ze waren ook wel lekker warm, hoor.
1: Ja, dat waren hele mooie shirts, waren dat.
0: Ja.
1: Maar nu vind ik ook wel hoor dat clubs in hun eigen shirt moeten spelen. Rolde Boys is zwart-wit, dat moet alles zo blijven, vind ik.
0: Maar ja, die bestuurders zitten er wel eens naast. Want toen wij nog bij Achilles speelden, toen heb ik ook op een gegeven moment de geringde rood-zwarte kous ingevoerd. Ja. Dat mocht toen ook niet, maar het bleek dus dat dat de allereerste kous van Achilles was. Maar dat wisten ze dus weer niet.
1: Nee, maar goed, dat weet je alleen als je dus in het bestuur hele oude clubmensen hebt die gevoel voor traditie hebben. Want het originele shirt vind ik wel belangrijk, maar dan echt het originele shirt.
0: Ja.
1: En er komen altijd van die trendy ontwikkelingen waar ze dan hun oren naar laten hangen. Maar die ringkousen die je vroeger in Engeland ook veel zag, dat vind ik de meest klassieke voetbalkousen die er zijn. Ja.
0: Sparta geloof ik,
1: die heeft ze nog steeds. Ja, ja. Ja. Dat is een van de weinige
0: En de
1: clubs.
0: Graafschap geloof ik.
1: Die heeft ze nu ook weer.
0: Ja. Je been wordt wat lijkt net of je dan wat dikker. Ja. Het geeft wat meer. Ik vind het ook prachtig. Maar goed, van Rolde Boys, jullie zijn in de kampioen geworden, zei je.
1: Ja, ik heb 1 jaar nog als qua jongen in het eerste gespeeld. In de 4e klas was dat. En toen werden we hier kampioen tegen Bakkeveen. Dat was de finale partij. En de midvoor van Bakkeveen, dat was toen Riemer van der Velde, de huidige voorzitter van Heerenveen. Die speelde daar, die was toen al mislukt als prof bij Bikwik en die was daar terug. En dat was een uitstekende mid voor en wij wonnen toen met 4-1 hier. En toen

0: werden we door Euterpe, het muziekkorps, hier opgehaald. En wij op een boerenwagen met een tractor ervoor naar het gemeentehuis. En bij het gemeentehuis op de trappen stond dan de burgemeester in een zondagse pak. En dat is de enige keer dat ik dus ontvangen werd in het gemeentehuis.
1: Stond Gosso Berga er ook niet bij?
0: Gosso Berga was daar voor de Rono.
1: Megafoon of zo.
0: Ja, voor de Rono als verslaggever. Maar dan ben je dus echt met het muziekkorps voorop door het hele dorp gereden. En dat was het feest, hè? Ja. En dan s'avonds had je een receptie bij het clubcafé. En dan stond je met het hele elftal voor lul op een podium. En dan kwam het hele dorp je feliciteren. En ik geloof dat wel 100 mensen toen een bal meenamen als cadeau voor de club. Dus de club zat toen weer goed in de ballen.
1: En daarna ben je naar Coër gegaan. We hebben al even gememoreerd bij Beltman. Onder wie kwam jij daar? Onder Jo Brandt of zo?
0: Jo Brandt en dokter Vaderonk.
1: Ja, of Vaderonk. Ja. Ja, dat is natuurlijk dokter Vaderonk, was een lieve man, geloof ik.
0: Dat was een hele lieve man, maar die had één nadeel. Dat was van oorsprong een ijshockeyer. En die was politiek vluchteling. Die was uit Tsjechoslowakije gevlucht. En die was in Nederland terechtgekomen, maar die was aan de universiteit afgestudeerd. Die had alle diplomas op sportgebied. En die heeft zich hier toen niet als ijshockeycoach gevestigd. Want wij kenden geen ijshockey in Nederland. En die was toen plotseling voetbaltrainer. En het heeft hij het goed gedaan bij Willem II en Sportclub Enschede. En toen kwam die Big Go Ahead. En die man had een geweldige uitstraling. De spelers die hadden wat voor hem over. Uit een soort zwak. Hè. Ze vonden hem aardig. Dat had later Van Hanegem en Cruijff bij Nederland zelf al ook. Toen vader ook problemen had, hebben die jongens gezegd tegen Griekenland: nu zullen we ze even een boekje laten rijden.
1: 6-1 of zo.
0: 5-1 of 5-0 werd Griekenland helemaal weggespeeld. En dat deed ze voor dokter Vaderonk.
1: Ja.
0: En maar Jo Brandt was eigenlijk de man. En dat was echt de trainer.
1: Hoe was dat daar in Deventer? Want het stadion was natuurlijk prachtig daar aan die Vetkampstraat.
0: Ja, en wij hadden toen nog betaalde jeugd. En er zaten 9000 mensen. Dat krijg je het eerste van Go Ahead nu niet meer.
1: Nee,
0: het leefde toen echt.
1: Goede voetballers, hè?
0: Ja, Hoekema zat erin.
1: Snijder en zo.
0: Snijder. Ja. André van der Leij zat erin. Die is nu materiaalman bij het Nederlands elftal. Dus die doet daar de schoenen en die pompt de ballen op. En dat speelde allemaal bij Go Ahead. Die hadden toen echt een goede naam. Alleen ja, ik was ongeduldig natuurlijk weer. En ik kwam niet
1: meer. Hoekema.
0: Oekie Hoekema, zeker. Ja, ja, ja. Had ik samen met hem hadden we een kamer boven. En ik zal nooit vergeten, Oekie Hoekema die had altijd een neusje voor nieuwe muziekstijlen. Oekie Hoekema die kwam toen een keer met een plaat terug in het internaat. Kenny Rogers en de First Edition. Ja. En die hadden toen een geweldige hit. En dat was geschreven door Mickey Newbury, kan ik me herinneren. En toen had nog nooit iemand van die man gehoord. En dat was een hele progressieve groep. En nu is een of andere slijmerige countryzanger. Maar die pikte altijd dingen eruit. Die had altijd bijzondere plaatjes.

0: Jullie gingen natuurlijk ook wel eens even stappen en zo, wanneer het niet mocht en dat soort dingen.
1: Ja, we hebben daar echt alles gedaan wat God verboden heeft, eerlijk gezegd. Ik weet nog wel dat mevrouw van Putten, die was de directrice, en die moest 's nachts een keer plassen. En die vond onderaan de trap dameschoenen. Dus toen had een van de spelers, die had een juffrouw mee naar boven naar de slaapkamer genomen. En die mevrouw van Putten, die heeft dus een stoel neergezet beneden in de gang. En die is daar gaan zitten. En inderdaad, 's ochtends om 7 uur kwam er heel voorzichtig een mevrouw van boven. En dan brak de pleuris uit, hè. En we hebben ook eens een keer een jongen in zijn blote reet, spiernaakt, helemaal vastgebonden in de klerenkast van mevrouw van Putten. En nogal een zwaar geschapen jonge man, kan ik je verzekeren. Dus toen van Putten s'avonds naar bed wilde en die wilde haar jurk ophangen, deed ze de kast open. En daar stond de Adonis Johnny Weiland, ik zal het nooit vergeten. Die stond daar spiernaakt vastgebonden en die heeft van Putten toen helemaal moeten bevrijden. Dat soort qua jongensstreken, hè. Het was leuk, het was leuk.
0: Maar die voetbalschool, dat deed toen op een gegeven moment opgang. Hè? Maar daar hoor je nu niet zo gek veel meer van. Hè?
1: Nee, maar wij...
0: Nou zijn het meer jeugdopleiding en zonder...
1: Ja, maar dat functioneerde toen. Want bijvoorbeeld, ik ging na 2 jaar weg naar Cambuur. En die kochten je dan voor 30.000 gulden. Waardoor je gewoon je eigen opleiding betaald had. En er waren betere spelers dan ik. Die gingen voor hogere bedragen weg. Het was gewoon rendabel.
0: Cambuur, jij bent naar Cambuur gegaan, dat was...
1: Anne Vondeling, die was daar de voorzitter.
0: Je moet trouwens nog de groeten hebben van Daan Gonlaag, die ik vorige week nog trof in het café van Klaas in Groningen.
1: Nou, ik heb Daan onlangs ook gezien op de begrafenis van Pier Alma, zag ik hem plotseling weer. Hij was al in de fut en... Ja, hij was nog hetzelfde als altijd.
0: Nou, dat was een beetje jouw maatje.
1: Ja, Daan Gonlaag was een beetje mijn voorbeeld. Kijk, ik was een jongen met ambitie. Ik wilde verder in de voetballerij. En dan word je verkocht van Go Ahead naar Cambuur. En dan kom je in een elftal met allemaal jongens op een retour. Oude jongens. Veel drinken, hoeren en snoeren. En dan kwam ik als jongen van 19 tussen. En ik ben dan geen type die zijn eigen weg gaat en zegt, dat doe ik niet aan mee. Want ik vond dat veel interessanter. En op dat moment is je carrière over. En bij een eerste divisie voetballer. Ja. Want ik vond dat geweldig met die oude gasten doorzakken. En dan gingen we met de trein naar Limburg om te spelen. En dan in de restauratie 4 uur zuipen. En na iedere 14 dagen tuimelden wij in Leeuwarden stomdronken het perron op. Met de hele meute, weet je wel. Maar ik ben niet geslaagd als voetballer. Maar ik heb wel 12 jaar een fantastisch leven gehad. We hebben ontzettend veel gelachen.
0: Je hebt natuurlijk daarna ben je nog bij Veendam geweest.
1: Was ook geweldig.
0: Haarlem.
1: Ja. Kijk, Veendam word ik altijd een beetje boos om. Dan in het westen de mensen, die doen altijd heel denigrerend over Veendam. Ze zijn er nog nooit geweest, maar Veendam, dat zijn boeren en dat achtergebleven gebied. Nou, ik heb 2 jaar in Veendam gewoond. Ik vond het een ontzettend gezellige plaats. Ze hebben een prima stadion, je kunt daar heel goed leven. Niet mijn hele leven zou ik er willen zitten, maar voor 2 jaar was het prima uit te houden.
0: Leo Beenhakker was daar nog even jouw trainer, hè?
1: Die is weggegaan.
0: Jullie hebben toch verhuisd of zo, dat verhaal?
1: Nee, Leo is weggegaan toen ik kwam. En ik kreeg Cor van der Gijp, de oude spits van Feyenoord.
0: Die hebben jullie verhuisd.
1: Ja, en Cor die was 5 minuten in Veendam. Toen had hij iedereen al in de gordijnen gejaagd. Want iedereen was tegen hem. Die zei van, jongens, ik heb jullie dit jaar een paar keer zien voetballen. En het enige wat jullie goed doen, is slecht voetballen. Dat viel al helemaal verkeerd. En toen zegt hij tegen mij, ik was de enige aankoop en ik sprak geen Gronings. Toen zegt hij nog tegen mij van, Johan, ze zijn blank. Maar verstaan doe je ze niet. Nou... Iets ergens had hij daar niet kunnen zeggen. Nee, want al die spelers die hadden meteen een hekel aan hem. En hij is ook niet geslaagd daar.
0: Nee.
1: Want Jan Blijham en Jetse Pascal,
0: ja, dat waren natuurlijk,
1: die hielden niet van dat soort humor.
0: Nee, en als je Jan Blijham kent, en, dan weet je het wel. En natuurlijk, jij bent toen naar Haarlem gegaan.
1: Werd ontslagen. Hè,
0: maar ondertussen was jij... Jij werkte al voor...
1: Voor de krant.
0: Voor
1: Veendam werkte ik voor de Winschoten.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: En toen daarna voor het Nieuwsblad, toen zat je in Emmen.
1: Ja, toen ben ik naar Haarlem, toen vond ik het welletjes, toen was ik 28.
0: Maar toen ben je bij VI aan het werk gekomen, want dat was naar aanleiding van een legendarisch interview met John Linzen toen.
1: Precies.
0: In de Witte Bal in Assen.
1: Ja, in Assen.
0: Dat was
1: nogal
0: een smaakmakend interview.
1: Ja,
0: waarna ze jou toen later opgebeld hebben van, nou kom maar bij ons werken.
1: Nou, ik werd eerst ontslagen, nadat het interview uitkwam, werd ik ontslagen bij Veendam. Want ik weet nog wel dat John Linzen 's ochtends wakker werd in de hondenmand van Gelling in een flat. Die wist niet hoe hij in de hondenmand terechtgekomen was. Die wist ook niet toen hij uit het raam keek waar hij was. Maar hij heeft wel de banden uitgewerkt. En dat was, voor die tijd was dat wel een spectaculair verhaal.
0: Ja.
1: En toen werd ik ontslagen en toen Barry Hughes heeft me genomen toen. En toen ben ik 2 jaar in Haarlem geweest. 2 jaar bij een platenmaatschappij gewerkt. En toen dacht ik van ja, ik moet weer terug in mijn vak. En toen ben ik eigenlijk gestopt en bij het Nieuwsblad gaan werken. En bij SV Meppen ben ik toen nog wat marken gaan stelen. Maar dat was niet gezellig, SV Meppen.
0: Nee,
1: dat waren echt Duitsers. Die moest je, ja, je bent 5 kilometer over de grens en je zit in een andere wereld. Dan moest je bijvoorbeeld iedereen iedere dag een hand geven.
0: Nette mensen.
1: Ja, en dan de uitwedstrijden. Ben ik toen achtergekomen hoe groot Duitsland is. Want dan moesten we naar de Deense grens en naar de Oost-Duitse grens. En dan zat je dus uren in de bus met, zoals wij zeggen, met 20 moffen. En die zaten dan bier te drinken. En die gingen dan halverwege gingen zo die strijdliederen zingen. En dat was niet zo mijn kopje thee. Ik vond het niet gezellig daar. Dus daar ben ik toen ik mijn handgeld binnen had. Ik kreeg het in 2 keer. In het begin van het seizoen en 1 januari. Tweede deel en 2 januari was ik geloof ik weg in Meppen. Maar ze hebben me wel heel goed teruggepakt. Want later heb ik nog bij MVV gespeeld. En toen hebben ze dus een keurige transfersom ontvangen voor me.
0: Dat wisten ze dus al.
1: Die naaien je geen oren aan hoor, die Duitsers.
2: Coolness of the riverbank. And the whispering of the reeds. Daybreak is not so very far away.

0: voetbal vandaag naar de dag, het Nederlandse voetbal. Ik ben er niet zo enthousiast. Ik ging vroeger toch nog wel vrij vaak naar Groningen toe. En ik werd nog wel eens geïnviteerd door Wim Ensinger, maar ik kan er maar niet toe komen. De laatste keer dat ik er was, toen werden we dus zo'n club van Ajax, die begon met flesjes te gooien en dat soort dingen. Toen was het voor mij de pret er eigenlijk af. En ik vind ook het pijl van het voetbal en de frequentie waarmee het uitgezonden wordt, dat vind ik stuitend eigenlijk.
1: Ja, maar ik heb...
0: bedoel, voor jou is het natuurlijk, van het voetbalblad is het natuurlijk wat anders, maar voor een privépersoon die toch van voetbal houdt en ook heel tijd gespeeld heeft, ben ik steeds verder aan het verwijderen van deze toch in potentie hartstikke leuke sport, weet je wel.
1: Ja, maar Harry, ik moet nog 10 jaar werken en met mijn alimentatie zal ik tot de laatste snik moeten werken. Maar dan kom ik ook nooit meer bij het betaalde voetbal. Want ik vind ook de agressie rondom het voetbal vind ik inderdaad zo stuitend dat ik denk, hier wil ik gewoon niet meer bij horen. Als je alleen al de verschrikkelijke spreekkoren als Ajax het veld opkomt, dat haast alle supporters van andere clubs sisgeluiden van gaskamers gaan maken. Zwarte jongens die worden met bananen bekogeld en de meest gore geluiden worden erbij gemaakt. Ik denk, als je dat gewoon in de burgermaatschappij doet, dan kom je met de politie in aanraking. Maar in de anonimiteit van de tribune wordt alles maar getolereerd. Het voetbal is niet meer om aan te zien. Je wordt inderdaad helemaal doodgegooid met voetbal. Want soms zit ik te kijken naar Kanaal Plus en dan heb ik Roda RKC op de buis. En dan denk ik, die wedstrijd duurt 4 uur. Daar komt geen end aan.
0: Nee.
1: Het is toch zelden dat je zit te kijken dat je een leuke wedstrijd ziet. Dat is een uitzondering aan het worden. En dan denk ik, als ik nou in de fut ben, dan ga ik weer naar mijn buurtclubje. Dan zou ik naar Rolde Boys gaan, waar je in de kantine nog een pilsje kunt drinken.
0: Ja,
1: zonder dat je een draai om je oren krijgt.
0: Ja, waar de jeugd gewoon lekker ook een beetje loopt te voetballen.
1: Ik denk dat de amateurclubs weer heel veel toekomst hebben. Dat heel veel mensen met kinderen, die gaan niet meer naar het betalen voetbal. Wat eigenlijk onverantwoord is. Want als je in een charge van de ME komt, dan krijg je ook een klap. En je kind ook. En het is gewoon niet meer veilig. En die gaan gewoon weer lekker op zondag en op zaterdag bij hun amateurclub, waar ze de mensen kennen, waar een sociaal leven is. Dus ik denk dat die amateurs een hele goede toekomst hebben weer.
0: Ja, en het betaald voetbal. Maar dan praat ik niet alleen over het betaalde voetbal. Dan praat ik ook over dingen zoals de TT en de Arsen van vroeger en zo. Van nu. Het draait ook alleen maar om geld nog. Het is ook grotendeels televisiesport geworden. En het is stuitend om te horen dat het driekwart van het gesprek dan over munten gaan en
1: het gekke is,
0: waffen, auto en
1: met de TT ben ik nooit naartoe geweest. Ik heb hier jaren gewoond. Ik ben nooit bij de TT geweest en ik vond het altijd verschrikkelijk, want in de cafés waar ik kwam kon je niet in, want daar stonden mensen uit het Westen en Duitsers uit plastic bekertjes te zuipen. Het is mijn feest niet. Ik vond het altijd heerlijk als de TT weer weg was.
0: Nee, maar wat ik bedoel is eigenlijk dat TT in feite ook een soort volkssport was, als het voetbal. En dat het nu ook helemaal een televisiesport is geworden.
1: Het is een commerciële fabriek.
0: Want het volkslied wordt niet eens meer afgemaakt. Dan moeten die mensen die de race gewonnen hebben wel weer opdonnen, want de volgende die moet zo nodig, weet je wel.
1: Ja, en de sponsors moeten in beeld.
0: Ja, en je mag bijna nergens meer komen, want alles is geheim.
1: Maar vroeger was het...
0: De bocht van Bartels vroeger, dat was fantastisch.
1: Precies, maar alle mensen uit de streek hier gingen daar ook heen. Maar tegenwoordig zitten er volgens mij geen mensen meer in Drenthe bij de TT.
0: Nee. En het is een beetje net als bij de voetbalsport. Wordt geregeerd door het grote geld. Hè?
1: Het is nog wel, en dat is wel belangrijk voor de uitstraling van Assen. Het is nog wel een van de grootste sportevenementen
0: van
1: het jaar.
0: En aan de baan wordt ook nooit gevochten. Dat is natuurlijk, je kunt er rustig zitten. Dat is wel prachtig.
1: Het zijn allemaal gelijkgestemden, die motorjongens. Dat is waar.
0: Ja. Maar ja, het is natuurlijk ook één keer in het jaar en het is niet frequent. Wie weet wat er gebeurt als het elke week zou zijn. Dan zou het misschien ook anders worden. Dus, maar jij denkt van... Als dat, maar met het blad loopt het wel goed natuurlijk.
1: Ja, commercieel redden we ons behoorlijk. En we gaan nu ook tv maken, het nieuwe seizoen, VITV. En de internetrage heeft bij ons ook toegeslagen. Dus ik heb nu ook een hele grote redactie internet zitten. Want je kunt niet meer stilzitten en parasiteren op de verkoop van zo'n blad. Want je moet verder. Het moet allemaal multimedia.
0: Op in de vaart der volkeren.
1: Ja, dus je krijgt met allerlei dingen te maken waar je eigenlijk geen verstand van hebt. En het wordt steeds ingewikkelder en de stress wordt steeds hoger en zo. En ik ben nu 52, dus op mijn 61ste dan mag een ander het gaan doen. En dan hoopte ik altijd naar Drenthe terug te gaan, maar ik heb intussen een tweede huisje in Dijon, waar ik niet blij mee ben.
0: Oh ja, je hebt,
1: want daar hebben ze een nog moeilijker accent dan in Drenthe. Maar ik
0: zullen hoop... we eens kijken, verder buren.
1: Ja, maar ik hoop toch nog...
0: Hoe is het met jouw Fransen, Johan?
1: Nou, niet zo best, want als mijn schoonfamilie iets te bespreken heeft wat de kinderen niet mogen horen, dan spreken ze onderling Frans en datzelfde doen ze als ik het niet mag horen. Nou.
0: Ja, ik ben nog nooit in Frankrijk geweest. Het trok mij nooit zo aan. En omdat ik
1: ze altijd... zijn arroganter dan Duitsers, Harry, de Fransen.
0: Ja, de Hitler, die had ook Hitler had ook een voorbeeld in Frankrijk. Dat was een Franse filosoof, Gobineau. En ik denk altijd van, en Céline denk ik dan wel eens aan. Denk ik van, ja, het is toch... En Le Pen en zo. Ja, het is toch allemaal erger als hier. Ja, en zo. Is, en ook veel erger als in Duitsland.
1: De verrechtsing in Frankrijk is natuurlijk een verschrikking. Maar ja. Één ding wat ze in Frankrijk wel hebben. Vergelijkbare streken als Drenthe.
0: Ja.
1: Als je op het platteland komt met een dorpje, met een dorpscafé. Waar je een broodje kaas en een glaasje wijn. Dat is te vergelijken
0: het
1: met Grollo.
0: Slow. Is
1: ja, dat is prima. Ja. Maar de doorsnee Fransman in de grote stad. Dat vind ik het een harde, nare maatschappij.
0: Ja. Ja, nee, ik ben er nooit geweest. Spanje ook niet, overigens. Dus het is raar eigenlijk. Maar Johan, wij zijn een beetje aan het einde. We kijken prachtig uit op het torentje van de speaker, denk ik, daar.
1: Ja.
0: Die deed Gozo natuurlijk vroeger, of niet?
1: Ja.
0: Gozo Berger.
1: En daar zat een meneer in die op tragische wijze is overleden. Jan Dekker heette die. Die was eigenlijk de speaker en die bepaalde ook de muziek. Dus die
0: familie
1: daarin,
0: van Bertus Dekker?
1: Een
0: of van die
1: of
0: andere
1: neef.
0: Dekkers?
1: Nee, een oom
0: van
1: of
0: Jaap
1: een neef.
0: Zo, ja.
1: Maar die deed het altijd. En die is na een bezoek aan het café... is die dood in de heg van zijn voortuin aangetroffen ooit. Maar Jan Dekker die bewaakte vooral de muziek. Want dat mocht, ik wilde nog wel eens popmuziek aanreiken. Dat het een beetje vlot klonk. En toen met hoge uitzondering vond hij dat de Fortunes net konden. Wat wij al geen popmuziek noemden, maar dat vond hij net konden. Maar hij had liever die ouderwetse marsen. En toen vond ik dat belachelijk. Maar uiteindelijk, nu vind ik dat dat hoort ook bij het voetbal. Hè? De voetbalmarsen heet dat geloof ik. Hè? Maar die vreselijke marsmuziek.
0: Nou Johan, ik zou zeggen namens de VPRO en Radio Drenthe bedankt voor je woord. En ik zal zeggen, het Drenthe is goed gaan.
1: Mooi.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Johan Derksen, hoofdredacteur van Voetbal International, die was nog zijn eigen keuze. Van Dion, Your Own Backyard, David Clayton Thomas, Hard Times, van Mickey Newbury, Amen for Old Friends, en van Van Morrison, Piper at the Gate of Dawn. We gaan verder in Harry's historie. En Harry is een natuurliefhebber, dus we gaan vandaag het veld in.
0: Kio, dat is de buizen. Ja jongens, een heel ander aspect van Drenthe is natuurlijk, en als je er geboren bent, dan ben je natuurlijk, dan hol je ook van de natuur. Hè? Ik ga zelf heel vaak met Egbert Streuer ga ik de natuur in. Op woensdagmiddag dan gaan we in de holle auto en dan hebben we allerlei musea bezocht, maar we gaan ook heel vaak kijken. Met wat kijken is naar vogels en zo, of naar viswater, of weet ik veel. Maar wij bent hier op het ogenblik zijn wij hier buiten op locatie. En wij zijn in de Broeken. In de Broeken, ja, daar werd Drenthe wel, daar zijn lage stukken land. Wij zijn nu in de Broeken bij, in de Broekstreek eigenlijk, zou ik maar zeggen. Tussen Egaar en Eleveld in. Vlakbij Geelbroek, daar staat vier huizen, dat is... En dit is eigenlijk, buizerdland, hè. We hebben hier, we zagen er nu al weer een stuk of drie. En valken hebben we ook alweer zien. Er zijn natuurlijk verschrikkelijk veel buizers op het ogenblik, hè. Die hebben geen natuurlijke vijand meer. Want vroeger dan werden ze veel vergiftigd, hè, door landbouwvergif. Maar dat mag allemaal niet meer. En, nou hij er verschrikkelijk veel. En ja, ze blijft altijd... Ze hebben allemaal een territorium. En daar jagen ze met z'n tweeën in. Want de mannetjes en vrouwen die blijven altijd bij elkaar. En nou hier in dit gedeelte hebben Egbert en ik op... Zal ik maar zeggen, op nou misschien op 50 hectare hebben we er wel 14, 16 zien of zoiets. Of bij de 20 wel. Dat zit hier verschrikkelijk veel. En dan zit hier ook een heel... Dit is ook een heel stil stuk, hè. Ik bedoel, als je hier niet hoeft te weten, kon je hier nooit natuurlijk. Maar wat mij in de natuur de laatste tijd wel opvalt, dat is dat het die enorme wildverschraling. Ik bedoel, vroeger toen ik in Gnollen woonde, toen hij daar knien, ontleem, hazen, je kon ze niet tellen. Patrizen en fazant, en dat is patrizen, die zie je bijna helemaal niet. Fazant wordt al steeds minder. Hazen ook niet veel meer. En knien, dat is ook enorm afgenomen, die stand. En nou ja, en alleen de herten en zo, dat wil nog wel, maar voor de rest is dat. En daarom denk ik ook altijd, maar die jacht, ja, dat stelt in Nederland, men hebben het er wel vaak over. Maar het stelt weinig meer voor natuurlijk. Ik bedoel, op jacht hoe je niet meer te gaan, want wild is bijna voor. En het is een slecht beheer of zo. Maar ja, ze hebben het al niet over van wij moeten dat spul reguleren en zo, die jagers. Maar in mijn optiek is die titel lang voorbij, want er valt helemaal niks meer te reguleren. Ja, misschien nog een beetje aan de hertenstand. En er zijn wat te veel vossen, maar dat andere wild, daar is helemaal niks meer van over. Hoe het komt, ik weet niet. Het zal komen door de drukte. Het zal komen door dat verkeerd beheer. Het zal komen door de boeren met machines. Maar in ieder geval, één ding weet ik zeker. Ik bedoel, wild is er niet zoveel meer. Ja, die buizen, die hebben natuurlijk nog wel heel veel. En die zie je hier veel. En havik zie je hier ook nog wel. Maar de kiekendief bijvoorbeeld, die zit hier niet. En die broedt bijvoorbeeld ook niet in een boom. Hè. Die broedt meer op de grond. Bij een andere vogels ook. Die moet je meer zoeken. Daarboven bij het water in de buurt of op de eilanden, daar zit de kiekendief nog wel.

0: Wat mij ook opvalt is dat, het, dat ze hier het ook maar laten gruiden. Hè? Dus de nieuwe manier van landschapbeheer. Vroeger was alles mooi aangehakt en nu, als je dat zo hier ziet, dan zie je op een gegeven moment is je zo leeg. Je ziet allemaal riet, je ziet allemaal polden. Je ziet, ze doet er volgens mij niks mee. De graast ook niks. Hè? Je ziet geen schapen of zo hier niet. Ook niet van die grote jongens, die Schotse Hooglanders niet. Het is bijna, hier als je hier zo kijkt, het is bijna moerassig. Het is een hele mooie plek in Drenthe. En je ziet heel weinig mensen. En als je hier zo uitgaat, dan kon je op een gegeven moment weer een heel andere vegetatie uit. En dan kon je in het Staatsbos kon je straks uit. En dat is weer een heel andere vegetatie. Maar ook daar wordt in die perceel wordt veel kaapt en laten ze ook het holt en zo anders groeien. En laten ze het meer aan hun lot over, zodat je een heel andere soort van biotoop krijgt en zo. Het is mooi om af en toe in de natuur te zitten. Ik ben een grote natuurliefhebber. En bij mij in de tuin bijvoorbeeld, daar heb ik wat voedsel hangen. En daar heb ik een soort van buitenvolière. Ik heb al 20 soorten telt al. Met tolle boekie op tafel van meneer Kroeze. Dat was Jo Kroeze, dat was onze leraar. Een geweldige man. Die ons als handige jongen al metnam de natuur en om vogeltjes te sporten. Ja, daar weet ik er redelijk veel van af. Van alles. Vinken, groenling, de boomklever, spreeuwen. Het winterkoninkje, het roodbosje, alles heb ik in de tuin. En daar kan ik altijd met veel plezier naar kijken. Ik heb al mijn kikker bezig. Er is al een andere meneer die hier in een jeep rondriekt en ook al een kikker heeft. En die waarschijnlijk ook naar de buizers zit te kijken. En wat je hier ook wel kunt aantreffen natuurlijk. Vooral tegen het duister aan, een beetje. Hè. En het is nog wat te lucht. Dan tegen het hol aan, dan kun je nog vaker nog wel wat hertreffen en zo. Dus Loestra, als je wat wilt, ga de natuur in, want in Drenthe is nog wel veel te zien. Alleen ik zeg je, hazen, verzaten, dat wordt allemaal minder.
1: De muziek die was van de nieuwe LP van Egbert Meijers, Dreuge Dunder. Het nummer Verleuren Paradies. En dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd de maak door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: De Amerikaanse zanger Johnny Rivers loopt vandaag als een rode draad door het programma. Hij is een echte allrounder. Gedurende zijn carrière volgde hij alle trends en daar waren vooral de platenmaatschappijen altijd erg blij mee. Want Johnny Rivers zong blues, soul, country, folk, rock'n'roll en protestsongs. En de singles werden hits en de albums waren bestsellers. Johnny Rivers, If I Were a Carpenter.

Johnny Rivers, If I Were a Carpenter. Foreigner, dat is een Amerikaanse rockband onder leiding van de Engelse gitarist Mick Jones, die eigenlijk zijn beste jaren in Frankrijk doorbracht als gitarist van Johnny Hallyday en Sylvie Vartan. In Engeland speelde hij nog even bij Spooky Toot, en toen kwam hij in Amerika terecht bij de Leslie West Band. In 1976 startte hij Foreigner samen met zanger Lou Gramm. Foreigner, Say You Will.

Foreigner, Say You Will. In 1965 maakte Johnny Rivers de stap naar Europa. Hij trad op in Olympia in Parijs en voor de Engelse televisies in de shows Tops of the Pops en Ready Steady Go. Hij nam in Engeland ook nog de titelsong op voor de Engelse tv-serie Danger Man en dat werd een grote hit in 1966. Het nummer was overigens geschreven door twee Amerikanen, door P.F. Sloan en Steve Barry, de songwriters van The Turtles en The Grassroots. Johnny Rivers, You Better Move On.

Johnny Rivers, You Better Move On. De Supersonic Blues Machine, dat is die Amerikaanse band met gitarist Lance Lopez. En die band die werkt met voortdurend wisselende gastgitaristen. Op het album California Soul zijn dat Robin Ford, Billy Gibbons, Eric Gales, Steve Lukather en Walter Trout die het volgende nummer zingt. De Supersonic Blues Machine, What's Wrong?

The Supersonic Blues Machine, What's Wrong? Johnny Rivers heeft Europa nooit weten te veroveren. In de loop van de jaren 70 was het overigens in Amerika ook afgelopen met de hits. En vanaf dat moment maakte hij vooral kwalitatief goede albums voor een wat kleinere doelgroep. Johnny Rivers, Wild Night.

Johnny Rivers, Wild Night. Kenny Wayne Shepherd uit Louisiana maakte zijn album The Traveler in Los Angeles zonder studiomuzikanten. Dat deed hij met zijn vaste begeleidingsband, dus ook met die strakke drummer Chris Layton die we nog kennen uit de tijd van Stevie Ray Vaughan. Kenny Wayne Shepherd, Better With Time.

Kenny Wayne Shepherd, Better With Time. Gedurende de jaren 80 werd er nauwelijks iets vernomen van Johnny Rivers, maar in 1991 maakte hij zijn comeback met de Memphis Sun Recordings, opgenomen in de Sun Studios in Memphis. En in 1998 voegde hij daar nog een album aan toe,

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Het titelloze album van Joe South is het album van deze week. En het volgende nummer is voor Joe South slechts een albumtrack op dit album. Maar Lynn Anderson had er een hele grote hit mee in 16 landen. Joe South was zelf nooit zo succesvol met zijn eigen composities. Maar allerlei grote artiesten coverden hem. Zoals Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Glen Campbell, Jimmy LaFave, Loretta Lynn, The Georgia Satellites, Waylon Jennings, Dolly Parton, Ike and Tina Turner, James Taylor, Deep Purple, Billy Joe Royal en Tommy Rowe. Joe South, Rose Garden.

Joe South met de originele uitvoering van Rose Garden. Johnny Rivers is nog steeds een grote naam in Amerika. Hij had jam sessions met Elvis Presley. Hij was de boezemvriend van Keith Moon, de drummer van The Who. Hij financierde in 1967 het grote Monterey Pop Festival. Hij toerde veelvuldig langs de Amerikaanse troepen in Vietnam. En hij toert nog steeds door Amerika. Regelmatig met een symfonieorkest, maar ook nog met een kleine bezetting om op te treden in nachtclubs. Johnny Rivers, where have all the flowers gone?

Johnny Rivers, Where Have All the Flowers Gone? De Engelse bluesgitarist Danny Bryant heeft een mooi nieuw album, Means of Escape. En daarop staat een nummer over zijn overleden vader, die jaren de basgitarist was in zijn band. Hij spreekt zijn vader via dit nummer toe. Danny Bryant, Skin and Bone.

Danny Bryant, Skin and Bone. Grote artiesten benaderen Johnny Rivers nog steeds voor projecten. In het jaar 2000 maakte hij met Eric Clapton, Tom Petty en Paul McCartney een tributealbum voor de Crickets, de voormalige begeleidingsband van Buddy Holly. Johnny Rivers, Catch the Wind.

Johnny Rivers, Catch the Wind. Chris Knight, een singer-songwriter uit Kentucky, die leek min of meer van de aardbodem verdwenen. We hebben jarenlang niets van hem gehoord. Na 7 jaar verscheen er plotseling weer een nieuw album, Almost Daylight. Chris Knight, Crooked Mile.

Chris Knight, Crooked Mile. Johnny Rivers kan terugzien op een mooie carrière. Tussen 1964 en 1977 had hij 26 hits in de Amerikaanse hitparade. Hij verkocht 35 miljoen albums en evenals Paul Simon, Billy Joel, Pink Floyd, Queen, Genesis en Neil Diamond is hij eigenaar van zijn eigen opname. De rechten liggen niet bij de platenmaatschappij. Johnny Rivers, 500 miles.

Johnny Rivers, 500 miles. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek, Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. En de Mavericks die zijn gelukkig sinds 2012 weer bij elkaar. En ze hebben zelfs een nieuw album, Play the Hits, met oude nummers. En zanger Raoul Malo zingt deze cover beter dan Freddie Fender op de originele hit, The Mavericks, Before the Next Teardrop Falls.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. 2021, dat wordt het jaar van Harry Musquet. 80 jaar geleden, 10 juni, werd hij geboren. En helaas 10 jaar terug in 2011 is hij overleden. Dat ging niet ongemerkt voorbij, ook in Harry's Blues niet. En in deze uitzending aandacht voor één nummer, So Many Roads, in drie verschillende uitvoeringen waarbij Harry Musquet betrokken is. Maar we beginnen met Blackstone Cherry, met Don't Bring Me Down.

Ja, een tamelijk heavy begin van Harris Blues. Met deze band uit Kentucky, Amerika. Blackstone Cherry van de nieuwe CD The Human Condition. En het nummer dat klonk vast en zeker bekend in de oren. Want het is origineel van ELO, Electric Light Orchestra. Compositie van Jeff Lynne. We gaan terug naar de blues, naar de echte blues. Een vertolking van de blues in elk geval. De Precinct Blues van Sunhouse. Een echte klassieker in de uitvoering van John Teskey en S. Grunwald. En John Teskey, dat is een van de leden van de Teskey Brothers. Uitstekende band en dit is ook een hele mooie uitvoering.

Ja, mooi werk. Hartstikke mooie dame van John Teske en Ash Grunwald van de CD Push the Blues Away. Er staat veel eigen werk op en twee nummers van twee klassieken, zeg maar. Eén van Elmo James en de andere dus van Sunhouse, The Preaching Blues. Nog iemand die de sporen in de muziek al meer dan verdiend heeft. We hadden zo straks even over de man van ELO, van Jeff Lynne. Maar Steve Lukather, dat is de man van Toto. Ook zo'n band die al jaren metgiet. Maar waarvan de mensen ook graag wat solo doet. Dat geldt voor de zanger Joseph Williams, maar ook zeker voor Steve Lukather, die ook bij allerlei andere projecten al middendoen heeft. Dit is een nummer van zijn nieuwe CD van Steve Lukather, I Found the Sun Again. En het nummer wat weer draait, dat is Run to Me.

solo-project van Steve Lukather, de gitarist van Toto, de CD I Found the Sun Again. Want die op heel veel sessies speelt hij, onder andere bij Thriller van Michael Jackson, maar ook als lid van de All-Star Band van Ringo Starr. En in die hoedanigheid was hij in 2019 was hij nog in Grollo zelfs, Steve Lukather. Later was hij in Zeeland, want dan kreeg hij een award. Russell Morris, dat is een man uit Australië. Ja, we hebben een beetje met Australië. Dion Teske ook Australië. Russell Morris ook. Een wat older man, die dik in de 70, maar die in Australië heel bekend is, omdat hij door heel veel donen heeft voor de, zeg maar, de oorspronkelijke cultuur van Australië. Heeft een aantal cd's overgemaakt. Maar is nu met een nieuwe cd uitgekomen, die geproduceerd is door de producent van Bruce Springsteen, Nick de Didia. De cd die heet Black and Blue Heart en door van Asleep at the Wheel.

Een man die zijn carrière al meer dan 50 jaar geleden begon in Australië. Komt ook uit Australië. Russell Morris. Het nummer Asleep at the Wheel van de cd Black and Blue Heart. Toch wel knap dat je nog zoveel jaar dat je nog weer met nieuw werk kunt komen. Clarence Carter, dat is een naam die de echte liefhebbers wel wat zegt, maar ik had niet veel van hem gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Maar mijn kleinzoon die zocht het materiaal uit en die kwam ermee aanzetten met Part-Time Love. Clarence Carter, een man die blind geboren is en die in het begin altijd optrad samen met Calvin Scott, was het een duo. Alleen nog in 50 jaar, want hij is uit 1936. Kregen ze met z'n beiden een zwaar auto-ongeluk. En daarna is hij, helaas is hij single deurgegaan. Alleen nog deurgegaan. Niet dat hij nu zo heel veel succes had. Later kreeg hij merkwaardige wijze wat meer succes, maar dan op een indirecte manier. Want zijn muziek werd nogal gebruikt door hip-hop muzikanten. Een nummer van hem, Back Door Santa, kerstnummer waarschijnlijk. Dat is gebruikt in een sampler van Run DMC in het nummer Christmas in Hollis. Maar we gaan naar de originele blues van Clarence Carter. Hier is hij met Part-Time Love.

1968 was dit. Clarence Carter met Part-Time Love. Nou, dat is afwisselende muziek in ieder geval tot nog toe. Van de Blackstone Cherry, dat was een soort hard rock in de ELO-stijl. De mooie blues van John Teske en Ars Grunwald. Steve Lukather, ja, dan blijf je toch een beetje in de sfeer van Toto. Russell Morris met Asleep at the Wheel en Clarence Carter. Je hoort het allemaal in Harry's Blues. Elke zondag van 6 tot 7 en op donderdagavond van 10 tot 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer zullen wij en op donderdagavond van 10 tot 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer zullen wij.

Groeten uit Grollo. 1967, Cuban and Blizzard, So Many Roads. Met Herman Brood op de piano. Nou, de volgende, dan speelde iemand anders op de piano. Dat is Helmich van der Vecht. Opnam in 1999, of 2000, in die buurt. Live opnam in de Amer, in Café de Amer in Amen. En Daniel Loos, dat is de man die dit nummer eigenlijk vertolkt. De tweede versie van So Many Roads.

van de CD Hotel Grollo. Daniel Lewis op gitaar en Helmi van der Vecht op piano's. De tweede versie van So Many Roads. De derde versie die is uit 1986 en die komt van de LP Rimshots in the Dark. En dat was de LP die opnam is in studio Spitsbergen met Jan-Willem Ludolf. En dat was de opname waarbij de breuk tussen Harry Musquet en Eelco Gellink eigenlijk definitief was. Die gingen uit elkaar, want er was dermate groot cultuurverschil tussen de beide mannen van dat leidde tot een heftige breuk. Toen kwamen de Nee-mensen in beeld. Erwin Java die nam de gitaar over. Gino Jansen op bas die was er al bij. Mello Kleisma speelde gitaar. En op keyboards, dat was David Gardeur. En dat was een Franse jongen die een tietje bij Musquet speelde. Bij de Musquet Band. En misschien was hij wel verantwoordelijk voor deze hele bijzondere versie van So Many Roads.

bijna symfonische uitvoering van So Many Roads uit 1967. Dat was het origineel althans. Deze uitvoering die was uit 1986. En door nog een uitvoering, of door tussendoor een uitvoering van Cuban Blizzard met Daniel Lewis uit het jaar 2000 van de CD Hotel Grollo. Drie keer dus So Many Roads en ook drie keer Harry Musquet, maar met allerlei andere bezettingen erbij. We gaan weer terug naar de wat meer Amerikanen, wat meer country-achtige muziek die ook een plek heeft in Harry's Blues. Morgan Wallen hebben we het dan over. Dat is een man die, singer-songwriter, die nog niet zo heel veel gedaan heeft, maar ik kom uit Tennessee, niet veel in Tennessee. Dit is een single die hij uitgebracht heeft in aanwachting van een CD, een album. More Than My Hometown.

More Than My Hometown. Morgan Wallen, een nieuwe cd van deze man. Nieuwe single. En er komt een cd uit, dat had ik al gezegd, geloof ik. Hè? Dangerous, the double album. Dat is de cd die uitkomt van Morgan Wallen. Een van de nadelen dat allerlei dingen op dit moment gesloten bent. Podia, dat die dicht bent, is ja, dat je mensen niet meer ziet. Diana Jones was bijvoorbeeld eigenlijk nou elk jaar, nou nee, maar toch wel een geregelde gast in de Amer in Amen. Geweldige zangeres uit de Appalachians in Amerika. Met een hele bijzondere stem, een hele ja, hoge, heel kenmerkende stem. Maar gelukkig heeft ze een nieuwe cd uitgebracht. De cd Song to a Refugee. En dat is niet zo'n verwonderlijke titel eigenlijk voor een cd. Want ze is zelf een, ja, niet een vluchteling, maar wel een ja, iemand die ergens anders onderbracht is, zeg maar. Dat giet u zeer ter harte. Dat merk je ook wel in het volgende nummer, wat ze samen zingt met Steve Earle onder andere en Peggy Seeger en Richard Thompson, die zingt daar ook om mee. En dat giet echt over vluchtelingen. The Song to a Refugee, de titel van de cd. En het nummer heet dan We Believe in You.

een pleidooi voor vluchtelingen om hun verhaal dan maar eens gewoon te geloven wat ze vertelt. En niet overal van alles en nog wat achter te zoeken, zoals de dingen worden vaker gebeurd. Diana Jones was dat, van de nieuwe cd die zij uitgebracht heeft, Song to a Refugee, een lied voor een vluchteling. Mooi, heel mooi nummer. Robin Ludwig, dat is een dame uit Texas, die uit een bekende muzikale familie komt, van Bruce Robinson, Charlie Robinson. Ze heeft een nieuwe cd uitgebracht, cd Lake Charles. Dat is een heel groot meer in de buurt van New Orleans. En door van het nummer Greyhound.

0: En door giet The Greyhound Bus. Robin Ludwig van hun cd Lake Charles. En het klinkt wel een beetje als Lucinda Williams. Die trouwens ook een nummer gemaakt heeft wat Lake Charles heette. Hardy's Blues, we zijn aan het eind. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van de jongere generatie. Net als vorige weken. Sander Blaxel die dat voor mij uitgezocht heeft. Een nummer van Muddy Waters. Nou, altijd goed natuurlijk. Muddy Waters, een van de legendes uit de blues. Een nummer wat hij schreef heeft eigenlijk een beetje als een reactie op een nummer van Bo Diddley, I'm a Man. En dit heet dan The Man is Boy.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Not that bad.
1: On Route 66, tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: The Kinsey Report, dat is een band uit Indiana met drie broers. Donald, Kenneth en Ralph Kinsey. En dat zijn de zonen van Delta Blues legende Big Daddy Kinsey. The Kinsey Report, Corner of the Blanket.

The Kinchy Report, Corner of the Blanket. Mike Redway, dat was een Engelse zanger. Hij was de zanger van de beatgroup The Typhoons. En hij had een hit met Hello Little Girl, een nummer van John Lennon en Paul McCartney, dat ook een hit was voor The Foremost uit Liverpool. Maar Mike Redway wilde solo verder en dit was zijn debuutsingle als soloartiest. Mike Redway, Blue Bayou.

Mike Redway, Blue Bayou. Carrie Bell uit Mississippi, ging naar Chicago. En hij werd de mondharmonica-speler in de Willie Dixon Band en later jaren in de Muddy Waters Band. En hij speelde ook nog enige tijd met zijn zoon, gitarist Lurie Bell, in een band. De gitarist op dit nummer is Carl Weathersby. Carrie Bell, I Got a Rich Man's Woman.

Carrie Bell, I Got a Rich Man's Woman. Del Shannon uit Michigan had een wereldhit met Runaway, maar had meer hits. Keep Searching, Hats Off to Larry, Little Town Flirt. En hij was succesvol met covers. From Me to You van de Beatles, I Go to Pieces van Peter and Gordon. En deze cover van een Roy Orbison hit. Del Shannon, Pretty Woman.

Del Shannon, Pretty Woman. Michael Hill, de gitarist uit New York, heeft een band, maar is vooral als gitarist zijn tijd ver vooruit. Hij koos voor een moderne aanpak van de blues en daar hadden heel veel bluespuristen hele grote moeite mee, waardoor de verkoop van zijn platen erg tegenviel. Michael Hill's bluesmop, Presumed Innocent.

Michael Hill's Blues Mob, Presumed Innocent. Het nummer was al opgenomen door Roy Orbison en Elvis Presley, maar Jerry Lee Lewis nam het ook nog eens een keer op voor zijn LP The Great Balls of Fire. En na rock'n'roll en country bleek hij ook de blues te beheersen. Jerry Lee Lewis, Mean Woman Blues.

Jerry Lee Lewis, Mean Woman Blues. Long John Hulter uit Port Arthur in Texas speelde meer dan 30 jaar in de kroegen in El Paso in Texas en Juarez in Mexico. En begin jaren 90 werd hij toch nog ontdekt en vergaarde hij zelfs nog landelijke bekendheid. Long John Hulter, Marvel Lights.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: A Tribute to Badfinger, de roemruchte band uit Wales, is het album van deze week. En de bandleden Pete Ham, Tom Evans en Mike Gibbons zijn intussen overleden. En de Amerikaanse superster Todd Rundgren nam de grootste Badfinger hit op. Todd Rundgren, Without You.

Todd Rundgren, Without You. Dave Hole, dat is een gitarist uit Australië, maar hij brak als bluesgitarist door in Amerika. Dat hoor je niet vaak. Hij maakte zelfs 7 albums voor Amerikaanse labels en hij nam in Chicago een album op met de bekende lokale blueshelden, Dave Hole, Phone Line.

Dave Hull, Phone Line. Virgil Johnson was de leadzanger van The Velvets, een band uit Texas. Het was een zwarte band die blanke muziek opnam. En deze Virgil Johnson heeft altijd geweigerd om beroepsmuzikant te worden, omdat hij het heel goed naar zijn zin had als leraar aan een high school. Virgil Johnson, Lana.

Virgil Johnson, Lana. Luther Ellison uit Arkansas werd de ster van het clubcircuit in Chicago. Dit komt van zijn album Love Me Papa. En het nummer is geschreven door Walter Jacobs. Luther Ellison, Last Night.

Luther Allison, Last Night. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams, Stedentechniek, Freek Meelendorp coördineerde de playlist. En we sluiten de uitzending af met een prachtig duet van de Engelse blueszanger Long John Baldry en de Canadese zangeres Katie MacDonald. Insane Asylum.

0: Sounds in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Drie locaties staan vandaag centraal. Een katoenplantage, een begraafplaats en nog een begraafplaats, vlakbij een cotton gin. De wereld van katoen en rijst. De vruchtbare grond van de Mississippi Delta. De wereld van Robert Johnson en Charlie Patton. Beiden leefden aan de zelfkant van de samenleving. Speelden de Devil's Music, werden uitgestoten door kerk en gemeenschap en hadden anderzijds een geweldige aantrekkingskracht, met name op vrouwen. En daarmee tegelijkertijd bron van vele moeilijkheden. Robert Johnson vond zijn einde door vergiftiging, 35 jaar oud. Charlie Patton had vele vrouwen. Zijn hart begaf het op zijn 47ste. Het graf van Charlie Patton ligt ergens bij Holly Ridge. Robert Johnson is begraven in Greenwood, maar zijn grafmonument staat nabij Morgan City. Bluesliefhebber Skip Henderson had er de hand in dat beide bluesgiganten in steen worden herdacht. Dockery Farms was een van de grootste en bekendste plantages in Mississippi. Van de plantage ging de katoen naar de cotton gin, waar de pluizige bollen ontkorreld worden. Het grootste gevaar voor de katoenteelt was de boll weevil, een insect dat de hele oogst kon vernietigen. Dat was vroeger. Nu, mei 1993, Highway 8 tussen Roseville en Cleveland.
3: Een vogel op de achtergrond op wat, wat vroeger een plantage was.
4: Ja, dit is de bekende Dockery plantage. We staan hier ook voor een gebouw waar wat landbouwwerktuigen in opgeslagen zijn. Maar het bedrijf is buiten werking. De Dockery Farms. Opgericht in 1895 bij Will Dockery. Van 1865 tot 1960. En John Rice Dockery. 1906-1982. Daar schijnt er nog een neef van die mensen te leven of zo. Waar Billy Gibbons nog weer een ontmoet heeft in Chicago. Die toch wil proberen om hier dit spulletje een beetje. Om het een beetje zo te laten dat het niet geen rotsen gestolen wordt. Daar zie je ook een bordje aanhangen van de 2000 gulden de beloning voor degene die aan deze prop. Die deze property vernielt en zo, als je die arresteert en zo.
3: Ja, het moet een beetje in de authentieke staat blijven eigenlijk, hè?
4: Ja, kijk, daar heb je nog een soort van vijvertje, riviertje. Kijk, hier hebben waarschijnlijk die mensen gewoon. Kijk, hier hebben zo, denk ik, die slaven gewoond, hè? Daar heb je nog een paar huisjes. En daar, kijk, de kerk is er ook bij.
3: Ja.
4: Hoewel die wel wat recenter is.
3: Het is een dorpje op zich eigenlijk,
4: ja. En die mensen hebben waarschijnlijk daar gewoond, door het hek heen en ergens achteraf of zo.
3: Ja. Over welke mensen heb je het,
4: hè? Ja, dan heb ik het over die Dockery's dus, de eigenaar van die plantage.
3: Ja, ja.
4: En die mensen, dat waren dus de slaven en een heleboel beroemde mensen uit de blueswereld die hebben hier gewerkt of geleefd. Onder andere een familie van Howlin' Wolf, Staples. De popstables van de Staplesingers en zo, die familie. Ja, en eigenlijk nog veel meer. Ik bedoel, want al die families waren weer familie van elkaar. Dus er zijn ongetwijfeld al die andere mensen zijn hier ook langsgekomen. Robert Johnson heeft hier zonder enige twijfel ook gespeeld. En Charlie Patton. Wel, die zijn hier niet zo ver vandaan zijn ze. Staat hun monument. Dat is ook op een. Een kilometer of 20. Ja. Ja, het is eigenlijk, wat ik al zei, een stuk zo groot als de provincie Drenthe waar alles gebeurd is. En dit is een van die uitermate historische plaatsen. Dockery.
3: Komt
4: Farms.
3: Komt die nogal eens in de muziek terug? De naam ook of niet?
4: Nee. Die naam niet. Maar wel in alle boeken over blues. Dus, ja. Ik kwam voor het eerst tegen in The Devil's Music van het bekende naslagwerk over. over blues. En daar zie je dan in staan de, bij Roelviel. Dus dat is het plaatsje waar hier enigszins achter ligt, waar dus veel gespeeld werd ook. Daar was de Dockery-plantage. Nou, en die zie je dus.
3: Want toen wij hier naartoe reden vanuit Klaaksdeel via Marks, toen kwam we ook nog door het plaatsje Partsman.
4: Ja, waar een van de opvoedingsgestichten was dan, zoals de Partsman's Farm. Een nummer van Moos Ellison gaat daarover, ook bekend van John Mill en van een andere uitvoering van Johnny Winter onder andere. Maar ja, de Partsman. Zo worden wel meer inrichtingen genoemd. Maar hier is het plaatsje pas van daar was het. Daar was ook een inrichting en vandaar waarschijnlijk die.
3: Zou je dat een beetje kunnen vergelijken met wat wij in Drenthe vroeger kenden in de vorm van de, ja, de bedelaarskolonies? Venusen.
4: Frederiksoord misschien, ja. Dat zoiets.
3: Ja. Veldzicht bij, ja. Bij Balkbrug.
4: Ja, dat lijkt me wel.
3: Mensen, ja. Die, ja, die eigenlijk. Geen inkomen hadden, die maar wat rondzwarm, die soms ook wat deden wat niet mug, en die dan door in terecht kwamen.
4: Ja, dat lijkt me wel, ja.
3: Dat me bij die bluesmeisjes ook een beetje voorstellen eigenlijk, hè?
4: Ja, zeker.
3: Partsman's Farm. Yeah.

0: dit is Dockeries. En dat was gewoon een kapitalistische onderneming, een bedrijf.
1: Ja.
0: Met slaven.
1: Ja.
0: En door werken die mensen.
2: Ja, die mensen, deze twee mensen zijn allebei dood. En het bedrijf is ook buiten, niet in functie meer.
0: Ja. Maar grappig trouwens, alles... dat zo'n gitarist van ZZ Top, dat die zich zoveel de muiten getroost over.
2: Ja, ja, dat die man ontmoet heeft ooit op ergens in Chicago, las ik. En dat hij is met is een oom of een neef van die mensen. Het is in ieder geval een vrij dichtbij. En daar behoort het geloof ik nog aan, ja. Die familie. En dat hij een beroep op hem gedaan om dat toch een beetje in orde te houden.
0: Nou, en dat, het is in ieder geval al gebeurd dat er een mooi opschrift komen is.
2: Ja.
0: Ik heb het idee dat nog niet zo heel old is.
2: Nee.
0: Wordt het allemaal heel netjes opstuurd van de Dockery Farms. Gevestigd in 1894 bij Will Dockery en Joe Rice Dockery.
2: Ook alweer Rice, hè? Dat is net Willie Rice Miller en...
0: Sunny Boy.
2: Ja, yeah. Joe Rice Dockery.
0: Dus niet zo verwonderlijk trouwens, want
2: in
0: het was
2: een rijstland,
0: een dus. Gebied waar veel rijst verbouwd, ja, wordt. Want we kwamen ook net weer langs een soort Sawa's, waar als hier de rijst op verbouwd wordt.
2: Er was een prachtig sproeivliegtuig hier overheen ging. Geel vliegtuigje. Misschien 15, 20 meter van de grond. Komt hij ineens,
0: joem,
2: over je heen en dan laat hij dat los.
0: Een soort horzel.
2: Ja.
0: Maar ja, dat is de hedendaagse tijd, hè?
2: Ja. Vroeger toen vrat de weevil het op.
0: De bolweevil.
2: De bolweevil.
0: Ja. Maar ja, de schorst iemand hier ook erop.
2: Ja.
0: En het milieu, dat hebben ze hier naar mijn idee wat minder in de rekening dan dat in Nederland het geval is.
2: Nou, ze hebben strengere milieuwet in Amerika als in Nederland.
0: Nou, als ik zag een paar dagen terug hoe achter een garage de afgewerkte olie en zo nog gewoon de sloot inloopt.
2: Ja,
0: dan is de controle, ja, misschien, ja, hier wat minder.
2: Ja, nou ja, zo'n groot land, dat lijkt me ook heel moeilijk. Maar als ik toch die bomen hier zo allemaal bekijk, dan groeit het hier toch een stuk beter dan bij ons. Want veel...
0: Het is hier een barre, vruchtbare streek,
2: ja,
0: natuurlijk. Hè?
2: En het is ontzettend vochtig hier.
0: Ja. De lucht is ook barre vochtig.
2: De lucht is barre vochtig. En
0: het land.
2: Het is drukkend hier.
0: Ja.
2: Zo druk maak je het in Drenthe praktisch nooit meer. Ja, eens keer als een beste onweersbui zit of zo. Ja.

0: Wat is dit voor een vogel? Die?
1: Ik weet niet wat voor vogel.
0: Nee, fluit zo mooi.
1: Ja, fluit zeker mooi. Nee.
0: Midden in het veld.
2: Eigenlijk alweer helemaal midden in het veld. Lopen wij hier van een verharde weg af naar een kerkje. Ongeveer hetzelfde als bij het graf van Sonny Boy Williams en zag. Alleen deze ziet er nog die ziet er nog goed uit. Of je gebruikt wordt of niet, daar kun je zo even naar kijken.
0: Vlak bij Morgan City. Iets ten zuiden van de grote weg tussen Greenwood en Greenville.
2: Ja. Ja. De Mount Zion Methodist Baptist Church. Morgan City, Mississippi. Dus het is toch Morgan City. Dit wordt erbij. Op de kaartje staat Quito. Maar voor zover ik weet is dat de hoofdstad van Bolivia of zoiets. Pastor Reverend James Ratliff Jr. Donations to support the Robert Johnson Memorial.
0: Dat ben we goed.
2: Dan ben we goed. Zion Memorial Fund, Post Office Box. Ja. 1059, Clarksdale, Mississippi.
0: Kerk is sticht in 1909.
2: En hier is een heel klein kerkhof bij. En hier links, vlak bij de grote weg, daar is dan...
0: Ja, maar daar is zoiets.
1: Ja.
2: De Robert Johnson Memorial. Nou, Robert Johnson is ongeveer de meest beroemde zoon van Mississippi, tenminste wat de blues betreft. En nou, dit ziet er tenminste nog, om maar eens in het Nederlands te zeggen, christelijk uit.
0: Ik vrees alleen nog dat ze het foto hier eraf gehaald heeft.
2: Ja. Er ligt een drumstok, een plectrum en een briefje. Wat staat er eigenlijk op? I lost a note of memorial this special day, a remembrance of deep away, passed away. Moeilijk te lezen.
0: You spent.
2: Dat is moeilijk te lezen. Ja. The deep. Staat er nog iets achterop? Ja, inderdaad. Maurice of?
1: Ja,
2: 528. 28, dus dat is ook
0: het is
2: nog
0: 2 dagen geleden. Het is 2 dagen geleden is die hier neergelegd, ja. Memorial Weekend. Ja, dat klopt, want maandag dan is het Memorial Day. Dat betekent dat het Memorial Weekend is. En ja, daar staat een naam bij, maar ik kan niet vinden.
2: In ieder geval, hier staat dan op het monument. Ja, het is een monument en een graf, dus natuurlijk.
0: Ja, het is geen graf, hè, nee. Want hij ligt hier niet begraven, hè? Dit is een ja.
2: Oh ja, maar die begraafplaats is ook niet zeker.
0: Dus is niet helemaal duidelijk, nee.
2: Ja, dat is alleged. Maar hier is dan, nou, het monument. Hij is in Greenwood geboren, hoor. En ja, Robert Johnson, king of the Delta blues singers. His music struck a chord that continues to resonate. His blues addressed generations he would never know and made poetry of his visions and fears.
0: En dan gaat het verder hier.
2: You may bury my body down by the highway side. This memorial erected April 20, 1991. 20 april 1991.

0: En hebben allerlei mensen uit Amerika in diep respect en appreciatie voor de people en de culture van de Mississippi Delta. Die hebben gedoneerd dat dit hier kwam. En dan staan verder al zijn tekst erop. Dat wil zeggen zijn titels van de nummers. Van Love in Vain tot aan Crossroads. Tot Me and the Devil, Hellhound on My Trail.
1: Stones on My Pathway, ja. Yeah.
0: Born in Hazelhurst staat hier dus.
1: Hazelhurst, Copiah County.
0: Brief ten opzichte van Robert Johnson left an enormous legacy. Hij had een korte periode, maar hij is heel jong gestorven dus. Preserved for the ages by Bad Columbia Recording Company. En ja, yeah, the body of his work is considered. Dus het lichaam van zijn werk, dus het framework dus. Is de meest krachtige in zijn soort. Een jagend en lyrisch portret van een humane menselijke geest.
1: De menselijke geest, ja. Ja, is toch heel anders dan
0: dan bij Sonny Boy.
1: Dan bij Sonny Boy, ja.

0: heel klein kerkhof liggen, ongeveer 50 mensen. Nog niet eens, denk ik. Hier de 20, 25. Maar niet overal staat een steen bij, waarschijnlijk.
1: En inderdaad, vlakbij de weg, ja? Highway 7.
0: Highway 7, ja.

0: Wil je met de auto naartoe of?
1: Ja, nee, je moet daar.

0: ligt zo te zien nog op de originele plek. Een van de weinige stenen hier eigenlijk op Kerkhof.
1: Dit is weer gewoon zo'n steen die door die mensen daar neergezet is.
0: Ja, die kunnen we zien.
1: Dezelfde steen als dezelfde toestand als bij Sonny Boy en bij Robert Johnson. En hier staat het ook, Charlie Patton. The Force of the Delta. Foremost performer of early Mississippi blues, whose songs became a cornerstone of American music.

0: だってのに。
1: Ty si nou nou rustig, schiet dat zijn weg is. Anders dan is die hele fabriek hier achter in beweging. Het is niet bepaald een rustige plek.
2: Nee, dus,
1: dan was Petten ook niet zo'n rustige man, hè?
2: Nee, misschien hebben ze hem daarom ook wel. Hij was niet. Hij was een. Ja. Een wild leven leefde hij. Maar dat leefde Robert Johnson ook, dus.
1: Ja.
2: Er zit niet veel verschil in tussen Johnson en Petten. Misschien dat ze daar ook
1: in hun tijd niet zo geëerd worden.
2: Nee.
1: Trainen verder heel worden. April 1891. April 1934. Charlie Petten.
2: Het fotootje zit hier nog wel op, die ander niet, maar hier ligt niks bij. Dus.
1: Ja.
2: Hij is in een rangorde, schijnt voor de mensen iets minder te weten.

0: John Fogerty van Creedence heeft hier nogal een bijdrage. Ja?
1: Die heeft, en die Skip Henderson weer. Ja. Ook, voor die Sonny Boy.
0: Ja. Nee, voor Robert Jones. Sonny Boy was toch van Trapper Records.
1: Ja, maar die Skip Henderson heeft dat toen, dat klant dan.
0: Ja, ja. Ja, het onderhoud daarvan. Ja. Ja, dat is mooi. Ja.
1: En die andere, ja. Die Johnson is dan die. Die wordt onderhouden door de mensen in de state. Die hebben allemaal gedoneerd.
0: Ja. Word niet vrolijk van dit soort dingen, hè?
1: Nee. Ja. Het is gewoon. Mensen zijn echt weggestapt en ja. Als je dan ziet in verhouding van wat voor naam ze hebben, is het heel vreemd. En dat het van overheidszijde ook niet, geen enkele waardering is, is ook helemaal niet. Anders had je het toch op zijn minst waar aan gedaan. Voor Louis Armstrong staat wel een fantastisch groot park en fantastische standbeelden, dit en dit en dat. Die appelleert natuurlijk aan heel veel publiek.
0: Toeristische attractie.
1: Deze mensen natuurlijk niet, maar bedoel, zijn wel de voorlopers van de muziek van Armstrong geweest. Dus, ik bedoel, Rembrandt die hang je toch ook niet ergens in een Annaveense kanaal neer of zo.
0: Nou, die wordt ook pas wat later erkend, dacht ik, of niet?
1: Ja, Rembrandt niet. Rembrandt werd direct erkend in zijn tijd. Die was helemaal niet arm.
0: Hmm.
1: Die had zelfs, ik weet niet hoeveel mensen aan het werk. Maar stil, ik bedoel. Ja, wie weet je dan, Karel Appel of zo. Maar ik bedoel, dat is toch een verschil. Ik bedoel, er wordt niks meer gedaan. Dat vind ik jammer. Het is een soort van rejection of their own culture.
0: Ja, misschien moet het wel van buitenaf komen.
1: Ja, maar ik bedoel. Ja, wat moeten wij er verder mee? Wij kunnen er ook niks aan doen. We kunnen alleen maar constateren dat het zo is. En, als in Nederland zoiets zou gebeuren, dan zou je er wat aan kunnen doen met elkaar. Maar ja, er zijn dus enkele personen die er wat aan doen, maar het is natuurlijk in verhoudingsgewijze, het is helemaal niks.
0: Ja. Hij staat een reden om er niks aan te doen.
1: Ja, als je het niet weet, dan kun je er ook niks aan doen.
0: Ja. Ze zullen een donatie willen geven.
1: Ja, dat weet ik niet. Nee, eigenlijk niet. Ik zou wel, zoals het museum in Clarksdale wel en zo. En, maar ik vind dat dit is een taak van de Amerikaanse overheid, van de Amerikanen, niet van mij. Ik bedoel, om de blues, de muziek levendig te houden en zo, en de aandacht daarvoor, kun je het beste naar Clarksdale gaan, dat heeft veel meer zin. Ik bedoel, daar in de overzicht, daar staan het ding mooi bij elkaar en daar word je ook, ja, daar heb je meer aan. Hier, het enige wat je kunt doen is er iets meer van maken als het is. En zorg dat die man fatsoenlijk, nou ja. Punt, stop.

0: Allemaal muziek uit dezelfde omgeving eigenlijk van Morgan City in Belzona. Dit was Elmore James, al wat modernere uitvoering. Ja, en daarvoor de bekende mensen, Harry.
1: Ja, Charlie Patton en Robert Johnson, want daar ging deze uitzending over. En het was allemaal muziek die opgenomen is omstreeks 1927 tot aan 1930 ongeveer, 1934.
0: Ja.
1: Ja, en nog een stuk van Bucker White. Dus dat waren de 4, 5 artiesten die we gedraaid hebben in deze uitzending. Grootdeels echter over Charlie Patton en Robert Johnson.
0: Deze aflevering van Harry's Blues die maakt weer door Rego Meijer. Techniek, samenstelling en presentatie. Albert Haren, Harry Muske.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Voor het eerst werd dit jaar het Mississippi Crossroad Blues Festival gehouden in Greenwood. Voorheen het Robert Johnson Memorial Festival. Met onder andere Taj Mahal, Robert Lucas, Catfish Keith en John Hammond.
4: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
5: De Nalatenschap van Harry Muske. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
6: Het was midden jaren 60 ongebruikelijk het onderwerp drugs aan te kaarten in een nieuwe single. In Amerika werd zo'n single meteen geboycott. Nederland vond het geen enkel probleem. QB and the Blizzards, LSD, got $1 million.

QB and the Blizzards, LSD, Got a Million Dollars. Harry Musquet had altijd een zwak voor Drentse muzikanten. Alleen Jannes vond hij vreselijk. Ik schaam me dat ik een Drent ben, zei hij altijd zodra hij Jannes hoorde. Bouke maakte hij niet meer mee, maar deze cover van Sam Cooke had hij ongetwijfeld goedgekeurd. Bouke, Bring It On Home To Me.

Bouke, Bring It On Home To Me. Blue Rodeo, dat is een band uit Canada, ooit opgericht door twee schoolvrienden, Jim Caddy en Greg Keeler. En de band groeide uit tot een echte topband in Canada. De band werkte met The Band, Neil Young, Joni Mitchell, Rush en Oscar Peterson. Blue Rodeo, 5 Days in May.

Blue Rodeo, 5 Days in May. Harry Muskee was bevriend met de Amerikaanse singer-songwriter Eric Taylor en Nancy Griffith, dat was zijn ex-vrouw. Intussen zijn ze overigens beide overleden. Dit komt van het album Blue Roses from the Moon van Nancy Griffith en Jerry Ellison en Sonny Curtis uit The Crickets zijn de studiomuzikanten. Nancy Griffith, St. Teresa of Avila.

Nancy Griffith, Saint Teresa of Avila. Harry Musquet introduceerde de blues vanuit Drenthe in Nederland toen de Beats Band de dienst uitmaakte. En alle bluesliefhebbers zijn hem daar eeuwig dankbaar voor. Mighty Sam McLean was ruim 60 jaar actief in de blues. In slechte tijden werkte hij in een pannenkoekrestaurant. Hij overleed in 2015 in New Hampshire. Hij werd 72 jaar. Mighty Sam McLean, Jesus God.

0: Yes, Lord. Hey, have you ever been to the cross, y'all? Have you ever been to the cross, y'all? Hey, that's where you see Jesus.
1: Mighty Sam McLean, Jesus Got the Blues. Nou ja, misschien had een zwak voor Elton John. Waarschijnlijk omdat Elton John ook uit de blues kwam. Hij werd ontdekt door blueszanger Long John Baldry en werkte jaren in de bluesscene van Londen als pianist van de band Bluesology. En die band was tevens de begeleidingsband in Engeland voor de Amerikaanse artiesten The Isley Brothers, Major Lance en Patti LaBelle. Elton John, Rocketman.

Elton John, Rocket Man. Tijdens zijn trip door Amerika met Albert Haar voor RTV Drenthe ontmoette Harry Musquet in Chicago zijn held Buddy Guy in diens bluesclub Legends. En dat was voor hem een van de hoogtepunten van deze roadtrip. Buddy Guy, a man of many words.

Buddy Guy, a man of many words. Eddie Clearwater trad zijn hele leven verkleed als indiaan op en daardoor kreeg hij in Amerika de bijnaam The Chief. Hij runde in Chicago een eigen bluesclub en die club was ingericht als een indianennederzetting. Eddie Clearwater, Stormy Monday Blues.

0: Eddie Clearwater, Stormy Monday Blues. Rare Earth uit Detroit, dat was de band van de zingende drummer Peter Hurlbake. Hij noemde zich later overigens Pete Rivera. En Harry Musquet was destijds razend enthousiast over die band en begon nummers te schrijven in de geest van Rare Earth. Maybe We Need van het album Kid Blue is daar een saillant voorbeeld van. Rare Earth, I'm Losing You.
1: Your love is fading. I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade. Your love is fading. Woman, I feel it fade.

Rare Earth, I'm Losing You. Corey Hart, dat is een singer-songwriter uit Canada. Hij is al 35 jaar bezig, maar hij heeft ook al 30 hits gescoord in Canada. En evenals zijn landgenoten Gordon Lightfoot, Neil Young, Joni Mitchell en Bryan Adams scoorde Corey Hart ook hits in Amerika. De teller staat op 9 hits in Amerika en dat is heel goed voor een Canadees. Corey Hart, Baby, When I Call Your Name.